0: is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij 10 doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: but it sure feels like new.
1: But I don't feel it like you do.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
2: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, assen.
4: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
5: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
9: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
10: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Door Al Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
9: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Ze zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
8: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water, en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theaterkerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
10: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraads met dat magische linkerbeen.
8: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: With the OG's.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Nu bij Dirk, Nescafé ijskoffie. 89 cent. Dat is een ijskoude aanbieding.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Radio Drenthe.
21: Goedemorgen Drenthe.
20: Met Edwin Mooibroek.
22: Goedemorgen, het is 4:07. Het is dinsdag 23 juni. Herma, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
22: Wat is er deze ochtend allemaal in het nieuws in Drenthe? Groningen Airport Eelde moet worden uitgezonderd van de vliegbelasting. De provincies Groningen en Drenthe, het vliegveld in Eelde en het lokale bedrijfsleven willen met een petitie de vliegbelasting van €30 van tafel krijgen. Drenthe ervaart dagen na de storm nog steeds overlast. Zo zijn er honderden schademeldingen binnen de Drentse gemeente. En ook de veiligheidsregio kijkt terug op een chaotische dag. En taxibedrijven uit Assen en omgeving waarschuwen met flyers en stickers bezoekers van de TT en het TT-festival nog eens voor malafide taxis in de stad. Let goed op als je straks in Assen een taxi instapt. Zo is de boodschap. En je hoort er zo meer over. Het wordt zonnig en erg warm. Het kan vanmiddag opwarmen tot 27 à 28 graden. Vanavond koelt het langzaam af en komende nacht wordt het 15 graden.

0: origineel is in 1964 van Salomon Burke. En dit was de versie van John Belushi en Dan Aykroyd. Oftewel, de Blues Brothers. You're everybody needs somebody to love. Lokale taxibedrijven zijn in actie gekomen met flyers en stickers om bezoekers van een komende TT en het TT-festival nog eens goed te waarschuwen. Want pak je straks een taxi, let dan goed op. Je kunt zomaar met een snorre te maken hebben, oftewel met een illegale taxichauffeur. En dat kan je duur komen te staan. Taxichauffeur Marjan van der Pol wil dat voorkomen en hield gisteren een plakactie onder haar collega's bij het station.
1: Nou, dit komt op het voorraam van de lokale taxichauffeurs. Dus die ben ik nu aan het opplakken.
2: En wat betekent nou eigenlijk als je zo'n sticker op je taxi hebt?
1: Nou, dat geeft aan de bezoeker van het TT-festival dat dit een lokale taxi is. Dus een taxi die Assen op zijn duimpje kent en die jou makkelijk en snel van A naar B kan brengen.
2: Maar waarom is dat nou nodig?
1: Nou, zo'n groot evenement trekt natuurlijk ook taxibedrijven van buiten de regio. En die hebben we ook wel voor een deel nodig. Maar het is ook wel een beetje ons feestje en wij kennen de weg goed. Dus het is een beetje laten zien van wij zijn een lokale taxi.
2: Want er zijn zat TT-gasten die wel belazerd worden door zogeheten taxi-cowboys.
1: Ja, er zijn helaas veel van dat soort voorbeelden te noemen. Er zijn veel taxibedrijven die zeggen een taxi te zijn, maar gele platen rijden. Nou, gele kentekenplaten is geen officiële taxi, dat is een snorder. Die pleegt een economisch delict. Je bent ook als inzittende niet verzekerd bij een ongeval. Dus kies in ieder geval voor een taxi met blauwe kentekenplaten, maar het allerliefste een taxi met ook nog eens die gele fluoriserende sticker op het voorraam.
2: Met support local taxi. Matt de Rasker, wethouder van Assen. Wat vindt u ervan?
3: Nou, ik vind het een hele goede actie. En vooral dat die vanuit de branche georganiseerd wordt. Want die kennen elkaar goed vinden. En je ziet dat er al veel gebruik van gemaakt wordt.
2: Want krijgt de gemeente Assen ook wel eens klachten over dit soort snorders die een loopje nemen met die gasten die misschien al een paar slokken te veel op hebben?
3: Ja, er zijn wel klachten. Er lopen ook wel klachten via politie. Er worden gewoon exorbitant hoge prijzen gevraagd. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Mensen moeten gewoon een goede avond hebben hier. En ze moeten veilig kunnen reizen, ook met de taxi. Dus let op dat er blauwe platen op zitten en ga nooit in de taxi met gele platen.
2: Nou is het ook wel eens zo geweest dat de gemeente Assen de lokale taxibedrijven en die direct uit de regio toch een voorsprong gaven, een soort voorkeursbehandeling. Dat ze toch op plekken konden komen waar taxis van buitenaf niet konden komen. Dus toch dichter bij de plek waar het publiek opgepikt moet worden. Is dat nu ook zo?
3: Ja, er is eerder wel eens geprobeerd om daar een verschil in te maken. Dat doen we nu niet. We maken gewoon voor alle taxibedrijven zo snel mogelijk verbindingen. Zodat er goed gereden kan worden, ook in de drukte tijdens het TT-festival.
2: Hoeveel stickers, Marjan, moet je gaan uitdelen? Want over hoeveel taxis hebben we het dan die dan zo'n fluoriserende gele sticker krijgen?
1: Nou, ik heb er 100 laten drukken. En ik heb er nou ongeveer 30 stuks gaan we plakken. Dat gaan we niet allemaal voor morgen doen. Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die nu ook aan het taxirijden zijn. Maar daar heb ik nou contact mee. Dus dan maak ik één deze dagen een afspraak mee.
2: En hoe ga je dan verder het publiek informeren over het feit? Jongens, meisjes, heren, dames, pas op.
1: Ja, nou, we hebben een A4-flyer hebben we gemaakt. Die staan bij alle hotels en bij alle vakantieparken staan die op de balie. Of die zitten aan het raam geplakt. Ik heb ook
2: zie hier ineens zo'n pamflet. Your safe ride in Assen.
1: Klopt, daar staan de vier pijlers weer op. Die lokale taxi, de blauwe platen, niet in de gele. En gebruik gewoon je gezonde verstand. Als het niet goed voelt, stap dan gewoon niet in.
2: Nou, succes.
0: Marjan van der Pol, taxichauffeur in Assen. Het was een bijdrage van Margriet Benak.

0: Volgende maand staat ze op het North Sea Jazz Festival. Sienna Spiro was dat. Dat heette Material Lover.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 19 minuten over 7 is het. We gaan eens even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde op de dag van vandaag. En het is 23 juni. Nou, het IOC is jarig vandaag. Het Internationaal Olympisch Comité. Dat opgericht in 1894 om Olympische Spelen te organiseren. Vandaag dus 132 jaar oud. En in Twente komt 101 jaar geleden een einde aan een textielstaking. Personeel staakte 8 maanden lang voor betere werkplekken.
3: De hele dag werken in een warme, vochtige, stoffige omgeving. In een herrie van tegen de 95 decibel. Voor de fabrieksarbeiders geen gemakkelijk bestaan.
0: 11 uur per dag stonden ze in de warmte, stof en herrie. Omdat ze niet boven het geluid konden uitkomen, spraken medewerkers elkaar via gebarentaal. Nou, inmiddels is die hele textielindustrie uit Twente verdwenen en verhuisd naar vooral Azië. Nou, gaan we naar 23 juni 1962. Dan winnen Rob de Nijs en de Lords een talentenjacht. Met als hoofdprijs een platencontract voor 3 singles. Nou, een eerste 2 nummers die ze opnemen zijn De Liefste Die Je Ken en deze.

0: Ja, het was de eerste hit voor Rob de Nijs destijds. Rocker Alice Cooper brengt zichzelf 50 jaar geleden in de problemen. Hij valt van een podium in Canada en raakt gewond. Maar nog diezelfde week treedt hij weer op. En deze fan was erbij.
1: 4 days after he fell off the stage in Vancouver, he had bandaged head, he had cracked ribs and probably a concussion. I was there and he was not even 50% on probably, but I still really enjoyed the concert.
0: Met verband op zijn hoofd, gebroken ribben en een hersenschudding treedt Alice Cooper 4 dagen na zijn val alweer op. Al was het misschien op halve kracht, maar ze heeft genoten, zo zegt deze fan. Nou, 1976 zweten we peentjes. Op 23 juni begint een van de langste hittegolven ooit in ons land.
2: Met temperaturen die aan de tropen deden denken. Dik over de 30 graden Celsius. En wekenlang geen regen, geen druppel, geen wolkje aan de hemel. Kortom, een echte, maar niet Nederlandse zomer.
0: Nou, we staan nu ook weer aan de vooravond van een hittegolf. Nou, toen in 1976 duurde de hittegolf 17 dagen. Een doorbraak in de gezondheidszorg in ons land op 23 juni 1984. Ger Keijzer krijgt als eerste Nederlander een harttransplantatie. En het gebeurt in het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam. En goed nieuws is er ook vanuit de voetbalwereld. Jong Oranje wordt 23 juni 2007 Europees kampioen. Maar de finale was niet de spannendste wedstrijd van het toernooi. Dat was de halve finale tegen Engeland. Waar na de reguliere speeltijd en verlenging meer dan 30 penalties nodig waren om de doorslag te geven.
3: Het lijkt erop alsof deze ploegen geen afscheid van elkaar kunnen nemen vanavond. Schiet Gianni Zuiverloon, Nederland, dan wel naar Groningen.
0: Ja, en zo gaat de Jong Oranje naar de finale in de Euroborg in Groningen en wint daar ook de Europese titel. Gaan we eens kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag op 23 juni. Nou, presentatrice Suzanne Bosman is jarig. Ze is vandaag 61 geworden. Oud-voetballer Zinedine Zidane is 54. En zanger Jason Mraz is de jongste van het stel. Hij is vandaag 49 jaar geworden. En op deze dag in 1994 is in Londen de première van de musical Copacabana. Ja, hier voelt hem al aankomen. Die musical is gebaseerd op een nummer van Barry Manilow. Dit is inderdaad de Copacabana.

Barry Manilow op Radio Drenthe en de Copacabana. Nou, zuivelgigant Fayet die wil op industrieterrein Riegmeer bij Hollandse Veld een fabriek vol Griekse yoghurt bouwen. Eerder ging het niet door, maar nu lijkt het er wel van te komen. Je hoort er zometeen na 7:30 meer over. Tot 7:30 is hier Stella Lefty. Dit is Boston.

0: Groningen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Het is 7:30 precies. Je krijgt een overzicht voor het nieuws in Drenthe. Herma Boer, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Drenthe heeft dagen na de storm nog steeds last van de gevolgen. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de provincie te maken met een hevige onweersbui. Kwamen honderden schademeldingen binnen bij de Drentse gemeente. Een van de gemeenten die het hardst getroffen is, is de gemeente Aanhunze. Ja, en ook in de Drentse bossen is het gevaar nog niet geweken. Staatsbosbeheer waarschuwt dat nog steeds loshangende takken plotseling naar beneden kunnen vallen. Meer over de stormschade straks na 8:00. De provincies Drenthe en Groningen, het vliegveld in Eelde en het lokale bedrijfsleven willen de vliegbelasting van tafel krijgen. Met een petitie hopen zij de Tweede Kamer te bewegen om die belasting af te schaffen. De provincies Drenthe en Groningen maken zich vooral zorgen over de maatschappelijke en economische functie van de luchthaven. Die staat onder druk als passagiers uitwijken naar het goedkopere Duitsland om de vliegbelasting te ontlopen. Een pijlwagen vloog afgelopen nacht in brand op de A37 bij Klazinaveen. De pijlwagen stond daar vanwege werkzaamheden aan de weg en de brand brak even na middernacht uit. De oorzaak is nog niet bekend. Vanwege de bluswerkzaamheden was een toerit tijdelijk dicht. Een berger heeft de beschadigde pijlwagen afgesleept. Het Holland International Blues Festival kijkt tevreden terug op de editie van dit jaar. Ondanks de hitte en een daling in de verkoop wisten genoeg mensen de weg naar Grollo te vinden, zegt de organisatie. Met de hitte en de wedstrijd van het Nederlands elftal hadden mensen op het laatste moment een andere keuze kunnen maken. Toch had dit weinig gevolgen voor het festival, zegt de club. Het aantal mensen dat een kaartje heeft gekocht en vervolgens niet kwam opdagen is volgens hen niet anders dan andere jaren. En de camper die vorige week door een vlonderpad van het Grolloweveen zakte, blijft daar voorlopig nog wel even staan. Dat laat Staatsbosbeheer weten. Er is nog geen oplossing gevonden voor het weghalen van het voertuig. Volgens een woordvoerder van de natuurorganisatie vraagt dat een hoop nauwkeurigheid. Wandelaars en fietsers moeten dus voorlopig nog rekening houden met de afsluiting van het vlonderpad. Nou, tot zover het nieuws in het kort, maar alles vind je natuurlijk ook terug via onze app en op rtvdrenthe.nl.
3: Herman, dankjewel. Het weer is natuurlijk weer het gesprek van de dag deze dagen. Greta, goedemorgen.
5: Jazeker, goedemorgen Edwin.
3: Want weer een stukje warmer vandaag, hè?
5: Ja, weer een stukje warmer vandaag. En zeker de komende dagen, woensdag tot en met zaterdag, zien er behoorlijk heet uit. Ook bij ons in Drenthe. We hebben wel wat geluk nu, omdat we toch een koele nacht achter de rug hebben gehad. Op veel plekken is de temperatuur gedaald naar zo'n 11 tot 13 graden. Nou ja, gisteravond merk je dat ook goed, hè? Dat je kon nog echt goed je huizen koelen.
3: Ja, heb ik ook gedaan vannacht.
5: Ja, en gisteravond ook met dat windje. Het koelde echt behoorlijk snel af. En alles helpt mee om het huis wat koeler de hitte van de komende dagen in te laten gaan. En je ziet dat de temperatuur vandaag wel weer hoger oploopt dan gisteren. Gisteren hebben we nergens de 25 graden gehaald. Dus als bij ons de hittegolf uiteindelijk begint, dan begint hij vanaf vandaag. Want vandaag komen we wel op 25 plus temperaturen uit. Rond lunchtijd denk ik dat we op zo'n 23 graden zitten. En vanmiddag uiteindelijk van noord naar zuid in Drenthe 26 tot 28 graden. Bij weinig wind en bij veel zonneschijn.
3: Ja, dat betekent dus een warme dag. En vannacht kunnen de huizen weer een beetje koelen of koelt het nauwelijks af?
5: Nou, vannacht kunnen we op zich wel de huizen koelen, maar lang niet zo goed als gisteravond en afgelopen nacht. Want toen hadden we en lagere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid en dat windje. Ja, dat windje dat is er eigenlijk niet meer. Dat betekent dat ik voor de nacht temperatuur heb uitstaan van 15 tot 17 graden ongeveer. Zitten we nog in de koele hoek natuurlijk van het land. Maar betekent wel dat het iets minder afkoelt dan afgelopen nacht. En morgen overdag, ja, snelle opwarming morgen bij weinig wind. 25 graden denk ik al halverwege de ochtend. En dan gaan we naar 33 graden toe. Morgenmiddag een hete dag, een windstille dag. En KNMI heeft voor die dag voor Drenthe hittekracht 9 uitstaan. Dat is een nieuwe term, hè, hittekracht. Op de schaal van 0 tot 10 en 10 is extreem. En voor veel provincies in het land is dat morgen en de komende dagen zo 10. Maar wij zitten daar net iets onder.
3: Met we hebben dan nog 9 inderdaad. Maar vrijdag,
5: we hebben nog 9.
3: Maar vrijdag wordt het nog veel warmer, hè?
5: Ja, je ziet dat donderdag eventjes die hitte wat lijkt te temperen door een opstekende noordoostenwind. Ja, we weten natuurlijk dat die wind heel essentieel is, hè. Waait die net uit het noorden of meer uit het oosten. Maar vrijdag, zaterdag wordt die aflandig, zuidoost. Ja, vrijdag en zaterdag zijn zeer hete dagen. Ja, ik heb voorlopig uitstaan 33 tot 36 graden.
3: Oké, dus hittegolf gaan we wel halen.
5: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat zit bijna, dat kan bijna niet meer missen. Nee.
3: Oké, dankjewel. Tot straks.
5: Tot straks.
6: Hoi. Joep.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Goedemorgen Drenthe.
15: Met Edwin.

0: Beatles waren dat. I Wanna Hold Your Hand. Nu gaat het wel lukken. Daar zijn de gemeente Hogeveen, Arcades en de Griekse zuivelgigant Fayet zeker van. Fayet wil op industrieterrein Riegmeer bij Hollandse Veld een fabriek voor Griekse yoghurt bouwen. Nou, eerder ging het niet door vanwege het hoge gas- en waterverbruik. Maar de fabriek gaat nu op stroom draaien en 90% minder water gebruiken en ook zelf zuiveren. Nou, verslaggever Serge Vinkervleugel was gisteravond bij een informatiebijeenkomst over die nieuwe plannen in Hollandse Veld.
1: Ja, waar nu nog de kieviet te horen is, daar landt straks definitief die Griekse zuivelreus hier op Riegmeer, even buiten Hollandse Veld. En de Grieken waren zelf naar Hollandse Veld gekomen om tekst en uitleg te geven en met mensen te praten. Maar ze wilden niet voor onze camera of microfoon. Dus blijft over een blije wethouder. Maar is nu alles dan geregeld?
2: Ik denk voor de voedselproductie in Europa dat er straks een bedrijf staat dat inderdaad ten opzichte van de eerste aanvraag 90% minder drinkwater nodig heeft om dezelfde productie te leveren. Dat op stroom draait en dus veel minder stikstofuitstoot heeft. Ja, dat wordt een voorbeeldlocatie voor Europa als het gaat om voedselproductie.
1: Maar in Hollandse Veld zijn nog wel wat bedenkingen. Want waar komt al dat personeel vandaan?
3: Ze hebben 250 arbeidsplaatsen komen daar, maar waar ze die mensen weghalen, die kom je echt niet uit de regio, want er is geen werkloosheid. Meer een deel productiepersoneel, ja, dat het doodblok lang komt, want dat hier gewoon geen volk is.
2: Ja, iedereen heeft werk in Hogeveen. En tegelijkertijd zijn er nog heel veel Hogeveeners, gemeente Hogeveeners, die op dit moment buiten de gemeente Hogeveen werken, die misschien ook wel juist in de gemeente willen werken. En met een bedrijf als VJ een hele mooie nieuwe kans krijgen om dat te doen.
1: En de melk? De provincie, jullie, maar iedereen ziet natuurlijk dat ze die melk het liefst zo dichtbij mogelijk weghalen. Maar dat is geen harde eis. Dat staat niet in de vergunning.
2: Nee, dat zijn zaken die je ook in de vergunning niet kunt eisen. Maar de uitspraak van het bedrijf is, we willen zoveel mogelijk zo lokaal mogelijk doen. Tegelijkertijd hebben zij ook gewoon capaciteit te realiseren om aan de groeiende markt. Hè. Toevallig had ik net nog iemand die zei van ja, er is een groeiende markt. Want iedereen wil tegenwoordig aan de kwark en aan de Griekse yoghurt. Want proteïnen zijn belangrijk. Daar hebben ze ook aan te voldoen. Maar de ambitie is echt het zo lokaal mogelijk te realiseren.
1: Veel noordelijke melkveehouders die hebben niet alleen een goede relatie met de afnemers, maar ook jarenlange verplichtingen. Waar gaat Fayet die melk dan vandaan halen? Wordt dat dan het verre buitenland met toch nog heel veel kilometers en stikstofuitstoot? Is het dan goed voor de economie misschien? Of alleen voor de economie van Fayet zelf?
3: Voor Fayet en voor de Amerikaanse investeerders, denk ik. Dat is goed voor. Maar ik geloof niet dat wij er hier beter van wat.
1: Allemaal vragen waar we graag duidelijkheid en antwoorden van de Grieken gisteravond zelf op hadden willen krijgen. Als alles mee zit, wanneer staat die fabriek er en is die up and running?
2: Stap 1 is dat het onderstation gereed is en
1: operatie. De stroom?
2: De stroom is echt nodig, want anders kun je een elektrisch draaiende fabriek niet draaien. Ambitie is dat kwartaal 4, 28, eerste kwartaal 29 daadwerkelijk operationeel is. En dan wil Fayet ook de eerste fase van hun fabriek klaar hebben om te laten draaien.
0: Het was een bijdrage van verslaggever Serge Vinkervleugel. Hij was in gesprek met Hollandse velder Jan Metselaar en met wethouder Niek Wind van de gemeente Hogeveen. Nou, de aangepaste ontwerpvergunning voor Fayet ligt vanaf 7 juli ter inzage.

0: Ja, tegenwoordig zijn ze los van elkaar. Proberen ze carrière op te bouwen. Maar dit is van toen ze nog samen waren, Nick en Simon. En het heette Een Zomer Lang. Ja, door de oorlog in het Midden-Oosten loopt de inflatie in Nederland natuurlijk weer steeds meer op. En ook daardoor krijgen ook steeds meer huishoudens moeite om rond te komen, Erma.
1: Klopt. Het is een nieuwe berekening van voorlichtingsinstituut Nibud. En vooral jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar, die hebben er moeite mee.
2: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert. Als we wat breder kijken, dan zien we dat veel mensen ook te maken hebben met hoge lasten. Die ze eigenlijk heel moeilijk kunnen beïnvloeden.
0: Ja, als ik dat soms om me heen hoor, jongeren die huren betalen tussen de 1000 en de 1500 per maand. Ja, dan blijft ook niet heel veel meer over natuurlijk ook. Hè?
1: En het is eigenlijk weggegooid geld, dat klinkt een beetje raar. Maar ja, het is niet iets wat van jezelf is. Je moet het elke maand weer.
0: En dan zijn het nog kleine hokjes ook nog.
1: Ook dat nog inderdaad. Ja. Ja. En uitgaven zijn onder meer hoog. Bijvoorbeeld voor kinderen, vervoer, boodschappen. Al die kosten lopen op. En die kosten kunnen ook nog eens sterk wisselen. Zijn daardoor onvoorspelbaar. En daardoor lukt het ook huishoudens bijvoorbeeld niet om dat met spaargeld weer voldoende op te vangen.
0: Valt die tegen op te sparen waarschijnlijk ook.
1: Ja, hoe zo'n buffer moet je ook hebben. Ja, flink. Maar
0: ja, ja. Maar goed, wij denken dat we het warm hebben. In Frankrijk is het nog veel erger, hè?
1: Klopt. Vanaf het middaguur geldt in 54 departementen code rood vanwege extreme temperaturen. Ja, de hoogste weerswaarschuwing geldt dan eigenlijk voor ruim de helft van het land. 38,8 miljoen inwoners geldt het dan voor. En ook nog eens 35 departementen geldt dan code oranje. Het kan in het midden en het westen van het land tussen de 39 en 42 graden worden.
0: Boven de 40.
1: Ja, het gebeurde ook niet eerder dat er in zoveel departementen die hoogste weerswaarschuwing van code rood is afgegeven. Nou, Nederland heeft vanaf morgen dan grotendeels code oranje. De meeste
0: bij ons nog niet, hè?
1: Maar inderdaad, het kopje van Nederland, dus Noord-Nederland, dat blijft vooralsnog op geel staan, dus één niveautje lager.
0: Oké, okay, nou, we hebben de afgelopen tijd natuurlijk een grote heks gezien bij bedrijven, Odido bijvoorbeeld, waarbij ongeveer alles op straat lag. Maar als je kijkt naar het totaal, dan is het zelfs minder, hè, dat bedrijven gehackt worden.
1: Klopt. Vooral veel Russische hackers trouwens ook. Hè. Nederlandse bedrijven waren afgelopen jaar minder vaak doelwit van een cyberaanval. Algemeen Dagblad heeft er verhaal over daar vandaag. En als ze al geraakt werden, leden ze ook vaak minder schade dan voorheen.
0: Nee, dat zijn de klanten natuurlijk, hè? Ik bedoel.
1: Ja, maar dit gaat dan echt vooral, denk ik, ook nog de financiële schade in dit geval. 6 op de 10 bedrijven in ons land kregen de afgelopen 12 maanden te maken met een cyberaanval. Dus denk aan phishingmails, malware, datalek. Noem maar op. Maar toch aanzienlijk minder dan de jaren ervoor. Dus ik weet niet zo goed waar het er nou in zit. Nee. Zijn we alerter? Zijn we beter beveiligd? En ja, de criminelen worden slimmer, maar misschien wij ook?
0: Nou ja, de criminelen worden steeds slimmer en die gebruiken natuurlijk ook steeds meer AI, hè, waardoor het nog steeds moeilijker wordt om te ontdekken of iets echt is of niet.
1: Ja, maar ik heb dan toch een beetje hoop dat wij met z'n allen dan ook wat slimmer worden.
0: Nou, laten we het hopen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, die wolf die blijft natuurlijk de gemoederen bezighouden, ook in onze provincie. Maar sinds die wolf is teruggekeerd, zijn er ook zeker 41 al door stropers omgebracht. Hè?
1: Ja, zo'n onafhankelijk bureau dat er onderzoek naar deed, EcoJust heet dat, zegt uitgebreid onderzoek te hebben gedaan naar het stropen van wolven. 41 inderdaad zouden zijn omgebracht. En het zou geen randverschijnsel zijn in Nederland. Volgens die onderzoekers is er een wijdvertakt netwerk van georganiseerde stroperij.
0: Oh.
1: Dat opereert dus eigenlijk een beetje ongezien en ongestraft. En zou ook heel veel steun krijgen van plattelandsgemeenschappen. Meestal worden wolven doodgeschoten of soms ook opzettelijk geprobeerd aan te rijden. En
0: ja, dan als ze steun krijgen, dan worden ze waarschijnlijk ook niet gemeld.
1: Vooral dat niet inderdaad, want die dode wolven zouden dan worden begraven of verbrand worden in vuurtonnen, gedumpt worden in mestkelders, zodat het maar niet te vinden is. En dat zeggen deze onderzoekers, dat er eigenlijk allerlei getuigenverklaringen zijn waar ze zich op baseren en informatie op social media kanalen. Ja, ik vind het een lastig onderzoek, want echt bewijs heb je dan denk ik ook niet per se, maar ja, volgens deze onderzoekers zijn

0: vooral veehouders en jagers die zich bezig zouden houden met dit soort strooppartijen.
1: Ja, inmiddels zouden er inderdaad 41 wolven al zijn omgebracht. Moeten we nog even kijken naar het WK, hè? Want dat gaat natuurlijk ook nog wel lekker door.
0: Natuurlijk, even een updateje van gisteravond, afgelopen nacht. Jordanië, Algerije, die zijn eigenlijk net klaar. Die wedstrijd was om 5 uur vanochtend. Algerije won met 2-1. Noorwegen, Senegal werd gisteren 3-2. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk. En dan heb je nog Lionel Messi. Scoorde beide doelpunten en is daarmee WK-topscorer aller tijden.
1: Goed voor zijn afscheid. En nog even laten zien wat hij kan.
0: Precies, maar later op de avond gaf ook de Franse vedette Kylian Mbappé zijn visitekaartje af. Frankrijk won met 3-0 van Irak en Mbappé maakte er 2, zoals deze.
2: Dankzij Olise en daar is hij. Daar is hij. 1-0 Mbappé, 14e minuut. En Irak doet wat het kan, maar hier tegen is toch geen kruid gewassen. Kylian Mbappé.
1: Maar ze hadden slecht weer, hè, daarbij?
0: Nou, nogal inderdaad. Tweede helft van de wedstrijd begon 2 uur later, omdat er in Philadelphia flink onweer was in de buurt van het stadion. En alle tribunes werden ontruimd. Mensen moesten zich veilig stellen, veilige plek zoeken. En dat duurde eventjes, ja.
1: Oké, maar toch, Frankrijk won dus met 3-0 van Irak daar in Amerika. Zullen we maar gewoon een zomersplaatje draaien? Hoort er gewoon een beetje bij, hè? Dit is Eros Ramazzotti.

Albert gaat zometeen een ijsje halen in Bijlen. Want Frankie is met een 55-jarige oude ijskar op weg naar Schiermonnikoog. Tot 8 uur is hier Robbie Williams.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra.
0: In Hogeveen.
6: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
7: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
8: Dooral Negens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
9: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
10: ja.
8: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
11: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin. Bij Irak levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
8: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag, het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
17: Radio Drenthe.
18: Goedemorgen Drenthe.
17: Met Edwin Mooibroek.
19: Goedemorgen, het is 8:05. Het is dinsdag 23 juni. En Herma is er ook. Herma, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
19: We zijn nog een uur bij. Je praat hierbij over het nieuws uit Drenthe naar buiten. Groningen Airport Eelde moet worden uitgezonderd van de vliegbelasting. De provincies Groningen en Drenthe, het vliegveld in Eelde en het lokale bedrijfsleven willen met een petitie de vliegbelasting van €30 van tafel krijgen. Drenthe ervaart dagen na de storm nog steeds overlast. Zo zijn de honderden schademeldingen binnen de Drentse gemeente. En ook de veiligheidsregio kijkt terug op een chaotische dag. Je hoort er zometeen meer over. En taxibedrijven uit Assen en omgeving waarschuwen met flyers en stickers bezoekers van het TT en het TT Festival nog eens voor malafide taxis in de stad. Let goed op als je straks in Assen een taxi instapt. Zo is de boodschap.

0: Abba was dat een ring ring. Ja, dat doet bijna niemand meer, hè, bellen. Iedereen app tegenwoordig.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: En Aldert is zijn bijlen. Hij is gewoon daar een ijsje aan het halen om 8:09. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, dat is mooi op tien, hè, Edwin? Vind ik eigenlijk zelf ook wel. Maar daar moet ik nog wel heel even op wachten, dat ijsje. Maar dat gaat zo wel goed komen. Want ik sta hier nou naast de Esco-kar van Frank uit Hengelo. Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: En die staat hier in Bijlen, althans na Bijlen, Uerzing, de Halle, Uerzing, wel eerder. Daar sta je op dit moment, je hebt hier overnacht in een B&B.
4: Klopt.
3: Maar die heb je hier gisteravond ook ijs verkocht.
4: Ik heb gisteravond ijs verkocht, ja.
3: Vanuit Hengelo hier naartoe. Vanuit... Leg eens in, hoe
4: zit het? Ja, nou, van Hengelo uit naar hier en eigenlijk nog verder, naar Schiermonnikoog. Dat is het doel.
3: Oh, je bent eigenlijk op doorreis?
4: Ik ben op doorreis, ja. En ik ben van plan om dat eiland op vrijdag te bereiken. Ja. En dat doe ik voor het goede doel wat ik nastreef met mijn stichting. En de stichting is, heet Stichting Nelly. En die stichting die verzorgt voor mensen in armoede levende een dagje uit, opdat zij ook herinneringen kunnen maken.
3: Okay.
4: Dat is het doel van deze
3: stichting. Is zelf opgericht?
4: Ja, een jaar of 10 geleden.
3: Ja.
4: En de naamdrager, dat is mijn moeder, die is helaas niet meer onder ons. Ja. En dat was ook een heel vrijgevig persoon. Dus vanuit haar naam doe ik dit eigenlijk een beetje.
3: Ja. Zit hier in de familie?
4: Ja.
3: Om goed te doen voor een ander?
4: Dat denk ik wel. Ja, dat klopt, ja.
3: Ja. En dan heb je, een middeluurcursus, Frank, om door middel van ijsverkoop met mijn geld te verdienen. Dat komt een beetje weer.
4: Ja, dat ijs dat heb ik dus gesponsord gekregen.
3: Ja.
4: Ik ben hier een jaar mee bezig, hè, vergis je niet. Dus ook met de routes enzovoort enzovoort. En dat ijs dat kan ik verkopen. En dat geld dat oplevert, dat gaat regelrecht naar de stichting.
3: Ja.
4: Het geldt ook voor de gelden die ik ontvang met de steunactie die ik heb opgezet. Daar kunnen mensen op inloggen en dan kunnen ze me steunen.
3: Ja.
4: En dan hebben we ook nog de sponsoren die geld hebben gestoken in dit project.
3: Ja. En nou, hoeveel je intussen bent?
4: Inmiddels zitten we rond de 4000 euro.
3: Zo?
4: Ja.
3: Dat is serieus geld.
4: Ja, dat is serieus geld. En daar kan ik denk ik een mannetje of een gezinnetje van... Ja, zeg 40, kan ik wel wat gezelligs laten doen. Hè?
3: Dus... Dat is het idee, gewoon een dagje uit of zo.
4: Ja, maar ik bijvoorbeeld ook zo'n gezin afzonderlijk, maar ik kan ook in groepsverband. Ik heb een poosje terug bijvoorbeeld 80 mensen in de bus gestopt en naar Drouwende Zand gestuurd.
3: Ja.
4: Nou, dat is toch geweldig dat die mensen dan een dagje kunnen eten vooral, want dat doen ze graag.
3: Ja.
4: En dan nog daarna nog wat in die attracties kunnen.
3: Ja, toch een onvergetelijke dag op die manier.
4: Ja, nou, dat is eigenlijk feitelijk de bedoeling, dat ze zich onbezorgd kunnen uitleven.
3: Maar Frank, nou in de logistiek, hè? Dan kom je van Hengelo met een hele bijzondere ijskoekkaart, zo'n oude, ja, wat is het eigenlijk?
4: Het is een spijkstaal uit 1971.
3: Kijk.
4: En dat is, Spijkstaal is een Nederlands merk, wordt nog gebouwd. Ik heb begrepen dat ze in Hoogeveen zijn gebouwd ook nog, dus vlakbij.
3: Ja.
4: Geboortegrond.
3: Maar en, dit specifieke apparaat wordt niet meer gemaakt, toch?
4: Nee. Dit is zeldzaam. Nee. Dit is gewoon zeldzaam. Nee. Dit moet je eigenlijk gewoon een keer komen bekijken.
3: Ja.
4: En dan ook graag een ijsje verkopen.
3: Nou, zo is het met het weer wat er is en wat er aankomt voor de komende dagen. Dat is fantastisch ijsweer. Met andere woorden, dat is een gouden greep. Maar dat is niet helemaal waar, hè?
4: Nee, want het is een beetje... Nou, vandaag zou het moeten kunnen. Maar de dagen daarna wordt het iets te warm om de kisten continu open en dicht te doen om ijs te scheppen. Dan hou ik het beperkt tot de avond.
3: Yeah.
4: Want anders dan... Kijk, ik moet natuurlijk ook nog elders ijs willen scheppen.
3: Yeah.
4: Ik heb nog 4 dagen te gaan.
3: Je zegt geen koeling, hè? Je zet wel koeling, hè? Ja, maar het is naast aan de stroom.
4: Precies, hij moet nieuwe kou gaan opbouwen elke dag. En dat doet hij ook, maar... geloof me, hij kan zeker 10 uur zonder openen goed blijven. Alleen je moet wel zorgen dat je de kou in de kar houdt. En met wind vliegt de kou eigenlijk heel makkelijk uit de ijskar.
3: Dus alleen maar s'avonds ijs verkopen, dan komt het op neer?
4: Daar komt het eigenlijk op neer, ja. Ja, misschien vandaag dan wel, omdat het nog niet echt bloedheet is.
3: Ja.
4: Tenminste,
3: dat wil je al van Amsterdam?
4: Ik ben vanavond in huis te rijden.
3: Oké.
4: Assenstraat ergens.
3: Ja, oké. Okay. Nou, ja. Dan kun je wat vinden, want zo groot is huisrijden ook weer niet.
4: Nee, precies.
3: Maar waarom trouwens tot slot? Waarom Schiermonnikoog?
4: Ja, dat heeft te maken met mijn grote wens om daar een keer met de ijskar te venten.
3: Ja.
4: En dat komt voort uit de vele bezoeken die ik aan het eiland heb gebracht. En ik ben zo van het eiland gaan houden, dat ik het heel leuk vind om... om juist daar ijs te verkopen.
5: Je mag wel komen met die kar op Schier?
4: Ja, ik heb toestemming gekregen van de gemeente. Dat ging trouwens heel gemakkelijk.
5: Oké. Okay.
4: En ik mag met de boot gratis naar de overkant.
5: Ja.
4: En ik mag ook op het eiland rijden.
5: En het allemaal voor het goede doel. Wat kost een ijsje, wat kost een balletje?
4: 1,65.
5: Ik ga 1,65 spenderen op dit moment. Nou al op de vroeg dinsdagmorgen. Want niet alleen om te sponsen, maar ook zeker om hem te genieten. Hoeveel smaken hij?
4: 7
5: smaken. Oh, daar heb ik vast wel één bij. En hij er nog maar bij. Ja, ik kan er met een azen komen, maar dan is het intussen waarschijnlijk een milkje.
0: Ja, dat vrees ik ook.
4: Ja, is ook lekker.
5: Dat giet niet in, maar wat meer die papperig.
4: Ja.
5: Goed, fantastisch idee. Veel succes vandaag vanavond. Dus Huis ter Heide. Neem je portemonnee met en steun Frankie in Huis ter Heide.
4: Heel goed.
0: Oké, altijd geniet van je ijsje.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Een van de finalisten van Pop in te Plat. Je hoorde Gunnar Koops en het heette Zolang als Kin. Ondanks code oranje van het KNMI kwam de zware storm afgelopen vrijdag voor veel mensen toch onverwacht. In verschillende Drentse gemeenten is de schade dan ook groot. In het Haantje kwam zelfs een vrouw om het leven. Een van de gemeenten die flink is getroffen is A.N. Hunze. Wethouder Rabbe verder, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: We zijn nu een paar dagen verder. U heeft de balans kunnen opmaken. Hoe groot is de schade in A.N. Hunze?
1: Die is best wel behoorlijk. Ik zie toevallig nu hier even op de buitendienst. Onze nieuwe buitendienst in Gieten. En daar heb ik net even van een man erbij gepraat. En het schijnt toch wel dat we redelijk zijn getroffen door de storm. Inderdaad, het is wel behoorlijk vrezig geweest, zeg maar.
0: Ja, kunt u wat voorbeelden noemen? Welke plekken zijn getroffen?
1: Ja, de hoofdzaak. In hoofdzaak zijn toch wel in een streek, zeg maar, van de dorpen Eekste-Zandvoort. Eeksterveen, Gieterveen en dan zo richting Barenveld, die hele strook, Anderveense Kanaal, Nieuwe Eeksterveense Kanaal, die omgeving, die is het hardst getroffen wat dat betreft.
0: Ja, ja. Wat voor schade gaat het dan? Omgevallen bomen?
1: Ja, inderdaad. Omgevallen bomen en ook heel veel forse takken die her en der van de bomen zijn afgewaaid. En ook wat kleiner spul natuurlijk en alles ertussenin, maar... Dat wel in hoofdzaak. Ja, en daarbij zijn natuurlijk de bomen ook hier en daar langs woningen geschampt. Dus ja, die schade is nog niet helemaal in beeld. Nee. Maar goed, dat gaat de komende tijd wel blijken. Wat eruit voortkomt.
0: Ja, ik begrijp ook flinke schade bij VV Gieten.
1: VV Gieten is mij niet heel bekend. Kijk, dat soort zaken komen de komende tijd wel aan de orde. Die is nog niet bij mij binnengekomen. Maar ik weet wel dat onze nieuwe buitendienst ook al wel wat plaatmateriaal afgewaaid is. En dat zal her en der wel vaker zijn voorgekomen.
0: Oké, maar hoeveel, hoeveel schat u de schade in totaal? Is daar al een idee van te geven?
1: Nee, dat is nog geen idee van te geven. Qua kosten en dergelijke schadebedragen, nee, dat nog niet.
0: Nee, hoe wordt nu het herstel aangepakt? Is dat dan een verzekeringskwestie?
1: Dat is afhankelijk van de situatie. Kijk, in de basis, ze zijn nu druk bezig om alles in kaart te brengen. Ze zijn wel redelijk in beeld af van waar de grootste gebieden zijn, waar het meeste schade is. En dan zijn ze nu hard bezig om daar de komende tijd aan te pakken en op te ruimen. En dan moet ook blijken wat het dan als gevolg heeft gehad voor de kosten. Dus de omgevallen bomen en eventueel de herplant of iets dergelijks. Dat moet allemaal in kaart gebracht worden waar wel en waar niet kan.
0: Wat heeft u daar een draaiboek voor klaar liggen? Of is het redelijk uniek wat er nu gebeurd is?
1: Kijk, elke situatie op zich is uniek. Want dit verwacht niemand. Dit zag ook niemand aankomen. Ja, natuurlijk, je hoort een code oranje, maar dan weet je natuurlijk nooit de werkelijke impact van zo'n windstorm en regen. Ja, in dit geval was het wel weer redelijk fors. Dus ik kan me voorstellen dat het nog wel in de papieren gaat lopen. Ja.
0: Dank, Rabbe Verder en hij is wethouder van de gemeente A.N. Hunze.

De Rolling Stones waren dat een Satisfaction. Jij hoorde net al over de stormschade in Aanhunze. Nou, ook voor Staatsbosbeheer is het alle hens aan dek na die hevige onweersbuien. Hoor je zo meteen na 8:30 meer over. En natuurlijk ook het uitgebreide weer. Want het wordt heel warm de komende dagen. Dit is Michael McDonald, Sweet Freedom.

0: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Het is 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Herma Boer, goedemorgen.
3: Ja, opnieuw goedemorgen. De komst van een grote fabriek van de Griekse zuivelgigant Fayet naar Hollandse Veld gaat nu wel lukken. Daarvan is de gemeente Hoogeveen overtuigd. Gisteravond was er een informatiebijeenkomst over de plannen. Eerder strandde het plan vanwege het hoge gas- en waterverbruik. De fabriek gaat nu op stroom draaien en 90% minder water gebruiken en zelf zuiveren. Tijdens de infoavond waren er nog wel de nodige vragen, bijvoorbeeld over de werkgelegenheid.
4: Ze hebben een 250 arbeidsplaatsen komen daar, maar waar ze die mensen weghalen, die komen hier echt niet uit de regio, want er is geen werkloosheid. Ik kom hier een deel productiepersoneel dat het doorblok lang komt, want dat hier gewoon geen volk is.
3: Nou, gemeente Hoogeveen laat weten dat in 2029 het eerste deel van de fabriek klaar moet zijn. De provincies Drenthe en Groningen, het vliegveld in Eelde en het lokale bedrijfsleven willen de vliegbelasting van tafel krijgen. Met een petitie hopen zij de Tweede Kamer te bewegen om die belasting af te schaffen. De provincies Drenthe en Groningen maken zich vooral zorgen over de maatschappelijke en economische functie van de luchthaven. Die staat onder druk als passagiers uitwijken naar het goedkopere Duitsland om de vliegbelasting te ontlopen. Een pijlwagen vloog afgelopen nacht in brand op de A37 bij Klazinaveen. De pijlwagen stond daar vanwege werkzaamheden aan de weg. De brand brak even na middernacht uit. De oorzaak is nog niet bekend. Vanwege de bluswerkzaamheden was een toerit tijdelijk dicht. Een berger heeft de beschadigde pijlwagen afgesleept. En met felgeel fluoriserende stickers proberen lokale taxibedrijven de strijd aan te gaan met de illegale taxis tijdens de TT-week in Assen. Tijdens de feestweek rondom het motorsportevenement rijden malafide taxichauffeurs rond die er een slaatje uit proberen te slaan. De legale taxis uit Assen zijn gisteren beplakt met een sticker zodat ze herkenbaar zijn voor het publiek. En dat is nodig, volgens taxichauffeur Marjan van der Pol.
5: Er zijn veel taxibedrijven die zeggen een taxi te zijn, maar gele platen rijden. Nou, gele kentekenplaten is geen officiële taxi, dat is een snorder. Die pleegt een economisch delict. Je bent ook als inzittende niet verzekerd bij een ongeval. Dus kies in ieder geval voor een taxi met blauwe kentekenplaten, met allerliefste een taxi met ook nog eens die gele fluoriserende sticker op de voorraam.
3: Nou, wil je meer weten over deze TT-stickeracties op de taxi? De actie op de taxi, mooi. Ja, dan zou ik zeggen, kijk even in onze app of op rtvdrenthe.nl vind je natuurlijk al het nieuws.
2: Ja, maar dankjewel. Er is verkeersinformatie. De A28 Assen richting Groningen tussen de afrit Eelde en Groningen-Zuid staat 3 kilometer. De vertraging valt mee, 3 minuten. Greta, goedemorgen.
6: Goedemorgen weer, Edwin.
2: Vandaag nog een lekkere zomerdag, nog niet loeiheet.
6: Nee, zeker nog niet loeiheet. En we zijn heerlijk fris eigenlijk aan de dag begonnen. Het was een frisse nacht. Ik heb allemaal temperaturen rond de 12 graden binnengekregen van de weerliefhebbers in Drenthe. Bijvoorbeeld uit Wijster en Diever. Diever 12,4 als minimumtemperatuur. De Kiel 12,2. Dus dat zijn allemaal hele prima waarden om zo'n hete episode te beginnen. Inmiddels is het op veel plekken 16, 17 graden. Het is voluit zonnig. Er drijven wat wolkenvelden over het uiterste zuiden. En je ziet het vanaf de Wadden en een paar wolkenvelden vanaf zee binnenkomen. Maar ik heb het idee dat die wolkenvelden, naarmate ze naar ons toe komen, eigenlijk alweer oplossen door de kracht van de zon. Dus het is vooral behoorlijk zonnig vandaag. Er staat weinig wind uit noordoost tot oost. En het wordt dan vanmiddag 26 tot 28 graden. Nog heel bescheiden inderdaad, als we ze vergelijken met de temperaturen van de komende tijd.
2: Ja, want dat wordt heet.
6: Het wordt heet, ja, het wordt heet. Met name zijn dagen om echt op te letten vrijdag en zaterdag. En dat heeft te maken met een zuidoostelijke wind. En dat dan de warmste lucht eigenlijk over ons heen komt te liggen. Morgen en donderdag is het ook ja, aan de hete kant natuurlijk. Met morgen denk ik 32, 33 graden. Donderdag, als het windje waarschijnlijk weer iets meer uit het noordoosten waait in plaats van het oosten, van noord naar zuid 28 tot 32 graden. Oké, het is heet. Maar die vrijdag en zaterdag zijn dikke tropische temperaturen. En vandaar ook dat het KNMI voor ons dan code geel vooralsnog heeft gegeven voor de warmte. Maar het zou best kunnen dat ook wij vrijdag en zaterdag naar code oranje gaan of rood. Omdat de hitte, ja, dan echt wel verzengend wordt.
2: Oké, en na zaterdag is het voorbij of blijft de hitte?
6: De hitte, ja, zou zondag nog wat kunnen blijven. Daar zitten wat hiccups in de verwachtingen. En het is ook niet zo dat je vooralsnog kunt zeggen dat de hitte er met een klap uitgaat met het onweer, zoals we vrijdagavond laat en de nacht naar zaterdag hebben gezien, afgelopen vrijdag. Maar dat het wat stapsgewijs gaat. En vooralsnog vind ik er weinig neerslag in de kaarten gaan te zitten. Maar ik moet zeggen, in dit soort hete omstandigheden heb je altijd bijzondere dynamieken die misschien toch wel tot fix onweer alsnog kunnen leiden.
2: Alles is mogelijk.
6: Zeker. In ieder geval, de hitte is er, lijkt een feit te zijn.
2: Oké, dankjewel. Fijne dag.
6: Alsjeblieft, fijne dag.
2: Hoi.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.

0: Elton John samen met Kiki Dee. En het heette Don't Go Breaking My Heart. Voor Staatsbosbeheer is het alle hens aan dek na de hevige onweersbuien vrijdagnacht. Op veel plekken in Drenthe ontstond flinke stormschade. Bomen waaiden om en de brandweer kreeg tientallen meldingen binnen. Boswachter Jolijn Meijer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, verschillende plekken in Drenthe is het flink tekeer gegaan vrijdagavond. Waar is de schade het grootst?
1: Ja, we zien veel schade inderdaad bij het Dwingelderveld, maar ook in de boswachterijen bij Ees en bij richting Borger. Daar is echt ontzettend veel plat gegaan. Dus daar zijn we nog wel even zoet mee.
0: Ja, wat zien jullie daar? Gewoon inderdaad heel veel bomen die op zijn kant liggen?
1: Ja, veel omgewaaide bomen, maar ook bomen die nu nog losstaan. Veel loshangende takken nog. Mijn collega's die zijn allemaal hard aan het werk om in ieder geval vaak de grote zandwegen en de fietspaden weer vrij te maken.

0: Proberen we zoveel mogelijk ook weer in het bos te verwerken, als het niet te grote hoeveelheden zijn. Dat het nog wel een beetje toonbaar is. Maar in principe gaat alles gewoon weer terug het bos in.
1: Oké, en dan wordt het gewoon wat meer verspreid, dat het niet allemaal op een hoopje ligt.
0: Ja, exact. Of we zagen het wat kleiner, dat het wat dichter aan de grond komt te liggen. Dus dat het voor het oog niet als een enorme chaos oog. Maar in principe gaat alles gewoon weer terug.
1: Ja, nou, de komende dagen krijgen we natuurlijk flinke hitte. Sommige mensen gaan naar het bos om een beetje verkoeling te zoeken. Kan je een beetje veilig door het bos lopen nu?
0: Veilig is altijd, dat is altijd een ingewikkeld woord. Kijk, het blijft altijd oppassen en helemaal na een storm. En we hebben nu gewoon echt wel even tijd nodig om alle paden te controleren. En vooral de loshangende takken, want daar zit ook gewoon veel gevaar in wat je snel over het hoofd ziet. Dus en in wat voor tijdsbestek, dat is natuurlijk, we doen allemaal heel hard ons best. Maar voordat je echt alles bij langs bent geweest, daar gaat gewoon wel even tijd over. Dus hou er gewoon goed rekening mee. Let daar ook goed op als je het bos ingaat. Kijk goed omhoog en kijk goed om je heen. En ook als je wat ziet of wat nog wat ziet, los ziet hangen of los ziet staan, dan meld het ons vooral. Mm-hmm. Want dan kunnen we hopelijk zo snel mogelijk alles weer in orde maken.
1: Oké, en als je iets gekraak hoort, dan moet je rennen.
0: Ja, nou zeker niet blijven staan.
1: Oké, dankjewel boswachter Jolijn Meijer van Staatsbosbeheer.

0: Uit de jaren 60, American Breed was dat. Het heette Bend Me, Shape Me.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Bijna 9 uur geworden. Ik ga je nog even vertellen wat je allemaal vanmorgen hoorde in dit programma. Nou, we hadden het over de nasleep van die heftige onweersbui van afgelopen weekend. Onder meer de gemeente Aanhunze heeft flinke schade door omgevallen bomen. Net hoorde je ook Staatsbosbeheer. Meitenbossen nog even, luidt het advies. Want er kunnen nog steeds loshangende takken naar beneden vallen. En als je toch in het bos bent, kijk af en toe eens naar boven. En als je gekraak hoort, dan moet je gewoon heel hard gaan rennen. En verder hoorde je ook dat de plannen voor de grote zuiverfabriek bij Hollandse Veld zijn aangepast. Eerder ging er een streep door de komst van die fabriek van de Griekse zuivelreus Fayet vanwege een te groot gas- en watergebruik. En de gemeente Hogeveen is ervan overtuigd dat met de aanpassingen die nu gedaan zijn het plan wel door kan gaan. En in Assen rijden nu taxis rond met felgekleurde gele stickers. Die actie moet de echte Assen-taxis herkenbaar maken voor TT-gasten. De vervoerder wil zo de strijd aangaan met de illegale taxis die elk jaar massaal afkomen op het sportevenement. Nou, dat hoor je allemaal vanochtend in deze uitzending. Radio Drenthe gaat natuurlijk zometeen door. Koffie en Keuvelen. Thomas, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, ik schrok wel even van dat in het bos wandelen. Want gisterenmiddag nog even in het bos gewandeld hier in het Assenbos. Ja. Ik heb geen gekraak gehoord. Maar...
0: Nee, je hebt geen gekraak gehoord. Nee, oké. Okay. Maar je moet af en toe, nou ja, als je in het bos loopt... Nee,
2: ik heb ook geen moment bij stilgestaan, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb natuurlijk ook die storm wel meegemaakt.
0: Maar er hangt natuurlijk hier en daar nog wat los in staat.
2: Ja, dat is wel zo, ja.
0: Ik kan er niet aan werken om het natuurlijk allemaal zo snel mogelijk weg te halen. Zijn ze mee bezig, maar doe het even natuurlijk.
2: Ja, nee,
0: ook.
2: Klopt. Klopt.
0: Maar voor met de warme weer is het wel lekker om even in de bos te
2: Ik vond het heerlijk. Ja. Dat is even heerlijk in de bos gisteren. Cool. Ja, lekker.
0: En nu weer aan het werk.
2: Zo is dat. Mooi wark zometeen op de radio. Ruim baan deze hele week. Want de band staat natuurlijk traditiegetrouw. Ook weer op het TT-festival. Op dat grote mooie hoofdpodium. Daar aan de kop van de vaart. Zondag zenden we ook nog eens de TT Top 25 uit. Hier op Radio Drenthe tussen 4 en 6. Daar gaan we ook alvast even over kletsen. En ik heb nieuwe muziek uit de regio voor je. Dat en heel veel meer. Blijf luisteren.
0: En natuurlijk heel veel Nederlandse muziek.
2: Ja, zeker. Nederpop, hè?
0: Ja, Nederpop, ja. Nou, veel plezier zometeen met Koffie en Keuvelen. Dit is Ace of the Base en The Sign. Herman, dank je wel.
3: Ja, jij ook.
0: Ik zou zeggen, geniet vandaag van het mooie weer. Het is nog niet zo heel erg warm vandaag.
3: Lekker naar buiten vanmiddag.
0: Lekker naar buiten. De komende dagen kan je nog binnen zitten met de gordijnen dicht.
3: Ach, hou op. Hou op. Plaknacht.
2: Vrijdag, toch?
0: Ja. Oké, ik spreek je morgenochtend weer om 7 uur. Tot dan. Mooi.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
9: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Meer, vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
8: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
10: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
8: Bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Radio Drenthe.
19: Koffie en Keuvel.
18: Met Thomas Eggens.

0: Kitchen. Dingedong hier op Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel.
0: Het is dinsdag 23 juni. Ik zeg een goeiemorgen en fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van Koffie en Keuvelen. Hier op de plek van Wim Thomas. Hallo, Wim is lekker op vakantie. Deze week ruim baan voor mooi werk. Want de band staat traditiegetrouw ook dit jaar weer op het TT-festival. Op dat prachtige hoofdpodium. Het afgelopen weekend al even mogen aanschouwen. Er was een kleine tentoonstelling van allemaal oude motoren daar op het ponton. Daar waar het hoofdpodium gaat komen. Ja, het was toch wel weer echt dat lekkere TT-festival gevoel wat ik erbij kreeg. Ja, en dan met mooi werk op het podium straks. Ah, dat wordt hartstikke leuk. Deze zondag, helemaal aan het eind van deze TT-week, zenden we ook nog eens de TT Top 25 uit op Radio Drenthe tussen 4 en 6. En daarom liedjes die iets te maken hebben met dat motorgeweld. Ook deze uitzending weer. En nieuwe muziek uit de regio. Een ode aan het grunnige Hogeland, waar zanger Teun zijn 10 jaren doorbracht. Daar heeft hij een liedje over geschreven. Daar hoor je zo meteen meer over. Ook heel veel andere mooie muziek gaat er voor je aankomen. TZ, Akda de Munnik komt eraan. De Time Bandit zo meteen, maar eerst...

0: internationaal succes. Heel ver van huis in ieder geval, want in Nederland kwam dit liedje niet verder dan de 6e plaats. In Nieuw-Zeeland bereikt het de 1e plaats daar in de hitlijsten. The Time Bandits and I'm Only Shooting Love.
1: De Drentse Douche
2: bij Radio Drenthe.
0: Elke week een bepaald thema om een reden te hebben om die lijst in te duiken. Deze week ruim baan voor Mooi Wark. De band staat traditiegetrouw ook dit jaar natuurlijk weer op het TT-festival als headliner op het hoofdpodium. Op dat prachtige drijvende podium aan de kop van de vaart. Achter dat grote reuzenrad staat dan nu een prachtig mooi podium op pontons. Ja, ik krijg er nul zin in als ik eraan denk. Vorig jaar liep het optreden net even anders dan gepland. Gitarist Arnold die viel van het podium en brak zijn pols. Hij was toen even uit de running. Het hele festivalseizoen moest hij aan zich voorbij laten gaan. En een invaller kwam op zijn plekje terecht. Ja, dit jaar staat de band weer op volle kracht op het podium. In de Drentse Duizend is de band natuurlijk hofleverancier met heel veel plaatjes die in de lijst staan. Ik heb er nu eentje die afgelopen jaar op plaats 141 stond en het jaar daarvoor op 108. Dus ja, die bevindt zich een beetje in diezelfde regionen. Ik heb het over deze. Eentje uit 2008 alweer. Ik ben benieuwd waar die vandaag of waar die dit jaar terechtkomt in de lijst. Mooi Wark en wij gaan rustig.

is het. En Ma Bellamy hier op Radio Drenthe. Waar ik je zometeen bij ga praten over de hoofdpunten uit het Drenthe nieuws. Dat je altijd natuurlijk in de gaten kan houden via rtvdrenthe.nl. En via de gratis te downloaden app natuurlijk. Ja, het is nog maar dinsdag. Dinsdag 23 juni. Maar dit is toch wel voor mij persoonlijk een ontzettend spannende week. Een week waar ik eigenlijk bijna het hele jaar naar uitkijk. De TT-week. Een week waarin er heel veel gewerkt moet worden hier bij de omroep natuurlijk. Omdat het toch een beetje zo'n piekweek is hier. Want er is gewoon veel te doen. Veel rondom onze provinciehoofdstad met het TT-festival. En natuurlijk ook de races, het TT-journaal. Heel veel andere leuke dingen die er natuurlijk allemaal aan zitten te komen deze hele week. Waar ik je zometeen nog heel veel meer over ga vertellen. Maar eerst natuurlijk even fijne muziek van Akda en de Munnik. Dit is Ren Lenny Ren.

0: Acta en dan ben ik. En ren Lenny, ren hier op Radio Drenthe. Ja, denk even zo na. Zomeravonden die nooit op leken te houden. Vrienden, het hoge land en achterover in het gras, tot de sterren langzaam opdoken. Ja, Teun met een H weet precies hoe dat voelde. Hij mijmert terug naar zijn tienerjaren, want toen woonde hij in Groningen, in het hoge land. Daar heeft hij een heel mooi liedje over geschreven. Zometeen hoor je daar veel meer over. Na het regionieuws natuurlijk.
1: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Het is 9:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Drenthe heeft nog altijd te maken met de nasleep van de hevige onweerstorm van vrijdagnacht. Onder meer in de gemeente Aanhunze is grote schade. Ook Staatsbosbeheer is de hele week nog bezig met het weghalen van omgevallen bomen en afgebroken takken. De gemeente Hogeveen is ervan overtuigd dat de komst van de fabrikant en van een fabriek van zuivelgigant Fayet naar Hollandseveld nu wel doorgaat. Het eerdere plan hiervoor ging niet door vanwege te hoge gas- en waterverbruik. Dat is nu allemaal aangepast. En de camper die vorige week door een vlonderpad van het Gollerveen zakte, die blijft daar nog wel even staan. Er is nog geen oplossing gevonden voor het weghalen van het voertuig. Nou, dit en meer nieuws vind je bij ons op onze website rtvdrenthe.nl en ook natuurlijk in de RTV Drenthe app. Dan gaan we nog naar Greta Spannenburg met het weer.
3: We staan aan het begin van een zeer hete periode. En wat dat betreft valt het vandaag nog mee, met vanmiddag maximum temperaturen van 26 graden in het noorden van Drenthe tot 28 graden in het zuiden. Er staat weinig wind uit noordoost tot oost en er is veel ruimte voor de zon.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.

0: Goed, late at night. Daarvoor ook nog Jan Smit en Als de Morgen is gekomen.
1: De schatkist van Nederland.
0: Ja, die schatkist, daarin zitten ontzettend veel pareltjes en liedjes waarvan je denkt van, oh ja, die hebben we ook nog. Nou ja, en deze week helemaal, want ik heb een top 25 te promoten natuurlijk op onze zondagmiddag. Tussen 4 en 6, dan draaien wij de TT top 25. Enkel en alleen maar liedjes die gaan over die TT. Ja, en dat is natuurlijk voedingsbodem überhaupt om muziek te maken. Ik denk een normaal die een speciale versie van Oerend Hart heeft gemaakt. Geënt op die TT. En heel veel andere zangers en zangeressen die daar prachtige muziek over en van gemaakt hebben. Want er zit natuurlijk veel historie in. 1925, toen was die allereerste Asser TT. Nou, wel een andere vorm en op een andere plek allemaal. Ja, die ontwikkeling die hebben natuurlijk allemaal op ons netvlies staan. Tenminste, dat heb ik. Wil je daar nou meer over weten? Kijk dan even op onze website. Er komen heel veel mooie artikelen over die TT deze week druppelsgewijs binnen. Als je nou meer wil weten over die historie, kun je ook eventjes gaan naar tthistorie.nl. En daar vind je heel veel mooie foto's. En kun je zeg maar, per periode, per 10 jaar, kun je een beetje die ontwikkeling van die TT een beetje in de gaten houden. Nou goed, terug naar de muziek. Deze zondag gaan we natuurlijk helemaal, als die uittocht is, nog heel even voorbeduren op die TT. Met de TT top 25. Allemaal liedjes die gemaakt zijn over die prachtige races. De geur van verbrand rubber. Ja, dat gezoef van al die prachtig mooie motoren. Ja, weet je, de Moto 3, de Moto 2 vind ik toch altijd het meest leuke om naar te kijken die zondag. Maakt ook net even wat lekkere herrie. Ruikt even wat lekkerder dan die grote jongens in de MotoGP. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Dit is muziek en op de TT.

Earth and Fire. And maybe tomorrow, maybe tonight. Ruimte voor nieuwe muziek hier op Radio Drenthe. Niet alleen per se uit onze eigen provincie, maar gewoon uit de regio, de Neder-Saksische regio, kunnen we het maar zo zeggen. Nu een ode aan het Grunniger Hogeland, waar Teun zijn 10e jaar doorbracht. Hij woont nu al 14 jaar niet meer in Groningen, maar volgens Teun komt hij elke keer weer, als hij in Groningen en omstreken is, dan is hij gewoon weer thuis. Zomeravonden die nooit leken op te houden. Vrienden, het Hogeland en achterover in het gras, terwijl de sterren langzaam opdoken. Ja, Teun met een H, dat is hoe die op podium staat. We weten precies hoe dat voelde. Zijn nieuwe single Hoe Het Was gaat over jong zijn, de zomerse belofte van het leven en de ultieme vrijheid die daarmee gepaard gaat. Met zijn no-nonsense nederpop stond hij afgelopen jaar 12 keer in het voorprogramma van Dicky Dex, onder andere in het Avans Live. En daarnaast kreeg hij lekker veel airplay op de NPO, NPO Radio 1, 2, 3 en 5. En ook hier op Radio Drenthe met zijn nieuwe muziek. Teun met een H. En hoe het was, een ode dus aan het Grunniger Hogeland.

0: De Amazing Stroopwafels en Oude Maasweg. Terwijl er hier druk gediscussieerd wordt achter de schermen over wel of niet naar de stad toe gaan, Erma. Want het wordt warm, hè, vrijdag.
1: Nou, inderdaad. We waren inderdaad al een beetje aan het kijken. Ja, hoe ga je dat nou doen met al die hitte?
0: Ja. Ga je wel of ga je niet? Ja, je had al vrienden die niet gingen meer.
1: Ja, precies. Er zijn al wat vrienden die aan het twijfelen zijn. Want zo'n avond dat we met de kinderen zouden gaan. Ja, hangerig, warm, plakkerig. Ik weet het allemaal nog niet zo goed. Nee,
0: vrijdag is de enige avond dat ik samen met mijn vrouw kan. Ja, donderdagavond is altijd met de collega's. Altijd.
1: Ja.
0: En zaterdag moet ik werken. Dus oh, ja. En zondag zit ik op de baan.
1: Jij gaat hoe dan ook. Hoe zweet
0: ik? Ik ga hoe dan ook.
1: Hoe dan ook.
0: Zweet door de wilnaten. Huppatee, gaan. Zometeen gaan we het daar natuurlijk uitgebreid over hebben. Over die TT natuurlijk, hè.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
2: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die €9 extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerle. Sjoenk.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
11: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Radio. Radio Drenthe.
0: Koffie en Keuvel.
4: Met Thomas Eggens.

0: Diana Ross op Radio Drenthe en Chain Reaction. En er is het laatste nieuws uit onze provincie, Herman.
1: Ja, inderdaad. We hebben op onze website en in de app een hitteblog die we bijhouden. En daarin zit allerlei nieuws rondom natuurlijk de hete dagen die eraan komen.
0: Ja.
1: Inmiddels is bekend geworden dat in Assen verschillende scholen vrijdag dicht zullen blijven. Het gaat om de scholen van de koepelorganisatie Plateau. 13 kindcentra zijn daarbij aangesloten. En die koepel laat weten van het wordt echt te warm om op een verantwoorde manier opvang en onderwijs aan te kunnen bieden. Dus we zien eigenlijk maar één mogelijkheid en dat is gewoon de scholen dicht houden. Wordt ook geen noodopvang geregeld. En ik heb zo'n vermoeden dat misschien wel meer scholen dit voorbeeld gaan volgen.
0: Ja, ik had het er vanochtend toevallig al even over met de opvang waar mijn zoontje naartoe gaat. Die gaat naar een gastouder. En zij heeft wat oudere kinderen die naar de middelbare school gaan. En die had al bericht gekregen inderdaad dat het uitje naar het water van aanstaande vrijdag ook al niet doorging.
1: Ook al niet, nee.
0: Dus inderdaad, dat het te warm is om naar het water te gaan. Dat vind ik ook wel, dat is ook wel bizar natuurlijk.
1: Dat is wel uitzonderlijk inderdaad.
0: Ja, dat is wel
1: want
0: uitzonderlijk.
1: Het zou op zich verder een prima plek kunnen zijn. Maar ja, je moet wel beschutting
0: ze
1: kunnen
0: ze durven
1: hebben,
0: er niet aan inderdaad nee, met die tieners. Om zijn goede zorg weer thuis af te leveren, laat zo zeggen.
1: Snap
0: ze moeten zich wel insmeren hè, natuurlijk.
1: Nou, dat sowieso.
0: En in de schaduw blijven.
1: Dat ook.
0: Ach, ja. Terug naar de muziek van Kincaid. Dreams are ten a penny.

0: mee.
1: It's so easy to fall in love, Olivia Dean. Ja, en het is not so easy to fall asleep. Om maar even een bruggetje te maken. Mooi. Tenminste, op vakantie blijkt allemaal uit een heel klein onderzoekje. Een vakantie ja, hoort toch een beetje de ultieme manier van ontspannen te zijn. Maar ja, de nachtrust ja, gaat niet zo best voor de meeste Nederlanders. Tenminste, 51% van de ondervraagden die ja, zegt slechter te slapen op vakantie dan thuis. Hoe zit dat bij jou eigenlijk, Herma?
2: Ja, dat herken ik wel. En zeker de eerste nacht, de tweede nacht ook een beetje. Dus als ik dan zo'n vakantie heb dat we naar heel veel bestemmingen gaan.
1: Ja, jij bent een rondreiziger, hè, over het algemeen.
2: Dat vind
1: hè?
2: Ik eigenlijk wel heel leuk. Maar dat weerhoudt me soms wel, die slaap. Dat ik denk, oh, die eerste nacht slaap ik altijd ergens heel slecht. En die tweede soms ook nog. En als je dan maar 3 nachten ergens bent, dan...
1: Ja, ben je net gewend.
2: En dan, ben je net gewend en dan ga je weer verder. Dat vind ik wel soms een nadeel van dat rondreizen.
1: Ja.
2: En je kent denk ik ook wel dat als je weer naar huis gaat, dat je echt denkt, oh,
1: lekker mijn eigen bedje. Oh, ja, wat lekker.
2: Dat vind ik dan wel weer heel fijn.
1: En wat mis je dan het meeste, zeg maar?
2: Nou, ik weet niet of het echt het missen is. Ik ben sowieso niet zo'n heel goede slaper. Dat moet ik ook al gelijk zeggen. Dus als er maar iets anders is qua geluid, of dat het dan weer net niet lekker ligt, en het kussen is dan weer net misschien te zacht, dan ben ik weer een beetje zo'n goudlokje.
1: Oh, ja.
2: En je dat met dat bed wat te hard is en het bed wat te zacht is. En,
1: ik ken het. Ik moet zeggen, ik kan eigenlijk overal wel goed slapen. Maar er moet wel een goed kussen zijn. Dus het kussen, zeg maar. Ik heb thuis echt zo'n best wel. Ja, zo'n zacht. Groot zacht kussen, zeg maar. Echt groot ook. Ja, en dan kom je daar in zo'n Airbnb'tje. Hartstikke leuk. Alles helemaal dik voor elkaar. En helemaal zoals je op de plaatjes gezien had online, natuurlijk. Maar dan heb je zo'n. Ja, fotje van een kussen.
2: Ja.
1: Die je eigenlijk 6 keer dubbel moet vouwen, ja, om een beetje überhaupt steun eraan te hebben. Zeg
2: en dat
1: maar.
2: Is ook wel in wat in het onderzoek staat, hè. Wat we het meest missen als we op vakantie zijn, dat is inderdaad het eigen kussen.
1: Ja, het eigen kussen. Ja, en onderweg slapen, dat lukt het beste in het vliegtuig schijnt.
2: Oh.
1: Ja, het lukt mij niet in
2: het
1: vliegtuig.
2: Nee, mij ook niet. Gebeurt veel te veel om me heen.
1: Nee.
2: Er loopt altijd wel weer iemand.
1: En het ligt, ik kan net niet ver genoeg achterover om een beetje comfortabel te liggen. Ja, nee. En dit jaar hoef ik maar 3 uur te vliegen. Dus dat valt allemaal mee.
2: Oké. Okay.
1: Dus jij ga je vliegen
2: nee,
1: met de auto?
2: We gaan met de auto en ook daar slaap ik niet. Want dat vind ik dan weer niet sociaal voor mijn man die rijdt. En dan vind ik dat ik wakker moet blijven daarnaast. Dus dat doe ik ook niet.
1: Ja, nee, goed, een oplossing is altijd in ieder geval wat het meest gemist wordt. Dat kussen. Mijn vrouw neemt altijd het liefst de eigen kussen mee.
2: Dat doen heel veel mensen volgens mij.
1: Ja, maar dan wel alleen als we met de auto gaan. Ik zeg, schat, nu met vliegtuig, dat gaat niet gebeuren.
2: Ja, nou ja, dan moet je je handbagage daarvoor opofferen. Dat je je rugzak helemaal vol propt met je kussen. Maar
1: dat gaat ook niet gebeuren.
2: Dat is een beetje zonde, ja.
1: Wij offeren onze bagageruimte al op voor ons kind natuurlijk.
2: Ja,
1: die 90% van alle bagage in beslag neemt.
2: Ja, dat zal. Ja,
1: dan doe je alle spulgeboel mee natuurlijk, hè.
2: Ja,
1: nou goed. Terug naar de muziek. Wham! Hier op Radio

Nou, als je de zomer nog niet in de bol had, dan heb je nu wel met Ricky Martin. En Maria, daarvoor nog Wham en I'm Your Man. Zometeen het laatste nieuws uit onze regio. Herman, praat je weer helemaal

0: sale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
6: Het is 10:30. Tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Emma, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De openbare basisscholen van Plateau in Assen blijven vrijdag dicht vanwege de hoge temperaturen. Volgens de scholenkoepel is het vrijdag te warm om op een verantwoorde manier onderwijs en kinderopvang te bieden. En de hitte die de komende dagen verwacht wordt heeft ook gevolgen voor verschillende evenementen. Zo zijn onder meer een viswedstrijd bij het Noord-Willemskanaal afgelast. Ook een voetbaltoernooi in Dalerpeel gaat komend weekend niet door. En een benefiet borrel voor de TT is deze week geschrapt. Volg alle ontwikkelingen rondom de hitte via ons liveblog in de app en op rtvdrenthe.nl. En we blijven even bij het weer, want Drenthe heeft dagen na de storm nog steeds last van de gevolgen. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de provincie te maken met een hevige onweersbui. Er kwamen honderden schademeldingen binnen bij de Drentse gemeente. Een van de gemeenten die het hardst getroffen is, is de gemeente Aanhunze. En ook in de Drentse bossen is het gevaar nog niet geweken. Onder meer in boswachterijen bij Ees, Gieten en Borger is de schade groot volgens Staatsbosbeheer.
8: Veel omgewaaide bomen, maar ook bomen die nu nog losstaan. Veel loshangende takken nog. Mijn collega's die zijn allemaal hard aan het werk om in ieder geval vaak de grote zandwegen en de fietspaden weer vrij te maken. Maar voordat we ook alle wandelpaden hebben gehad, ja, daar gaat gewoon wel even tijd in zitten. Dus er zit nog wel even werk in.
7: Ja, Staatsbosbeheer waarschuwt ook dat die loshangende takken nog steeds plotseling naar beneden kunnen vallen. Een pijlwagen vloog afgelopen nacht in brand op de A37 bij Klazinaveen. De pijlwagen stond daar vanwege werkzaamheden aan de weg. De brand brak even na middernacht uit. De oorzaak is nog niet bekend. Vanwege de bluswerkzaamheden was een toerit tijdelijk dicht. Een berger heeft de beschadigde pijlwagen afgesleept. En met felgeel fluoriserende stickers proberen lokale taxibedrijven de strijd aan te gaan met illegale taxis tijdens de TT-week in Assen. Tijdens de feestweek rondom het motorsportevenement rijden malafide taxichauffeurs rond die er een slaatje uit proberen te slaan. De legale taxis uit Assen zijn gisteren beplakt met een sticker zodat ze herkenbaar zijn voor het publiek. En dat is nodig, volgens taxichauffeur Marjan van der Pol.
9: Er zijn veel taxibedrijven die zeggen een taxi te zijn, maar gele platen rijden. Nou, gele kentekenplaten is geen officiële taxi, dat is een snorder. Die pleegt een economisch delict. Je bent ook als inzittende niet verzekerd bij een ongeval. Dus kies in ieder geval voor een taxi met blauwe kentekenplaten, maar het allerliefste een taxi met ook nog eens die gele fluoriserende sticker op de voorraam.
7: Nou, wil je meer weten over die TT-stickeractie bij de taxi? Ik vind dat zo'n mooie zin. Kijk dan even op onze app of op rtvdrenthe.nl.
6: Gaan we doen. Hey, dankjewel, Emma. Gaan we nog even kijken wat het weer gaat doen, Gita Spannenburg.
10: We staan aan het begin van een zeer hete periode. En wat dat betreft valt het vandaag nog mee, met vanmiddag maximum temperaturen van 26 graden in het noorden van Drenthe tot 28 graden in het zuiden. Er staat weinig wind uit noordoost tot oost en er is veel ruimte voor de zon.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
20: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Ja, dat herken ik wel, want soms kun je je echt even lekker verliezen in de muziek. Sister Sledge en Lost in Music.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, en onze Aldert die is lost in de wonderenwereld van een heel bijzonder spelletje. Waar jij voor volgens mij nog nooit van gehoord hebt, Aldert, of wel?
3: Nee, ik niet. Hier wel. Clubben.
0: Ja, zeker. Familiedagen, absoluut.
3: Ja. Oh ja, ik heb net al even gehoord van Ellie als hij naast me stiert, dat het net zo spellig is als badminton. Dat doe je eigenlijk nergens, behalve op de camping aan je kapot verveeld. Weet je niet dat?
0: Ja, dat.
3: Dat klopt niet voor.
4: Ja, dat klopt. Maar wij doen het hier met beide scholen van Norg en Gieten. En we maken er een wedstrijdje van, een toernooitje. En we hebben een prachtige dag om dat te vieren, dus hartstikke mooi.
3: Dan moeten we misschien wel even naar de basis. Ja, want Cubben is een Zweedse spel, hè, van oorsprong.
4: Ja, en onze beide scholen die werken met een Zweeds onderwijsconcept, Kunstkapskolan. Dus toen dachten we, nou, wat kan je beter doen dan een Zweeds spel?
3: En wat is dat concept dan precies?
4: Dat is gepersonaliseerd onderwijs. Dus leerlingen kunnen zelf hun eigen leerroute bepalen.
3: Oh.
4: In heel Nederland is dat meerdere scholen. Dus we hopen ook volgend jaar een nog groter toernooi te organiseren. Ja. Met nog meer scholen van heel Nederland. Ja. Dus om dit groot te maken.
3: Er staan hier twee jongens en twee Wichter. Twee van Norg en twee van Gieten. Waar we nu op dat mooie sportveld staan. Waar is in Gieten West, jongens?
5: Ja, wel een paar keer.
3: Ja.
5: Gewoon even om de school te bezoeken.
3: Oh, jullie hebben wel vaak een uitwisseling ook?
5: Nou ja, gewoon, ik zit bij zo'n muziekband. En dan ga je af en toe bij de open dagen van elkaar optreden. Dus.
3: En dit spel, heb je dat ook wel gespeeld? Cubben?
5: Nou ja, misschien is het een keertje op de camping, maar eigenlijk nooit.
3: Zie maar, je hebt toch wel een klein beetje klink. En wie ben jij?
6: Ik ben Joseph.
3: En weet jij hoe dat spel werkt, hè? Dat Cubben? Hoe giet dat eigenlijk?
6: Ja, je hebt zeg maar blokjes en ook allemaal stokjes. En die gooi je dan zeg maar naar de blokjes toe.
3: Ja.
6: En als je dan alle blokjes om hebt, dan moet je zo koning omgooien. En dan heb je gewonnen.
3: Ja, blokjes. Ik zie blokjes staan. Die niet zo hoog. Een blokje van nou wat 15, 20 centimeter.
6: Ja.
3: En die moet dus omgooien met een stok.
6: Dat klopt, ja.
3: En je moet wel een bepaalde afstand houden, begrijp ik.
6: Ja, je moet achter jouw eigen blokjes blijven.
3: Ja.
6: En dan moet je daarmee de andere gooien.
3: Ja, dat is wel gevaarlijk ook nog, want ze gooien met hold hier.
6: Ja, klopt.
3: Ja, daarom is het wel gewoon binnen bij jullie staan. Jullie staan binnen aan de rand hier. Wie ben jullie?
7: Ik ben Solane.
8: Ik ben Bente.
3: Bente en Solane. Hebben jullie de spel bij gespeeld?
7: Ik zelf niet.
3: Niet?
7: Nee.
8: De eerste keer.
7: Ik heel vaak op de camping.
3: Toch?
7: Ja.
3: Dus je bent er echt bedreven in ook dan?
7: Ja, heel fanatiek.
3: Ja. Ja, maar het is een wedstrijd vandaag, hè?
7: Ja, zeker.
3: Het giet al langs.
7: Ja, we kunnen een trofee winnen volgens mij.
3: Maar speel je dat nou alleen of speel je dat in een team? Hoe werkt dat?
7: We hebben een team van 3 personen. En dan ga je gewoon tegen een ander team van ook 3 personen.
3: Oké. Okay. Oh, ja, en dat is standaard, jongens. 3 personen per team.
6: Ja, hoe heet dat? Wij mochten de keuze maken tussen 2, 3 of 4. Maar wij zijn wel een team met z'n drieën.
3: Maar speelt je nou ook tegen elkaar? Een Norg tegen Gieten vandaag?
6: Ja, zeker.
3: Ja.
6: Voornamelijk denk ik.
3: Oh, voornamelijk. Ja,
6: dat wordt zeg maar gewisseld, zeg maar. Want als je dan wint, dan moet je op bepaalde kanten op. En dan zeg maar, kom je gemixt tegen elkaar.
3: Ja. Oké. Okay. Ja, het is een spel wat ik snap er nog niks van, hè, Thijs Ellen? Je wel?
4: Nou, nee, ik kijk gewoon. Ja. Ik ben supporter.
3: Ja. Je hebt er natuurlijk fantastisch weer bij. Maar ja, er zijn nogal wat leerlingen. Hoeveel bent er dan niet met elkaar?
4: Ongeveer 500.
3: Zo?
4: Ja. Dus grote groep om te organiseren.
3: Maar dan moet je ook een forse administratie bij al van het spel alleen al.
4: Ja, maar dat is wel besteed aan onze LO-docent, hoor. Die hebben dat allemaal georganiseerd. Ja.
3: Nou heb ik begrepen dat in het eind van de week ook bepaalde zwemevenementen gewoon die deur had. Met het hele weer. En ik snap dat in die zin, er is vaak weinig beschutting bij water.
4: Ja.
3: Dat is hier ook weinig beschutting. Ja. Ben je niet bang voor de hitte vandaag?
4: Nou, het is op tijd afgelopen, dus ik denk dat het wel meevalt. Ja. We houden het goed in de gaten.
3: Vandaag is
4: het
3: nog niet zo hier, hè?
4: Nee, het valt nog mee. Ja.
3: Ja. En wanneer is de uitslag bekend?
4: Einde van
3: ongeveer,
4: de dag. Ja, uur of 1, denk ik.
3: Oh, dan al?
4: Ja.
3: Oh, ja. Dus, jongens, maar goed, dan moet er nou wel wat gebeuren, hè?
5: Ja, zeker.
3: Ja. Doe maar eens. Zitten jullie ook in hetzelfde team?
5: Ja.
3: En jullie dames ook?
5: Ja, tuurlijk.
3: Ja, maar jij hebt het dan nooit aan en je collega wel.
5: Ja, we hebben met LO geoefend, met Gim.
3: Ah.
5: We hebben alleen maar geoefend.
3: Oh, je hebt wel oefend. Ja.
5: Ja, zeker.
3: Dus.
5: We willen winnen, hè?
3: En wat zit er op het spel? Wat kun je eigenlijk winnen?
5: Ja, dat je het beste doet.
3: Ja, een trofee. Eeuwig roem, zeg maar.
5: Ja.
3: Dat is een ijsje misschien aan het eind.
5: Ja, misschien. Ja. Laat zien.
3: Ellen, dat weet jij misschien. Wat zit er eigenlijk op het spel?
4: Nou, we hebben leuke prijsjes. Hebben onze collega's gemaakt met een 3D-printer. Oh. Ja, dus echt mini-cups.
3: Ja.
4: En ik geloof dat er ook een trofee is, maar ik heb hem nog niet gezien. Ja, ja. Maar ik geloof, maar vooral de eer, hè. Daar doen we het voor. Ja.
3: Jongens, ik wens jullie ontzettend veel plezier. En misschien moet een 3D-printer nu vinden die als ook ijsjes printen kan. Zodat wat blijft. Dat is toch een idee, hè. Oh, dat zal maar niet van. Tot zover hier gieten hier, jongens. En maak er wat moois van.
0: Gaat goed komen. Hey, hoi.

Matthew Walder, Break My Stride, daarvoor ook nog de Edwin Evers Band. En ik meen het. Ja, je vrouw, of dan nog natuurlijk je vriendin ten huwelijk vragen. Ja, dat doe je natuurlijk op een heel bijzonder moment. Ja, tijdens een WK bijvoorbeeld. Alleen het ging net even een beetje mis. Daar ga ik je zo meteen veel meer over vertellen.

0: Marvin Gaye en Kim Weston en It Takes Two. Er is wat laatste nieuws uit onze provincie, Herman. Het is een drukke ochtend zo.
1: Nou, inderdaad. Er komt zometeen nieuws over Uzorg Noord in Assen. De inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd die grijpt daarin. Het is een zorgorganisatie die onder meer mensen begeleidt die hulp nodig hebben bij zelfstandig wonen. Mm-hmm. Maar volgens de inspectie zijn er verschillende incidenten geweest waarbij ook sprake was van letsel dat voorkomen had kunnen worden. Verder voldoet de organisatie niet aan alle normen voor goede zorg en veilige zorg. Onder meer met scholingen van personeel en dergelijke heeft dat te maken. In ieder geval zijn er verschillende maatregelen opgelegd en daar hoor je later vandaag meer over.
0: Zo is dat. Het andere nieuws kun je natuurlijk ook in de gaten houden via rtvdrenthe.nl en de gratis te downloaden RTV Drenthe app.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Aan tafel! Zo.
2: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
2: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
3: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
4: Reserveer nu jouw plek voor de TT City Run op zaterdag 20 juni. Start op het iconische TT-circuit en finish midden in het bruisende TT-festival in Assen. De TT City Run is er voor iedereen. De inschrijving gaat snel. Mis het niet en schrijf je nu in via ttcityrun.nl.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Radio Drenthe.

De Thermaloos op Radio Drenthe. Ja, het decor van een prachtig strand met kaarsjes. Of wat dacht je van een mooi uitzichtpunt in de bergen? Of ja, misschien gewoon wat simpeler. Een prachtig gedekte tafel in je eigen huis met een beetje kaarslicht. Ook hartstikke leuk. Allemaal mooie plekken voor een huwelijksaanzoek. Maar daar dacht een Uruguayaanse voetbalfan anders over. Hij vroeg zijn vriendin ten huwelijk in een overvol voetbalstadion. Maar dat liep allemaal net even anders dan gedacht. Ja, hoe dat verliep, dat vertel ik je zo meteen. Nou, Suzanne en Freek.

0: van Thijs Meralda en Don't Let Me Be Misunderstood. Daarvoor ook nog Suzanne Freek en Halverwege. Het is kwart over elf en we gaan het eens even hebben over iets wat behoorlijk viral aan het gaan is op social media. Het gaat over twee voetbalfans en iets met een huwelijk. Maar ik dacht eerst even inventariseren hier in de studio, Herma. Jij bent getrouwd, hè?
1: Ik ben getrouwd al...
0: Oh help!
1: Oh, al 14 jaar. 14 jaar snel rekenen in mijn hoofd, ja.
0: Oké. Okay. Ja. En weet je nog hoe dat aanzoek ging?
1: Zeker, dat vergeet je toch ook niet, mag ik hopen, als dat gebeurt. Ja, was in Scheveningen, daar vieren we oud en nieuw. En precies om 12 uur ging hij in een heel stampvolle bar waar we waren op zijn knieën. En dat vond ik eerst heel ongemakkelijk. Maar het leuke van 12 uur is, iedereen is heel druk met zichzelf bezig en elkaar gelukkig nieuwjaar wensen. Dus we hadden echt ons...
0: Je ging op in de massa, momentje. Om het zo maar te zeggen.
1: Ja, dus dat was helemaal niet zo'n ding, gelukkig. Want dat kijk je dan wel zo van, oh, kijk nu iedereen. Maar dat was dus niet zo. Ja, fantastisch. Ja, dat zag ik niet aankomen.
0: Nee, totaal niet?
1: Nee, totaal niet.
0: Nou ja, mijn vrouw, we zijn nu deze zomer 4 jaar getrouwd. En ze heeft altijd gezegd van, ja trouwen, ja, ik weet niet hoor. Ah, hoeft niet zo nodig, kost veel geld, bla bla bla. Maar ik had het natuurlijk altijd in mijn hoofd dat ik dat wilde. En ik zat in de periode daarvoor een beetje te prikken van, ja, ga je gewoon ten huwelijk vragen hoor. Het zit mij niks.
1: Ja,
0: dat is zo. Nou, ik heb al lang toestemming gevraagd aan je vader. Dat was ook zo.
1: Oké.
0: Alleen, ik wacht op het juiste moment. Nou ja, we zaten midden corona, 2020. Echt hardcore corona jaar natuurlijk.
1: Ja.
0: En dat was kerst, waar je dus ook geen kerst bij elkaar mocht gaan vieren en zo. Dus we zaten met z'n tweetjes kerstavond. En ik van, ja, weet je, ik ga het kerstavond doen. We hadden uitgebreid gekookt met z'n tweetjes. Inderdaad, uitgebreid in de keuken gestaan. En bij het toetje ging ik op mijn knieën.
1: Oh, en, ik vind dat mooi.
0: Ja.
1: Ik vind
0: gewoon met z'n tweetjes.
1: Precies. Ja. Ik vind het ook mooi als mensen het helemaal mee uitpakken. Ook prachtig, maar gewoon zo klein, intiem.
0: Heel klein,
1: zo,
0: intiem. Gewoon in de woonkamer.
1: Ja. Mooi.
0: Aan de eettafel.
1: Dus, ja.
0: En ze zei, ze had het totaal niet verwacht. Ik zeg, maar ik heb toch de hele tijd, ik loop al maanden te prikken bij je van, ik ga je ten huwelijk vragen. Ik heb je vader ten huwelijk, het om toestemming gevraagd. Ja,
1: ja.
0: Was ook allemaal echt zo. Mijn schoonvader, want dat was echt al tijden daarvoor dat ik dat gedaan had. Was de bedoeling om, want corona was nog helemaal niet toen in vraag. Dat was begin 2020 en toen woonde ik nog op Curaçao. En de bedoeling was om haar op Curaçao ten huwelijk te vragen.
1: Oh ja.
0: Maar ja, toen kwam corona. Ik ben terug in Nederland gekomen. Hier bij RTV Drenthe terechtgekomen. Ja, en mijn schoonvader was echt zo van, ga je haar nog een keer vragen? Of,
1: oh, okay. Die heeft jou gewoon gepusht. Ja,
0: nee. Ik zei, nee, wacht even op een moment. Nou, hoe kom ik hierop? Ik zag een berichtje voorbij komen van twee Uruguayaanse voetbalfans. Die gaan behoorlijk viraal. Je kan het in een kroeg, in een bar natuurlijk doen. Je kan het in een intieme setting thuis doen. Maar deze man die dacht van, weet je wat ik ga doen? Ik ga naar een overvol voetbalstadion. Ga ik mijn vriendin ten huwelijk vragen. Uruguay tegen Caverië. Zondagnacht was dat. En de man die ging met zijn zoontje op de armen, op zijn knieën voor zijn vriendin. En ja, dat was een prachtig moment natuurlijk. Er werd gefilmd door omstanders. Luister maar even mee. Ja, allemaal mooie reacties van de fans eromheen. De ringen worden omgedaan. Ze geven elkaar een kus. Maar dan scoort Caverië.
1: Daar gaat je moment.
0: Caverië scoorde de gelijkmaker 2-2. Ja, en de voetbalfans stonden er toen een beetje beteuterd bij allebei.
1: Dit is zo'n heel mooi moment. Ja, en als dan ook nog Uruguay scoort, als je voor Uruguay bent.
0: Ja, dat was het mooi geweest. Maar precies. De tegenstander scoorde toen.
1: Ja,
0: nee,
1: ja,
0: goed. Ze zullen wel vaak worden herinnerd aan dit moment. In ieder geval, het staat overal. Wij kunnen er ook van meegenieten in ieder geval.
1: Dat vind ik dan wel weer heftig.
0: Ja, dat de hele wereld ervan kan mee kan genieten.
1: Nee, dat hoeft dan ook weer niet.
0: Nee,
1: maar okay.
0: Nee, dan houden we het liever wat intiemer natuurlijk.
1: Zeker.
0: Zo is dat. Terug naar de muziek. Zometeen Natalie en Bruglia. Maar eerst Chris Ria op Radio Drenthe. En I can hear.

Natalie en Broeglia op Radio Drenthe. Koffie en Kuivelen, daar luister je naar Toorn. Zometeen het laatste nieuws uit onze regio. Herman praat je weer helemaal bij. Maar eerst fijne muziek van Julien Clerc.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Half 12 exact. Tijd voor het laatste nieuws uit de regio. Herma, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd grijpt in bij Uzorg Noord in Assen. De zorgorganisatie begeleidt cliënten die niet zelfstandig kunnen wonen en werken. Volgens de inspectie zijn er verschillende incidenten geweest. Eén geval waarbij ook sprake was van letsel dat voorkomen had kunnen worden. Ook zouden bij- en nascholingen van personeel niet op orde zijn en is er geen zinvolle dagbesteding voor cliënten. Binnen 6 weken moet de hulp aan cliënten met een zware zorgindicatie zijn overgedragen. Voor de andere cliënten moet de zorg binnen 5 maanden verbeteren. De openbare basisscholen van Plateau in Assen blijven vrijdag dicht vanwege de hoge temperaturen. Volgens de scholenkoepel is het vrijdag te warm om op een verantwoorde manier onderwijs en kinderopvang te bieden. En de hitte die de komende dagen verwacht wordt heeft ook gevolgen voor verschillende evenementen. Zo zijn onder meer een viswedstrijd bij het Noord-Willemskanaal afgelast, net als een voetbaltoernooi in Dalarpeel. En ook een TT-benefietborrel is deze week geschrapt. Volg alle ontwikkelingen rondom de hitte via ons liveblog in de app en op rtvdrenthe.nl. Drenthe heeft dagen na de storm nog steeds last van de gevolgen. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de provincie te maken met een hevige onweersbui. Er kwamen honderden schademeldingen binnen bij Drentse gemeenten. Een van de gemeenten die het hardst getroffen is, is de gemeente Aanhunze. En ook in de Drentse bossen is het gevaar nog niet geweken. Onder meer in boswachterijen bij Ees, Gieten en Borger is de schade groot volgens Staatsbosbeheer.
4: Veel omgewaaide bomen, maar ook bomen die nu nog losstaan. Veel loshangende takken nog. Ja, mijn collega's die zijn allemaal hard aan het werk om in ieder geval vaak de grote zandwegen en de fietspaden om weer vrij te maken. Maar voordat we ook alle wandelpaden hebben gehad, ja, daar gaat gewoon wel even tijd in zitten. Dus ja, daar zit nog wel even werk in.
3: Ja, ze noemde al die loshangende takken. Pas een beetje op als je het bos ingaat, want die kunnen nog ineens plotseling naar beneden vallen. En de camper die vorige week door een vlonderpad van het Grollowerveen zakte, blijft daar voorlopig nog wel even staan, laat Staatsbosbeheer weten. Er is nog geen oplossing gevonden voor het weghalen van het voertuig. En volgens een woordvoerder van de natuurorganisatie vraagt dat een hoop nauwkeurigheid. Wandelaars en fietsers moeten dus voorlopig nog rekening houden met de afsluiting van het vlonderpad. En tot zover het nieuws, maar alles kun je terugvinden natuurlijk via onze app en op rtvdrenthe.nl. En ook natuurlijk dit opmerkelijke verhaal van die camper op dat vlonderpad. Mocht je de foto nog niet gezien hebben, ga even kijken. Het is een heel opmerkelijk beeld.
2: Ja, hoe krijg je dat daar weg dan inderdaad? Want zonder dat je dat de rest van dat vlonderpad beschadigt natuurlijk.
3: Ja, en de natuur ook nog. Dus met zwaar materieel kan dus ook nog niet.
2: Nou ja. Ja, ik zou zeggen, laat er even een Chinook boven vliegen.
3: Bijvoorbeeld. Nou,
2: ja.
3: Wie weet, toch, is of dat niet? Het gouden ei? Wie weet.
2: Maar dat moet natuurlijk wel net kunnen, hè?
3: Weet je, wordt vervolgd,
2: absoluut, zeker. Want hij zal een keer weg moeten, toch?
3: Zeker.
2: Ja, absoluut. Het weer nog, Gita Spannenburg.
5: We staan aan het begin van een zeer hete periode. En wat dat betreft valt het vandaag nog mee, met vanmiddag maximum temperaturen van 26 graden in het noorden van Drenthe tot 28 graden in het zuiden. Er staat weinig wind uit noordoost tot oost en er is veel ruimte voor de zon.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: één keer. Repetit, Jackie Wilson, daarvoor ook nog Jimmy Cliff en Sunshine in Music.
1: De koffie en keuvel service dienst.
2: Vandaag met...
0: Duus van de Tol. Ja, want een dikke storm achter ons natuurlijk, waar we nog steeds de gevolgen van ondervinden. En een tropische warmte de komende dagen. Voor ons hebben we wat gesprekstof bij de koffieautomaat op het werk. Zo van, och jongens, wat een plaknacht, hè? Ja, dat soort dingen. Maar zijn er ook Drentse woorden en uitdrukkingen voor? Je hoort Renate van het Huis van de Tol.
3: Goedemorgen. Drenthe is misschien niet bekend als provincie met extreme weersomstandigheden. Geen barren met snijstorms en ook geen tropische hittegolf die weken duurt. Maar de Drentse taal kent een bult woorden en uitdrukking om het weer te beschrijven. Dus het weer houdt ons ook hier bezig. En zoals je zo vaak ziet in een streektaal, hoe meer woorden er verbindt, hoe belangrijk wat is. En dat geldt ook voor het weer. Lauwies begint met regen. Want dat is niet altijd gewoon regen. Zo is er vanzelf miserregen. Maar hij ook wel eens gehoord van smokkelregen. Dat bent eigenlijk fine druppels regen die als het ware binnensmokkeld wordt. Vaak bij gries weer. En die regen valt dan zonder ophouden. Het bijzondere is dat het woord niet alleen bij ons gebruikt wordt. Maar bijvoorbeeld ook veel in België. En dan in het bijzonder in West-Vlaanderen. Smokkelregen. In Zuidwolde kun je horen dat het zomaar dalen flapte. Mooi woord, flappen. Dan komt de regen met kracht uit de lucht vallen. Als de regen door en tegen niks voorstelt en zo wat geen water brengt, dan wil ze op Sleen nog wel eens zeggen dat het wat mosserij is. En in Anlo noemt ze datzelfde buigie muggenmiegerij. Maar wat zit ik toch over regen te praten? Het is eind juni. Ik mag hopen dat even het hoog aan de hemel stiet en dat het er goed op raant. De zon dus. En daar hol ik van. Vroeger kon ik uren in de zon liggen bakken, maar de hek tegenwoordig niet zoveel aardigheid meer aan. Na een uurtje hek het nou wel zien. Er bent ook een koppel mooie uitdrukkings met de zon. Als in februari de kat in de zon zit, dan moet er in maart weer achter het vuur. Een kring om de zon brengt regen in de tun. En volgens het woordenboek van de Drentse dialecten is het zo dat als het regent en de zon schijnt, dat alle heksen en hoeren pannenkoeken aan het bakken bent. Nou, dat van die heksen wist ik, maar waar die hoeren opeens voorkomt? Als je met de zon een hoest toe loopt, dan ben je niks nut trouwens. En hoe kun je weten of het mooi weer wordt? Nou, ook door geeft woordenboek antwoord op. Als de soms damp over het land is, krijg je meestal de andere dag mooi weer. Het wordt mooi weer, er ligt dook over het land. Als smarrens veel draden over het land ligt, krijg je daags mooi weer. De loch zit hoog, het wordt mooi weer. Met kroepnevel hij miest mooi weer te wachten. Als het mooi weer is, fluit de merel smarrens vroeg. Noorderstof geeft mooi weer af. Wij kregen mooi weer, er zitten allemaal schaapwolkjes aan de lucht. Wij kregen mooi weer, de krijden maakt toorns. Een warfelwind die in de zomer duurt op mooi weer. Nou, dan wens ik jullie deze week allemaal veel daamp, dook, draden over het land, hoge lochen, kroepnevel, fluitende merels, noorderstof, schaapwolkjes en krijden toe. Tot na de mol. Tjeu.

Oh, wat blijft dit een ontzettend lekker liedje, zeg. Kijk eens aan, eindigde tijdens de tweede editie van Songfestival Drenthe Pop en Plat als tweede achter Dennis Hendricks. Kijk eens aan, goede boel hoor je hier op Radio Drenthe, waar je zometeen ook Pharrell Williams gaat horen na Rolls Royce.

0: Williams en Happy. Ik hoorde jou ook meezingen, Herma.
1: Ja, leuk. Ja,
0: toch wel even lekker om weer een keer te horen, zo'n plaatje.
1: En ook absoluut. Zo lekker in de zomer. Gewoon
0: ja,
1: lekker vrolijk.
0: Ja, zo is het dat. Nou ja, het zit er voor ons op, Herma.
1: Ja, ook leuk. Ja.
0: Okay. Hey, dankjewel voor vanochtend. Ik vond het gezellig.
1: Zeker weten.
0: Dan, volgende keer weer dan?
1: Nou, misschien volgende week.
0: Ja. Denk het wel, zit ik hier ook. Dat is helemaal goed. Tot die tijd, tot aan Anouk. BZN.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 12 uur.
9: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

0: Zomersmiddag met Anouk Middel.
1: Nou, als dat geen zomersbegin is van de middag, dan weet ik het ook niet meer. Lekker, hè? Goedemiddag, Daphne.
2: Goedemiddag.
1: En leuk dat je nu luistert hier naar Radio Drenthe. Ja, misschien zit je wel binnen, dat het beter toeven is dan buiten. Want hoe warm zal het nu zijn ondertussen?
2: Ik zie hier staan 22 graden. Dat valt nog best wel mee eigenlijk.
1: Ja, dat is hier binnen dan inderdaad.
2: Ja.
1: Stuur maar door hoor. Temperatuur, foto's van je thermometer buiten. Daar zijn we wel nieuwsgierig naar. Greta Spannenburg is onze weervrouw van vandaag. En zij praat ons bij hoe warm het nog gaat worden. We hebben een hitteblog op onze site ook. Want er zijn al scholen die naar buiten komen. Die zeggen van ja, wij sluiten de deuren. We gaan dit niet meer doen. Dat is niet verantwoord. Activiteiten die afgelast zijn, evenementen die ingekort worden of anders gaan. Je hoort er meer over vanmiddag. Daphne praat ons uiteraard bij, maar je leest er ook meer over op onze site rtvdrenthe.nl in een speciaal hitteblog dus. Ik ga zo meteen bellen met Siem. Siem is arts. En met Siem ga ik het hebben over ongedierte, want met deze hitte hebben we toch ook steeds meer en sneller last van ongedierte.
2: Ja, oeba.
1: Ja. En Siem weet, hoop ik, hoe we dat een beetje kunnen beperken. Maar ook, want daar ben ik wel nieuwsgierig naar, wat dat dan doet voor ons. Hoe slecht is dat dan voor ons als mens zijnde, dat we in één keer heel veel ratten bij de deuren hebben. Nou goed, daar hoor je zo meteen meer over. Wat gaan we nog meer doen? Nou, we gaan iets superleuks doen deze zomer. We gaan een trekkertocht organiseren. Hoe dat allemaal zit, dat hoor je tegen 12:15. Een van de TT-jongens schuift aan. En ik heb me laten vertellen dat zij heel Drenthe gaat laten weten wie Zoef is. Want in bepaalde konterijen in Drenthe is Zoef knetter bekend.
2: Ja, gewoon een bekende Drent.
1: Ja. Nou ja, wie is Soef? Dat wordt onthuld. Aldert is op check vandaag. Gaat naar Diever toe. En wat daar te doen is, dat hoor je ook. En natuurlijk weer heel veel lekkere muziek en alles verder wat voorbij komt. Maar laten we maar beginnen met Danny Vera samen met Marlon Pichot.

0: Nomi op Radio Drenthe. And there goes my heart again.
1: Ja, we zitten er middenin. Vandaag begint een periode van extreme hitte. Scholen beraden zich wat te doen. Een school hier in Assen die heeft al aangegeven dat ze vrijdag de deuren sluiten. Evenementen zijn afgelast op onze site rtvdrenthe.nl. Daar vind je welke evenementen dat zijn. En Daphne die praat ons zometeen daar ook over bij. Maar wat je ook hebt met deze temperaturen is dat je meer last hebt van ongedierte. Het hoeft maar even wat warmer te worden of ploep, daar heb je ze. De vliegen, de maden. De muggen, de ratten, noem maar op. Aan de telefoon heb ik Siem Looyen, arts infectiebestrijding van de GGD. Goedemiddag, Siem.
2: Ja, hele goede middag.
1: Goedemiddag. We mochten tutoyeren, hadden we besloten, hè?
2: Ja, klopt, zeker. Ja.
1: Hoe kan dat eigenlijk, dat je met warm weer ineens veel meer van die beesten om je heen hebt?
2: Ja, dat komt nou veel van die dieren die worden actiever als ze warm zijn. En het zijn ook dieren die zich snel voort kunnen planten. Dus als het dan warmer wordt, dan planten ze zich sneller voor. En dan worden ze drukker, ze actiever op zoek naar eten. Om de kinderen te voeren of om zelf te eten. Dus komen ze allemaal naar buiten. En als het kouder is, dan schuilen ze.
1: Extreme toename daarvan. En vanaf welke temperaturen zien we dat meestal, die toename van ongedierte?
2: Ja, dat hangt af van het type dier. dat weet ik verder niet exact.
1: Welke dieren je doet. Jij bent arts. Hoe erg is dat voor ons als mens? Dat we ineens heel veel maden in de afvalbak hebben? Of is dat alleen maar een beetje viezig? Is dat ook echt schadelijk voor ons?
2: Nee, ja, de kaskade valt heel erg mee. Kijk, als ze gewoon in de afvalbak blijven, heb je daar als mens geen last van. Kijk, als je natuurlijk zelf met je handen in de afvalbak zet en je gaat daar naar eten, ja, was dan wel je handen van tevoren. En dan is daar geen risico meer voor. En ratten en muizen weten we dat ze ziektes verspreiden. Dat is eigenlijk algemeen bekend. Maar ja, daar geldt ook als je de uitwerpsel hebt aangeraakt of je bent in de buurt geweest van ze en je was je handen voor het eten, dan is dat risico ook klein.
1: Oké, maar dan gaat het om uitwerpselen. Dus niet als ze gewoon een beetje rondschaddelen bij mij in de tuin.
2: Nee, dan kunnen ze eigenlijk niet veel kwaad.
1: Wat voor ziektes kan ik krijgen dan?
2: Nou, de meest bekende ziektes, de ziekte van Well. Maar ook hantavirus, een tijdje nieuws geweest. Die kunnen ratten, muizen, kunnen die ook doorgeven. Dus dat hantavirus wat we hier in Europa hebben, niet de ernstige variant die op het schip was de afgelopen tijd.
1: Ja. En die was onderling toch ook weer heel besmettelijk?
2: Ja, dus die variant die daar was, die is toch ook wat. Is het idee, hè, dat die toch wel mensen wel over kon springen. Maar de hantavirus die we hier eigenlijk hebben, de varianten die we hier hebben, die krijgen echt van dieren zelf, van de uitwerpselen van ratten of als je gebeten wordt door een rat.
1: Ja. Al die ongedierte die ik nu noem dan, hè, of last hebben van vliegen, maden, mieren, muggen, zeg je eigenlijk, zijn die ratten waar je het meest alert op moet zijn?
2: Ja, dat zijn bekende ziekten, dieren die de ziekte doorgeven. De andere, die geven vervuiling. Maar daar heb je in de praktijk weinig last van. Als je gewoon normaal je handen wast voor het eten klaarmaken en voordat je gaat eten. Als je
1: dan valt dat allemaal verder wel mee. Ja.
2: Dan valt het eigenlijk best wel mee, ja.
1: Ja. Wat kunnen we doen om ze zoveel mogelijk buiten te houden?
2: Ja, zorgen dat ze niet bij eten kunnen. Ze zeiden, alle dieren zijn continu op zoek naar eten of een plekje om te nestelen. Maar verder eigenlijk op zoek naar eten. Dus als je dat eten bij ze weghoudt, dan vinden ze je huis niet interessant of de plek waar je bent niet interessant. Dus als je alles je afval emmers binnen tijdig leegt, dan hebben ze daar niks te vinden. En als je etensresten in gesloten bakken houdt. Dan komen ze daar ook niet op af.
1: Ja, ik heb wel eens ergens.
2: Als je niet voert.
1: Wat zeg je?
2: Nou, als je niet voert, als je eentjes voert in je achtertuin. En niet al het brood wordt opgegeten. En andere dieren ruiken ook dat er brood geweest is. En die komen er ook op af.
1: Ja, Ja, inderdaad, losliggend voedsel dus zoveel mogelijk vermijden. Of eigenlijk helemaal vermijden. Ik heb wel eens gelezen dat, we hadden het net over die ratten bijvoorbeeld, dat die niet tegen de scherpe lucht van uien kunnen. Is het een idee om uien te verspreiden? Of zeg je, nou, dat heeft niet zoveel zin?
2: Oh, dat zou ik niet weten. Nee, het klinkt ook als een fabeltje, maar misschien zit er een kern van waarheid in. Dat weet ik niet.
1: Ik doe ook aan koffiedik strooien en zo tegen mieren. Ja. Is dat ook een fabel?
2: Nee, dat zou ik ook niet weten. Mijn oma zei inderdaad dat koffiedik strooien werkte, maar dat, ik weet niet of daar wetenschappelijke basis achter zit.
1: Heeft het nog niet zelf geprobeerd? Erg is het bij jou thuis? Heb je er last van of valt het nog wel mee?
2: Nee, valt mee inderdaad. Soms inderdaad, als je fruit het klokhuis dat ligt, ja, dan komen de wespen op af. En dan denk ik, oh ja, die had ik even direct weg moeten gooien.
1: Ja.
2: Niet lekker buiten blijven zitten.
1: Ja. We gaan er rekening mee houden.
2: Daar zit het hem in.
1: Ja. Ja, met je adviezen. Siem, dankjewel.
2: Oké, graag
1: gedaan. Een mooie zomer.
2: Fijne dag verder. Ja.

vind het zo leuk om te zien hoe kinderen dan opgroeien. Want deze Lisa Ploeger, die zat vroeger in de klas bij mijn Lotje. Een van mijn dochters. En dat er dan zo'n prachtige zangeres uitgegroeid is uit dat leutje wichtje van toen, dat vind ik mooi. Talent van het jaar ook, hè, uitgeroepen. Deze Lisa Ploeger, momenteel wonend in Assen. Zometeen, rond 12:30, word je bijgepraat over het laatste nieuws uit de provincie. Daphne Blanken zit er al helemaal klaar voor. Eerst The 3 Degrees op Radio Drenthe. Nee, nee, nee.

0: Immerseel in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Exact 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne Planken.
5: Goedemiddag. Trein- en buspersoneel leggen morgenochtend tussen 4 en 8 uur het werk neer. Dit doen ze uit protest tegen kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Door de staking kan de NS de dienstregeling pas vanaf 8 uur geleidelijk hervatten. Reizigers krijgen het advies om hun reis in de ochtend uit te stellen of rekening te houden met vertragingen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd grijpt in bij Youzorg Noord in Assen. De zorgorganisatie begeleidt cliënten die niet zelfstandig kunnen wonen en werken, maar voldoet volgens de inspectie niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Volgens de inspectie zijn er meerdere incidenten geweest. Eén medewerker zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. Ook zouden bij nascholingen van personeel niet op orde zijn en is er geen zinvolle dagbesteding voor cliënten. De openbare basisscholen van Plateau in Assen blijven vrijdag dicht vanwege de hoge temperaturen. Volgens de scholenkoepel is het te warm om op een verantwoorde manier onderwijs en kinderopvang te bieden. En de hitte die de komende dagen verwacht wordt, heeft ook gevolgen voor verschillende evenementen. Zo is de viswedstrijd bij het Noord-Willemskanaal afgelast, gaat het voetbaltoernooi in Dalerpil komend weekend niet door en is een TT-benefietborrel geschrapt. Volg alle ontwikkelingen rondom de hitte via ons liveblog in de app en op rtvdrenthe.nl. En de camper die vorige week door een vlonderpad van het Groloerveen zakte, blijft er voorlopig nog wel even staan. Dat laat Staatsbosbeheer weten. Er is nog geen oplossing gevonden voor het weghalen van het voertuig. Volgens een woordvoerder van de natuurorganisatie vraagt dat een hoop nauwkeurigheid. Wandelaars en fietsers moeten dus voorlopig nog rekening houden met de afsluiting van het vlonderpad. Voor meer nieuws ga je naar rtvdrenthe.nl en de app.
4: Daphne, dank je wel. Goedemiddag.
6: Een hele goede middag, Anouk.
4: We hadden het er net over. Hoe warm zou het zijn nu bij ons in de provincie?
6: Heel netjes nog. 23 graden.
4: Oh, veel, hè? Ja, we konden het bijna niet geloven. Wij zagen ook 22. Wij dachten, nee, dat moet warmer zijn.
6: Nee, we zitten wat dat betreft in de relatief frisse hoek vandaag. Dat zullen we donderdag ook wel zien. En onze heetste dagen zijn eigenlijk woensdag, vrijdag en zaterdag. Dat zijn een beetje de dagen, ja, waar misschien wel ook wel wat mensen tegenop zien. En misschien zijn er ook mensen die denken, ja, dit is wel wat voor mij.
4: Die 30-plus dagen.
6: Dat zijn de 30-plus dagen. Ja, je ziet vanmiddag dat we uiteindelijk uitkomen op 6, 27 graden. In zuidelijk Drenthe 28 graden. En de wind is noordoost. Dus je heeft nog een beetje een zee, Noordzee component. Dat scheelt net. Zonnetje, een dauwpunt, of hoe zeg ik, de relatieve luchtvochtigheid, dat gaat over het dauwpunt, is relatief laag. Waardoor de warmte nog wel, zeker in de schaduw, nog voor veel mensen wel doenlijk eigenlijk aanvoelt. Het is echt een hitte, Anouk, die zich de komende dagen gaat opbouwen. Dus het is een langzaam verhaal, mm-hmm, waardoor je ook wel tamelijk vermoeid wordt zo richting het weekend, denk
4: maar
6: ik.
4: Maar ook dat je eraan kan wennen, of niet?
6: Ook, ja, dat ook. Je ziet ook dat mensen, ja, je moet al een beetje rustiger aan gaan doen.
4: Ja.
6: Beetje kalmer, beetje meer vroeg in de ochtend leven als dat kan. En 's avonds het huis luchten, beetje de schaduw pakken. Het is eventjes een andere manier van doen, denk ik.
4: Ja, en als die nachten maar een beetje oké zijn, als die maar een beetje afkoelen, ja, is dat zo?
6: Afgelopen nacht was het natuurlijk heerlijk fris met een graad of 12. Dus dat ging heel goed. Komende nachten zie je dat wel geleidelijk aan oplopen. Ik denk dat het vanavond ook nog lange tijd warm is. Maar we zitten wel in de relatief frisse hoek. Ik bedoel, in Limburg en Brabant is dat al een heel ander verhaal. En vannacht uiteindelijk morgenochtend vroeg een graadje of 15, 16. Ook weer een prima temperatuur om het huis wat te koelen. Maar morgen gaat het snel hoor. Morgenochtend is het halverwege de ochtend al zomers warm met 25 graden. Dus zeg maar, is het al eerder warmer dan dat het nu is. Mm-hmm. En dan gaan we morgen uiteindelijk naar 32, 33 graden toe. Dat is echt wel een groot verschil met vandaag. Windstil. KNMI heeft hittekracht 9 gegeven. Nou ja, op een schaal van 0 tot 10, dus vrij hoog. Maar dat is ook wel weer logisch. En donderdag, dan lijkt die wind weer een klein beetje naar het noordoosten te draaien. Waardoor, ja, koel wordt het niet. Maar relatief koeler dan de rest van het land. 28 tot 32 graden heb ik uitstaan donderdag. Met veel zon. Ja, en de heetste dagen, dat wordt denk ik wel echt wel een klap. Als je van de donderdag, waarvan je denkt, nou, op zich gaat dat nog, naar de vrijdag en zaterdag gaat, met een zuidoostelijke, zuidelijke wind. Ja, en dan zitten we ergens tussen de 33 en de 36 graden. Wat dat betreft zijn die einddagen van de week echt by far de heetste van deze periode.
4: Maar klapt die daar nou weer in?
6: Hij klapt, maar ook heel langzaam. We gaan heel langzaam wennen eigenlijk aan de hitte. We zitten natuurlijk al enigszins in sinds eind vorige week. Hè? Een beetje op en af. En dan gaat hij er langzaam uit. Het is niet een grote klapper. Je kan ook nu nog niet zeggen of er onweersbuien vallen. Er zijn modellen die dat wel doen in de loop van zaterdagmiddag of zondag. Ook modellen die het niet doen. Maar waarschijnlijk hebben we bijvoorbeeld maandag nog steeds 26 tot 28 graden. En halverwege de volgende week nog een hele fijne 24 graden.
4: Oké, okay. Maar dat zien we dan wel weer. Hè? Deze dagen moeten we even rustig door.
6: Rustig. Ja.
4: Hey Grieta, dankjewel. Mooie dag.
6: Alsjeblieft. Hoi. Mooie dag.
4: Rustig ga ik zo even kijken waar Aldert heen is. Aldert is op Tjark vandaag. Hij heeft de locatie Diever voor nu. Wat daar te doen is, dat hoor je zo.
7: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Anouk in de middag.

0: Abba met Honey Honey en daarvoor Total Touch.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, ik heb het al een paar keer gezegd. In Diever, dat is de locatie van Aldert vandaag. Maar wat is daar te doen, Aldert?
3: Nou, eigenlijk niks.
0: Nou, kom maar weer terug dan.
3: Je duidt op evenementen of zo. Of druk volk en zo. Nee, dat valt met. Of het is net waar je bekijken wilt. Nee, want, laat eerlijk wezen. Marketing Drenthe die zegt dat Drenthe de oerprovincie is van Nederland. Ik stond dan ook op de oerplekje van Drenthe. Dat oerderkeuthuis niet hebben, dat is het Oermuseum in Diever. Wat toch?
4: Ja, dat klopt. Ja. Helemaal waar.
3: Ja, je bent de conservator hier van het museum?
4: Nou, van alles wat.
3: Ja. Ja.
4: De vrijwilliger, laten we het daarop houden.
3: Ja, precies.
4: En er valt van alles onder.
3: En ook die vragen mij van, wat is hier te doen? Nou ja, eigenlijk niks, maar toch ook weer wel eigenlijk. Hè?
4: Ja, je maakt hier een reis door de tijd. Van de ijstijd tot de ijzertijd.
3: Ja.
4: Dus een periode van 100.000 jaar.
3: Ja.
4: Overal een vleugje van. Maar dat is de geschiedenis van de oerprovincie Drenthe.
3: Ja, en daar halen we nou even een klein stukje uit. Want jullie hebben bedacht dat er een wandelroute is. Nou, intussen, die is al gemaakt. Over Albert van Giffen.
4: Ja, Albert van Giffen is een bekende archeoloog hier in Drenthe. In heel Nederland. Hij heeft ook overal onderzoek gedaan. Maar hij heeft een duidelijke band met Drenthe en met Diever. Want hij woonde hier tegenover.
3: Een bekende archeoloog, hè?
4: Ja.
3: Hij woonde hier tegenover?
4: Ja,
3: zo daarin mee lopen? Want het is, ja, we hoeven alleen maar hier het plein die over te steken. En dan natuurlijk in goede kijken over de straat. Want hier bent natuurlijk wel heel veel toeristen. Want Diever is wel ook het oerdorp, het meest toeristische dorp misschien wel van Drenthe. Nou, dat moet ik niet hard op zeggen. Maar in ieder geval, we stikten hier de straat over. En we komen dan op een grasveld. Maar dat is, wat is dat voor een gebouw dan?
4: Nou, vroeger stond hier de pastorie van de hervormde kerk. En de vader van Giffen was predikant hier. Dus hij woonde hier ook aan de Brink. En hij had uitzicht op het Oermuseum. Had hij dat moeten weten. Hij heeft later ook een vakantiewoning hier gekregen in Diever. En dat is later ontwikkeld tot een compleet landgoed. En hij ligt hier begraven. Dus dan heb je wel een duidelijke band.
3: Ja, dan is het wel Diever, vind ik eigenlijk, toch? En die dikke kei die is hier vlak voor de voorheen de pastorie staat. Heeft dat ook nog een functie?
4: Nou ja, die kei die staat hier en die willen we gebruiken om daar een bank aan te maken met een mansfiguur die Van Giffen voorstelt. En dat nodigt dan uit om naast hem te gaan zitten en als een soort eerbetoon aan Van Giffen. En het moet de start zijn van de nieuwe audiotour.
3: Ja, dit is eigenlijk het startpunt.
4: Ja, precies.
3: Ja, ja. Maar lag die kei er ook al toen Albert Van Giffen hier woonde?
4: Dat denk ik niet.
3: Ja, nee. Het is wel een woest ding. Ja, het zou onderdeel kunnen wezen van een hunnebed.
4: Ja, dat zou kunnen. Maar,
3: maar goed, dat maakt op zich niet uit. Die steen die ligt hier, het startpunt van die route, speciaal over Albert van Giffen. Maar nu weet ik volgens mij, Bart, dat hier in Dieverenomsteek maar één hunnebed is. Klopt dat?
4: Ja, er is één hunnebed, maar er waren twee. Er is eentje, het zogenaamde verdwenen hunnebed, in midzomer.
3: Ja.
4: Dus er waren twee hunnebedden ooit.
3: Okay.
4: En er zijn ideeën dat er ook nog een derde hunnebed was, maar dat is een beetje twijfelachtig.
3: Okay.
4: Maar de tweede hunnebed is zeker.
3: Want er is een app gemaakt, een app over die wandeling. Je moet wel uit die wandeling maken, wil binnen telefoonnummer.
4: Ja, precies, telefoonnummer. Je moet een app downloaden van Drenthe Routes.
3: Ja.
4: En dan kun je een wandeling maken onder leiding van een gids die Van Giffen voorstelt.
3: Ja.
4: Hij vertelt dus zijn eigen verhaal over dat hij hier gewoond heeft.

0: Ja.
1: Ja, maar ja, dat is de werkelijkheid. Hè?
0: Ja. Ja, goed. Maar hij ligt dus begraven hier in Dieven. Hier even woont. Hier is hij trouwens niet geboren, hè? Dat
1: heeft... Nee, hij is geboren in Noordhoorn, maar ja, zijn vader was predikant. Dus die heeft allerlei standplaatsen gaan reizen, overal geweest.
0: Die route, heb ik al begrepen, is iets van 4,5, 5 kilometer. Dus dat is eigenlijk prima te doen.
1: Klopt.
0: Maar wat beleven wij dan aan de weg?
1: Nou ja,
0: wat vertelde ons?
1: Hij vertelde dus zijn jeugd hier op de Brink, omdat hij hier gewoond heeft. En uitzicht had op het Schultenhuis, wat nu het Oermuseum is.
0: Ja.
1: En de kerk natuurlijk, want zijn vader die werkte daar als predikant. En zijn eerste ontdekkingen die hij deed in de buurt van het Hunebed, waardoor zijn belangstelling ook gewekt werd voor de archeologie. En zo gaan een aantal dingen bij langs. De Hezenberg, dat is het landgoed van Vergiffen. Dat is ooit de oude werkheid van de opgraving in Ezingen neergezet als eerste vakantiewoning. En dat is later uitgebreid tot een complete vakantiewoning.
0: Okay.
1: En nou ja, zo lopen we het hele leven van Vergiffen eigenlijk bij langs.
0: Markante man, hè? Heb ik me lang verteld.
1: Een hele bijzondere man. Een lastige man, volgens mij, als je de verhalen hoort.
0: Ja.
1: Heel lastig figuur. Mensen durven ook moeilijk tegen hem in te gaan.
0: Mm.
1: Maar het is me net weer gesprek, want een paar jaar geleden hebben we een tentoonstelling over hem gewijd. En toen hebben we een interview gehad met zijn kleindochter. En die praat over hem als een hele lieve opa.
0: Ja.
1: Het is me net
0: wie je spreekt. Dat is ook wel vrij logisch natuurlijk. Ja. Kleindochters hebben een heel andere rol natuurlijk als iemand anders.
1: Ja.
0: Maar goed, die wandeling is dan klaar. Maar die eindigt dan ook weer bij de Sistine. Maar dat is nog niet helemaal klaar. Dan moet toch nog in het museum in, hè?
1: Ja, in het museum. Kijk, de wandeling eindigt hier. En dan word je doorverwezen naar het museum. Als je meer over hem wil weten. Want in het museum hebben we een hoek ingericht over zijn leven. Zijn privéleven en zijn werk.
0: Ja.
1: Met allemaal oude foto's en filmpjes en stukken tekst. Dat is een derde onderdeel eigenlijk van dit hele project.
0: Ja, en het allerlaatste moet nog komen. Je zegt, er komt iets van een soort van standbeeld?
1: Ja, en we hebben een idee om aan die steen een bank te bevestigen met een mansfiguur die Vergiffen voorstelt.
0: Ja.
1: Dat moet nog gerealiseerd worden, maar dan is het eigenlijk compleet. Want we willen dan van Dieven dus eigenlijk niet alleen een Shakespeare-dorp maken, maar ook een Vergiffen dorp. Dat de aandacht ook meer naar Vergiffen gaat.
0: Ja, want Shakespeare komt dus wel gewoon in Engeland aan.
1: Precies. Shakespeare is bekend genoeg, hè?
0: Ja, dat wil ik maar zeggen. Maar goed, dus op termijn, komt het erop neer, Bart, dan kunnen we gewoon hier een bankje zitten naast Vergiffen. Dat is het idee.
1: Ja, en dan maak je selfies samen met Vergiffen.
0: Ja. Nog één keer, tot slot, die app. Want die app die is niet onbelangrijk. Sterker nog, die ben je echt nodig om die wandeling te kunnen lopen. Hoe heet die app?
1: Die vind je op Drenthe Routes.
0: Drenthe Routes, zo heet die app ook. Gewoon zoek nu op Drenthe Routes.
1: En een naam van de wandeling is Wandel door het leven van de legendarische archeoloog.
0: Nou, dat is een kwestie van gewoon even opzoeken in die app weer.
1: Drenthe Routes.
0: En je moet niet vergeten om de navigatie aan te zetten. Man. Echt, hij vertelt je gewoon dat je linksaf moet, rechtsaf moet. Gewoon niet verdwalen. En dat is,
2: wat leer
0: dat? Dat is gewoon ideaal.
2: Ja,
0: gewoon starten met die kei midden op de Brinken Diever. En dan wees welkom in Van Giffenstad van Drenthe.
2: Aldo, dank

Berense was dat. En droom jij over mij vannacht? En dit is die bekende van Dan Hartman. En Relight My Fire. Bijna 1 uur alweer. Na enen ga je iets horen wat we gaan doen deze zomer bij RTV Drenthe. En dat is leuk,

0: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Nu bij Marktkauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling Uzorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische constitutionele hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
5: Met Anouk Middel.

0: The Village People en In the Name.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Twee collega's aangeschoven hier in de studio. Robert Oosting, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: SP Sonder, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Van waar dit hoge bezoek? Wie kan ik het woord geven?
4: Nou, zal ik dan maar beginnen?
0: Ja.
4: Wij gaan deze zomer, de eerste week van de zomervakantie, op pad. Net zoals op Chuck, maar dan net even iets anders, namelijk met een trekker.
0: Ja, een trekkertocht organiseren wij. En dan denk ik meteen, oh, dat klinkt als een trektocht.
4: Ja,
0: dan word ik helemaal blij.
4: Ja, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Het lijkt er ook wel. Het is nu wel een beetje afleiding daarvan. We hebben, Robert en ik hebben het wel eens over bij ons op het kantoor. Van, de trektocht is toch voor heel veel mensen een begrip. En heel veel mensen hebben het ook nog steeds over.
0: Ja.
4: Toen dachten wij, nou ja, een trektocht terugbrengen is misschien niet... Laat het even wat kleiner beginnen. Dus daarom dachten wij, de trekkertocht.
0: En hoe gaat die eruit zien, Robert?
3: Nou ja, kijk, zo, doe ik het in trends? Ja, dat is hem schakeld. Zoals bij zoveel goede ideeën, ik nu mijn dreugel was TV begint dat op kantoor met twee mensen die wat aan elkaar, tegen elkaar aan het palaven zijn. Nou, zo ging dit ook, dat we over formats aan het praktiseren waren en SME het in één keer hadden over, ja, we moeten iets als de trektocht, dan moeten we terug. Nou, en daar sleug ik op aan, trekkertocht. Nou, en zo kwam het. Dus in eigenlijk 5 seconden, het hele format met z'n tweeën bedacht, met een trekker, de Drenthe. En ik denk dat dat ook nog steeds het idee is, dat we 3 weken lang met een trekker de Drenthe in gaan crossen. Helemaal een route die SME helemaal uitstippeld heeft. Om de meeste plaatsen aan te doen, zeg maar. Dat je de spreiding goed hebt. En dat gaat gebeuren door collega Aldert Oosterhuis. Die trapt af. Dan mag ik een weekie. En dan de laatste week Harm Dijkstra. En die brengt de trekker weer bij zijn rechtmatige eigenaar in. Sleen.
0: Och, mooi man. Ja. Maar die route is al helemaal vastgelegd, SME.
4: Ja, ik heb de route nou niet helemaal vast. Er zijn gewoon een aantal plekken waar ze langs kunnen. Maar ja, mocht er natuurlijk iets heel leuks zijn onderweg, dan kan natuurlijk altijd een klein beetje uitgeweken worden van de route.
0: Ja.
4: Maar het merendeel staat wel vast, want er moeten natuurlijk wel dingen vooraf geregeld worden. En we moeten natuurlijk ook kijken hoe lang ze kunnen rijden. In de tijdsbestek.
0: En waar ze met zo'n trekker allemaal langs kunnen.
4: En waar ze allemaal langs kunnen, inderdaad. Dus dat is wel allemaal al vooraf geregeld.
3: Ja, en bedenk ook even zo'n trekker. Het is een heel old trekker die we beschikbaar kregen. Stelde heb door Garriet Heeng uit Sleen. En ik geloof dat u de jaren 60 komt. Dus die trekker die giet niet zo hard.
0: Nee.
3: We kunnen niet met het moderne verkeer met. Dus de snelweg, dat zit er niet in.
0: Ja.
3: Dus een gemiddelde van zo'n 15 tot 20 kilometer per uur. Dat zal het wezen. Dus je kunt je ook bedenken dat je niet de hele afstand om dag afleggen kunt.
0: Nee, dat zal inderdaad.
3: Maar je hebt wel tijd om overal te stoppen en met mensen te praten.
4: Ja, en daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden als je de routes bepaalt van, nou, een trekker gaat inderdaad maar 15 kilometer deze. Dat betekent dat je 15 kilometer per uur kan rijden. Maar ja, je rijdt geen 15 kilometer per uur, want je wil onderweg natuurlijk stoppen en verhalen ophalen.
0: Ja.
4: Dus daar hou je natuurlijk ook vooraf rekening mee.
0: Maar waarom zitten jullie in de hulplijn dan nu?
3: Nou, dat is een goede vraag.
4: Dat is een hele goede vraag. Wij zijn namelijk op zoek naar leuke verhalen. En leuke plekken waar we langs mogen komen tijdens die 3 weken.
0: Aha. En heb je dan een route nu al bekend? Dat mensen denken van, oh, dan komen ze dan en dan bij mijn dorp. Dat ze daar aan kunnen haken?
4: Ja, die routes komen volgende week bij ons online. Maar je mag je altijd aanmelden vooraf.
0: Ja.
4: Dan kun je natuurlijk altijd kijken of we daar langskomen.
0: Oh,
4: en anders kunnen natuurlijk altijd
0: kun je
4: contact nemen van, we komen een andere dag. Zou dat ook eventueel kunnen?
0: Maar wat voor soort verhalen bedoel je dan, Robert?
3: Nou, ik denk dat de trekker eigenlijk een klein beetje de rode draad is om deze zomer gewoon de Drenthe heen te crossen. En dat het niet zozeer de trekker is die gebonden moet zijn aan de verhalen die jou wilt, zeg maar. Dus dat kan echt van alles weten. Het is er gewoon, we bent erbij, dag iedereen. We bent in de provincie, we bent bij het volk, dicht bij de mensen. En de trekker is de rode draad.
0: Ja.
3: Het is ook een rode trekker. Dus dat,
0: mooi. Cameraman mee, alles te volgen. Dan ook rechtstreeks op DagTV?
3: Ja.
0: Oké. En is het dan ook zoiets als met de trektocht dat een dorpje onthaalt en zo?
3: Ja, dat hopen wij.
4: Dat hopen wij. We hopen dat natuurlijk in elk dorp natuurlijk mensen langs de kant staan en ons juichend binnenkomen halen.
0: Jongens, dan hebben we het toch eigenlijk wel op een over een trektocht variant 2.0.
3: Ja, op zich wel. En de grootsheid van de trektocht, je hebt hem zelf lopen. En ook dat even na je natuurlijk niet zomaar weer 10 bent wel veranderd. Dus we proberen het wel wat kleinschaliger in te steken. Dat ze niet duizend man op een brink zouden wachten dat het dus nog mooi is.
0: Ja, ik denk dat er heel wat mensen heel blij zijn met dit nieuws. Lekker op de trekker. Oh, die start ik al in van Manneke Karspoor. Vonden we wel toepasselijk. Maar nog even, praktische
4: Voor
0: die verhalen.
4: Ja. Mocht je dus inderdaad een leuk verhaal hebben, het gaat er, inderdaad wat Robert al zei, het kan over van alles gaan. Laat ons weten via redactie@rtvdrenthe.nl of natuurlijk gewoon via de radio-app. Dan komt het allemaal wel bij mij terecht.
0: Ja.
4: En dan gaan wij, dan neem ik eventueel contact met je op. En misschien komen we langs. En de routes komen dus vanaf volgende week online. Dus dan kan je ook zien waar we langs rijden. En kom ook vooral langs de weg staan. Bied ons een kop koffie aan of misschien iets anders, een ijsje met deze temperaturen. En misschien heb jij wel een heel leuk verhaal.
0: Wanneer is de aftrap exact?
3: 6 juli.
4: Maandag 6
3: eerste
4: juli.
3: Dag.
4: Ja. De eerste dag.
3: Elke dan starten wij in Sleen. En 3 weken later komen we precies hetzelfde punt weer aan in Sleen.
0: Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat we ergens tussen nu en 6 juli nog wel weer contact hebben. Hey jongens, dankjewel. Komt-ie aan.

0: José Feliciano op Radio Drenthe.
1: De Slingerplaat.
0: Wat een leuke reacties al op de app, hè?
2: Ja,
0: over die trektocht.
2: Ja. Helemaal top in uitroeptekens.
0: Ja, ik heb er al helemaal zin in. Gewoon, we gaan een soort van trektocht weer doen. Vanaf 6 juli rijdt er een knalrode trekker door onze provincie. Robert zit er een weekje op. Onze Aaldert zit er een weekje op. En onze Harm zit er een week op. We beginnen in Sleen en in die 3 weken rijden we heel Drenthe door. En we eindigen aan het einde van die 3 weken in Sleen. Ja, en tussendoor kan je ons dan helemaal volgen elke dag hier op Radio en TV Drenthe. Hoe leuk is dat?
2: Ja, heel leuk. Echt heel tof.
0: Binnenkort komt er een kaartje online. En dan kan je precies zien wanneer we waar gaan rijden. En als je dan leuke verhalen hebt of je denkt van... Oh, je moet eens even bij mij in de schuur kijken. Moet je zien wat ik hier heb. Laat het ons dan even weten. Dat vind je dan wel op de site. Dan kan je dan wel even aanklikken en ons een berichtje sturen. Maar je mag ons ook altijd een appje sturen.
2: Hè?
0: Dan spelen wij dat wel weer door naar de trekkertochtenredactie. En dat is 0592-33-1188. Ja, ik wijk gigantisch uit, want ik moet natuurlijk eigenlijk gewoon het hebben over de slingerplaat.
2: Ja, die hebben we ook nog.
0: Ja, en dat gaat niet over de trekkertocht. Nee, dat gaat over iets waar jij ook last van hebt.
2: Och, die hooikoorts.
0: Enorm,
2: wat is dat erg. Ja.
0: Ja, je hebt ook zo'n hooikoortsmeter, radar. Ja. Ja. Wat geeft die aan nu? Oranje?
2: Die gaf nu volgens mij 8 op een schaal van 1 tot 10 aan.
0: Ja.
2: Maar later vandaag wordt dat nog 9. Nou, dat zie je niet vaak.
0: Nee. En jij hebt dan last van je ogen?
2: Ja, van mijn neus, van mijn keel. Eigenlijk, gewoon eigenlijk waar je altijd wel last van hebt als je verkouden bent.
0: Ja.
2: En vooral dat niezen, dat is ook irritant.
0: Ah, man, zo'n hoge pollendruk vandaag. En ook de komende dagen bij ons in Nederland. Ja, het is niet leuk, maar we dachten, we zoeken daar toch muziek bij. En hoe gaan we dat dan doen? Nou, jij riep op een gegeven moment... Oh, ik weet het wel, het is zo warm, maar ik blijf gewoon het liefst binnen met dit weer.
2: Ja, gewoon even die pollen ontwijken.
0: Ja, ja. En toen dachten we, hey, daar hebben we een thema te pakken. Huis. Volgens mij hebben we dat nog niet gedaan. Liedjes waarin specifiek het woord huis bezongen wordt. En dat mag in elke taal zijn. Dus kom maar door. Home.
2: Casa.
0: Ja. House, maison. Het maakt allemaal niet uit. Als het woord huis er maar in voorkomt. 26 verschillende huisliedjes zoeken we vandaag. Want we gaan er weer een letter aan koppelen van het alfabet. 0592-33-1188. Dat is ons telefoonnummer. Je kan nu bellen of appen. Dat is hetzelfde nummer. En dan gaan wij 26 liedjes uitzoeken. En even voor tweeën het grote rat erbij pakken. En dan ga jij er een beste slinger aan geven. En dan kijken we met welk huiselijk liedje we eruit gaan vandaag. De telefoon gaat al volop. Ik ga gewoon eentje opnemen om te kijken wat de eerste plaat is die we kunnen noteren. Goedemiddag met Anouk.
3: Goedemiddag, ben ik Das.
0: Ja, dat bent u.
3: Ja, met Harry uit Emmen.
0: Dag.
3: Goedemiddag. Ik had die Animals, House of the Rising Sun.
0: Oh, dat vind ik mooi.
3: Dankjewel.
0: En welke letter wilt u daarbij hebben?
3: Zeg maar jij hoor, House of the Rising Sun. Nou, de haven, Harry.
0: De haven, Harry.
3: Ja.
0: Ik zet hem erbij, Harry.
3: Hey, succes, hè.
0: Doei. Hoi, met Anouk.
4: Anouk Roelof.
0: Dag, Roelof, zeg het dus. Oh.
4: Een eigen huis van René Vroeger.
0: Ja, die kan niet ontbreken. Zetten we erbij.
4: Doei.
0: Goedemiddag met Anouk.
5: Anouk, met Jeroen uit Meppel.
0: Hallo Jeroen uit Meppel.
5: Wat dacht je van Madness, Our House?
0: Our House, jazeker. Ook leuk. Dankjewel.
5: Oké, okay, doei.
0: Hoi met Anouk.
6: Hey Anouk, met Swaan.
0: Hallo.
6: Hi, ik zat meteen te denken aan House for Sale.
0: House for Sale. Moet kijken wat veel verschillende liedjes we al binnen hebben.
6: Oh, heel veel.
0: Dankjewel, doei.
6: Oké, groetjes.
0: Doei. Hallo, met Anouk.
7: Roelie.
0: Dag Roelie.
7: House of the Rising Sun.
0: Ja, die hadden we. Daar, die komt
7: erop. Nee, a house in New Orleans.
0: Oh, ja, zie, er zijn zoveel. Zetten we erbij ook, Roelie.
7: Doei.
0: Goedemiddag met Anouk.
8: Ina Dene.
0: Hallo, Ina.
8: Nou, je weet wel wat Henk altijd hebben. Een huisje bij de brug.
0: Huisje bij de brug, tuurlijk. Van alle markten zijn we thuis weer. Zetten we er ook bij. Doei.
8: Joi.
0: En wederom krijgen wij een gevarieerd rat, hè?
2: Dit is ongelooflijk.
0: Hi, met Anouk.
9: Hey, met Jenny Knol.
0: Hey, Jenny.
9: Ja, ik dacht aan Les Humphreys Singers, To My Father's House.
0: Ook weer een goeie. Dankjewel. Doei.
9: Alsjeblieft, succes. Hoi.
0: Hoi, met Roek.
1: Met Ria.
0: Hallo, Ria.
1: Je hoeft niet naar huis van Marco Bezzato.
0: Je hoeft niet naar huis vannacht. Nee. Zet ik er ook bij. Doei, doei.
1: Oké, doei.
0: Hoi, met Roek.
10: Met Jan Zonsen.
0: Dag.
10: Dag. Ik dacht aan het bluesweekend en dan denk ik aan Apple Knockers Flophouse van QB.
0: Lekker. Ben je geweest?
10: In de buurt.
0: Oh, je bent niet bij het festival zelf geweest?
10: Nee.
0: Nee. Nou, dan hoop ik dat hij gedraaid wordt. Dan kunnen we nog even nagenieten dan op Radio Drenthe. We zetten hem erbij, dankjewel. Doei.
10: Oké,
0: okay,
10: doei.
0: Daphne, dat gaat goed komen. Die telefoon blijft maar gaan. De appjes stromen binnen. Wij gaan aan de bak.
2: Ja, zeker.
0: Wij gaan ze allemaal noteren. Liedjes waarin het woord huis voorkomt. Dat zoeken we vandaag. 0592 33 11 88. Volgens mij hebben we het halve rad al vol, joh. Dit is Amy McDonald op Radio Drenthe.

0: weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Het is 2:30, het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken.
3: Goedemiddag. De politie heeft een nepagent aangehouden in Hogeveen afgelopen vrijdagavond. Een voorbijganger zag de nepagent bij een huis aan de Tichelwerkstraat in Hogeveen en schakelde de politie in. De nepagent werd daarop op hete daad betrapt in de woning van een 89-jarig slachtoffer. Het gaat om een minderjarige jongen uit Didam. De volgende dag is in Nijmegen een tweede verdachte aangehouden, een 20-jarige man uit Arnhem. Hij is opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Beide verdachten zijn verhoord en weer op vrije voeten, maar blijven verdachten in de zaak. Vanwege het ingrijpen van de politie hebben de twee niets buiten kunnen maken. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd grijpt in bij YouZorg Noord in Assen. De zorgorganisatie begeleidt cliënten die niet zelfstandig kunnen wonen en werken, maar voldoet volgens de inspectie niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Volgens de inspectie zijn er meerdere incidenten geweest. Een mede-eigenaar zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. Ook zouden bij- en nascholingen van personeel niet op orde zijn en is er geen zinvolle dagbesteding voor cliënten. Trein- en buspersoneel leggen morgenochtend tussen 4 en 8 uur het werk neer. Dit doen ze uit protest tegen kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Door de staking kan de NS de dienstregeling pas vanaf 8 uur weer geleidelijk hervatten. Reizigers krijgen het advies om hun reis in de ochtend uit te stellen of rekening te houden met vertragingen. En de camper die vorige week door een vlonderpad van het Grolloerveen zakte, blijft daar voorlopig nog wel even staan. Dat laat Staatsbosbeheer weten. Er is nog geen oplossing gevonden voor het weghalen van het voertuig. Ook bij RTV Drenthe komen mailtjes, appjes en reacties binnen. Onder meer met de tip om met een Chinook-helikopter van Defensie de camper weg te halen. Maar volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer is dat geen optie. Het broedseizoen is nog in volle gang en een helikopter zou de rust in het gebied verstoren. Wandelaars en fietsers moeten dus voorlopig nog even rekening houden met de afsluiting van het vlonderpad. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
2: Dankjewel, Daphne. Heb ik het weer nog via Grieten Spannenburg?
4: Het is vanmiddag veelal zonnig met een licht briesje uit noordoostelijke hoek. De maximumtemperatuur is op veel plekken zo'n 26 of 27 graden. Maar zuidelijk Drenthe kan de 28 graden aantikken. Nou, vanavond zakt de temperatuur langzaam en rond zonsondergang is het nog een graadje of 21.
2: Liedjes waarin het woord huis bezongen wordt. Als je eentje weet, geef me door. 0592-33-11-88.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar.
10: Verwennen?
9: Dit comfort heb ik verdiend, hè?
10: Van mij?
9: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
10: Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Anouk in de middag.

0: Greenfield & Cook en Don't Turn Me Loose.
1: De slingerplaat.
0: Ja, wij hebben soms wel behoorlijke kronkels.
2: Kronkels, ja, dat klopt wel.
0: Ja.
2: Even ver zoeken, maar dan komen we toch op een thema.
0: Ja, ja. Want dat begint dan met hooikoorts. Dat begint dan met iemand die naast me zit te snotteren.
2: Achter de computer.
0: Nou, en te proesten. Ja, maar ik moet het echt afkloppen, want ik heb er geen last van. Maar heel veel mensen in mijn omgeving wel. Ja, en het is zo knettervervelend als je dat hebt. En je begint er nou eigenlijk bijna niks aan.
2: Want nee, klopt.
0: De mensen in mijn omgeving die dan die pilletjes hebben, ja, niet echt gewoon.
2: Nee.
0: Het gaat er doorheen.
2: Ja, precies. En dan ook nog een neusspray en oogdruppels.
0: Ja, ja. Maar je blijft er last van houden. En het is nu natuurlijk helemaal toptijd qua pollentijd. Ja, ja, en toen liet jij ineens vallen. Ja, met dit warme weer zelfs. Ik blijf gewoon lekker binnen. Het liefst binnen sowieso als het hooikoortstijd is. En dacht, hé, binnen? Huis. Dus ja, we zoeken vandaag liedjes waarin een huis bezongen wordt. Nou, Harry die belde knettersnel. En Harry kwam met dit liedje. Is a house in New Orleans. En als je de eerste doorgeeft, dan mag jij een letter kiezen. Want we koppelen allemaal letters van het alfabet aan bepaalde liedjes. En Harry zei, doe maar de H van house. En ook stiekem van Harry dan. Dus als jij het rat er straks bij pakt, even voor tweeën, en hij eindigt op de H, dan gaan we deze helemaal draaien. Ja. Maar die andere letters die worden bezet dus door andere liedjes waarin huizen bezongen wordt. Misschien wel de suggestie van Roelof, Annette en Roelie. Een eigen huis, een plek onder de zon. Want die kwamen met René Vroeger, of die van Jeroen. House, in the middle of a street. Of Zwaantje en Jolanda. Oh, en de volgende is ook heel vaak aangevraagd, hè?
2: Echt wel, door onder andere Ina, Anita, Jolanda en Wies. En dat is Huisje bij de Brug.

0: Ja, die komt erop hoor. Johan belde en hij zei: ik heb ook een streektaalartiest, Arnoud Grun.
1: Ze wonen zon in een hoeske.
0: Ah ja, het is nog nooit zo donker geweest. Zon in een hoeske. Maar Henk die zei van: ja, ik heb er een van Drentse bodem, Linda Kannengieter.
2: Het was mijn huis, de plek waar ik ben opgegruid. Ik zie het zo weer, zelfs de bloemen die er blijven.
0: Ah, en we hebben meer regionale binnengekregen, dus we zetten wel wat op het rad. We kunnen lang niet alles laten horen hoor, maar we gaan er even in een sneltreinvaart doorheen wat we nog wel hebben binnengekregen. Jenny bijvoorbeeld kwam met deze. Is dit ook wel heel veel mee te swingen, hè?
3: Ja, inderdaad. Ja, echt leuk. En Ria, die kwam nog met Je hoeft niet naar huis vannacht van Marco Borsato.
4: Nee, je hoeft niet naar huis vannacht. We hebben al zo lang gewacht. Want de nacht is het hart van...
0: Ja, ik zei het al, veel regionaal ook. Marjan wil dan graag deze. En ik zag nog meer QB-nummers binnenkomen. Petra gaat voor Martine Bijl.
5: Er stond in een bos een oud huisje te koop. Het was zo te zien al geschikt voor de sloop. Met muren van stammetjes vol vochtige zwammetjes.
0: Die heb ik ook nog meerdere keren binnengekregen. Ja. Dat zijn van die onverwachte liedjes. Ja, dat is toch grappig?
3: Petra zei van: oh, ben even lekker ouderwets.
0: Ja, de makelaar van Schagen. Joke komt met eentje van John Denver.
6: Country road, take me home.
0: En Jolanda ook met de klassieker, hè?
3: Ja, nog een keer Our House, maar dan van Crosby, Stills en Young.
0: En nog komen de appjes en telefoontjes binnen. Even kijken welke we nog kunnen noteren. Hi, met een hoek.
7: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
7: Met Fenna Spa.
0: Dag, Fenna. Hallo, ja. Zeggen dus.
7: In Holland staat een huis.
0: Die hadden we nog niet.
7: Nee,
0: dus dat is goed dat je hem doorgeeft.
7: Oké, succes. Dag.
0: Hoi, met Anouk.
8: Met Nico.
0: Hoi, Nico.
8: Homeward Bound.
0: Ja, hoe is het mogelijk, hè? Dat we altijd nog weer liedjes binnenkrijgen die er niet op staan. Dank voor het bellen.
8: Doei.
0: Oh, superleuk. Wij sluiten de lijnen. We hebben meer dan genoeg.
3: Inderdaad.
0: We gaan 26 liedjes uitzoeken.

0: De Beach Boys in Kokomo. En daarvoor Ilse Scholten, die meedeed aan het Songfestival Drenthe. Met het liedje Mien Opa.
1: De Slingerplaat.
0: Ze won niet, maar ze jodelde hartstikke leuk. De Slingerplaat ging over hooikoorts.
2: Ja.
0: Ja, tenminste, ja, dat was de directe aanleiding. Je hebt er ontzettend veel last van. Ja. En meteen kreeg je ook een goede tip van Joke.
2: Ja, zeker. Ze zegt, vaak wordt er niet aan gedacht, maar je kunt je was met een hoog pollengehalte beter niet buiten hangen. Nee. Want die pollen die blijven natuurlijk ook gewoon in je was hangen.
0: Ja.
2: Nou, vond ik heel slim.
0: Ja, het is knetterpollentijd tegenwoordig. Ja. Dus je hebt er behoorlijk last van. En je zei, ik blijf het liefst gewoon binnen.
2: Ja.
0: En toen dachten we,

0: binnen, dat is het thema voor de Slingerplaats. Liedjes over huizen. We zijn overspoeld met liedjes over huizen.
1: Ongelooflijk. Elke keer dan denk je, we hebben alle gehad. En dan komt er toch nog één bij.
0: Ja, maar alleen maar supermooi. Dus we hebben 26 liedjes een letter gegeven. Jij hebt het rad met het alfabet erbij staan.
1: Ja.
0: Ik heb hier de lange lijst. Als je nou een beste slinger eraan geeft, dan ga ik de lijst erbij pakken. En dan gaan we kijken waar die eindigt.
1: Klinkt altijd zo lekker.
0: Ja.
1: En dan, even kijken.
0: Is het de H? Want de H was House of the Rising Sun.
1: Nee, we zijn iets verderop aangekomen. Het is de P.
0: De P. Dan scroll ik even door mijn lijstje. En dan zie ik bij de P de suggestie van Heine staan. Heine kwam met een liedje van Shaken Stevens.
2: De Slingerplaat.
0: This Old House. Hartstikke goed. Dat is het eindpad van vandaag.
1: Top.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
0: Kurk24.nl.
2: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
6: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: Mmm, ze zijn er weer.
9: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
7: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
10: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 2 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat heeft Japan met de TT in Assen te maken? Dat hoor je zo.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
17: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
16: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Radio Drenthe.
18: Anouk in de middag.
10: Met Anouk Middel.

0: En als ik dit instart, begint er al een man tegenover mij breed te grijnzen. Frank Andringa, dit vind je mooi, hè?
1: Ik vind het prachtig.
0: Ja,
1: ik ga hier goed op.
0: Elke middag schuiven een van de TT-verzamelaars zeg maar even aan. Dat is geen goed woord, TT-verzamelaars. Maar in ieder geval de jongens die bezig zijn met de blog van de TT. We hebben op onze site een blog. Als je onze site opent, rtvdrenthe.nl, dan zie je verschillende kopjes. Nieuws en weer en zo. Maar dan zie je tegenwoordig ook TT staan. En als je dat even aanklikt, dan vind je al het laatste nieuws over de TT. Maar ook achtergrondverhalen en eigenlijk alles wat voorbij komt. En ik zei net al, gekscherend, van wat heeft Japan met de TT te maken? Want een van de berichten die daarop staat gaat over Japan en assen.
1: Nou ja, je noemt ons verzamelaars. Dat zijn we natuurlijk ook. Verzamelaars van mooie verhalen. En dit is een van die mooie verhalen natuurlijk. Je had na de oorlog, of iets verder na de oorlog, het waren natuurlijk allemaal Engelse motoren. Het waren Italiaanse motoren. Maar vanaf de jaren 60, eind jaren 50, dan komen de Japanners in opkomst. Met Honda, Yamaha en dergelijke, Suzuki. En nou, die deden het best goed. En Honda dacht toen op een gegeven moment van, wij sturen gewoon een cameraploeg, sturen we mee naar Europa toe en we gaan een grote film maken van onze prestaties en wat wij zoal doen daar in dat verre Europa. Nou, en die film, die is op dit moment te zien in het Drents Archief.
0: Ja, en dat is best een oude film. En die,
1: 1962.
0: Ja, en daar kan je naar kijken. Daar kan je gewoon binnenlopen. En dan kan je, ik geloof dat die een dik half uur duurt. En dan kan je je laten verwonderen over alles wat destijds gefilmd is.
1: Ja, die beelden die zijn echt werkelijk waar prachtig. Het is niet alleen maar racerij. Het zijn ook beelden uit de omgeving. En er zit zoveel gevoel in.
0: Ja. En jij schoof hier net aan en je zei, ik wil het eigenlijk wel hebben even over TT Zondag. Wat is daarmee?
1: Nou, dan moeten we eigenlijk even 10 jaar terug in de tijd. 2016, toen besloot daarvoor vanaf 1925 de allereerste TT was op zaterdag. En dat hebben we 90 jaar lang hebben we dat volgehouden. Tot 2016. Toen heeft het TT-bestuur, Arjan Bos als voorzitter, heeft toen besloten van, wij gaan niet meer op zaterdag de race verrijden, we gaan dat op zondag doen.
0: Waarom?
1: Dat had te maken met een aantal dingen. Eén, de publieke belangstelling liep een beetje terug. Twee, de kosten om een Grand Prix te mogen organiseren namen toe. En drie, het was een vreemde eend in de bijt. Overal in de wereld worden de Grand Prix op zondag verreden. Dus mensen op tv die houden er geen rekening mee dat zo'n race dan in één keer op zaterdag is. Maar belangrijker was voor het circuit dat er ook geld binnenkwam. En je kunt dan natuurlijk, zoals in verleden, op donderdag trainen, op vrijdag trainen en op zaterdag racen. Maar ja, donderdag, zegt Arjan Bos, is voor de meeste mensen een gewone werkdag. Nou, helemaal gelijk. Dat geldt natuurlijk voor vrijdag ook, maar dat is toch alweer een beetje anders. Door nu op vrijdag, zaterdag en zondag te gaan racen, heb je een heel weekend. En het idee was, dan komen er op zaterdag meer mensen bij de training. Op vrijdag misschien ook nog wat meer. En op zondag hebben we volle bak. Nou, dat heeft natuurlijk fantastisch uitgepakt. Want afgelopen jaar hadden we zo'n 200.000 bezoekers. En dat is echt heel veel.
0: Gigantisch heel veel. Ja, ik ben benieuwd ook weer hoeveel er dit jaar dan op afkomen. En ook hoe dat allemaal gaat hoor, met die hitte en zo. Er zijn al maatregelen genomen, hè? Je mag naar binnen met eigen waterflessen, begreep ik. Eigen parasol. En ze hebben daar insmeerhoeken en nevelveldjes en weet ik allemaal veel. Dus dat gaat helemaal goed komen. Maar jij zegt 2016, dus dat betekent 10 jaar zondag.
1: 10 jaar zondag, inderdaad.
0: Ja. Wordt daar nog iets speciaals mee gedaan?
1: Nee, daar wordt verder eigenlijk niet bij stilgestaan. Arjan Bos was eigenlijk zelf wel een beetje verrast. Ik heb er wel eens over nagedacht van hoe lang zal dat inmiddels al zijn. Nou ja, leuk dat je belt, want ik had het even niet paraat. Ja. Maar 10 jaar, nee, daar wordt verder niet bij stilgestaan.
0: Oké. Hey, alle verhalen worden dus verzameld, hè, zoals je al zei. En verschijnen om de zoveel tijd wel op de site rtvdrenthe.nl. Of die TT-blog, dus die vind je op de site. Gisteren was Roy hier en toen sloten we af met een artiest die op het festival gaat staan. Jannes was dat, hebben we toen voor gekozen. Jij hebt nu voor iemand anders gekozen.
1: Ja, dat was niet zo'n hele moeilijke. Douwe Bob. Hij staat niet alleen op het TT Festival, maar hij opent ook vlak voor de MotoGP het hele circus met het volkslied.
0: Ja, met het Wilhelmus. Nou kan ik dat niet laten horen, dat volkslied. Dat zullen we dan zondag van Douwe Bob zelf op het circuit horen. En hij staat vrijdag op een van de podia in de binnenstad. Dit is Slowdown, omdat we allemaal een beetje rustig aan moeten doen van Douwe Bob. Frank, dankjewel.
1: Zo is dat.

3 alweer. Al het nieuws uit de provincie vind je altijd in de app en op onze site rtvdrenthe.nl. Maar ieder uur word je bijgepraat door Daphne Planken hier op Radio Drenthe. Wat is er allemaal weer gebeurd? Je hoort het zo meteen na

0: Zeel in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de outletprijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren. Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovis en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Bijna 2:30. Het nieuws uit Drenthe, Daphne Blanke.
3: Goedemiddag. De politie heeft een nepagent aangehouden in Hogeveen afgelopen vrijdagavond. Een voorbijganger zag de nepagent bij een huis aan de Tichelwerkstraat in Hogeveen en schakelde de politie in. De nepagent werd daarbij op heterdaad betrapt in de woning van een 89-jarig slachtoffer. De nepagent is een minderjarige jongen uit Didam. De volgende dag is in Nijmegen een tweede verdachte aangehouden, een 20-jarig man uit Arnhem. Hij is opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. Beide verdachten zijn verhoord en weer op vrije voeten, maar blijven verdachten in de zaak. Vanwege het ingrijpen van de politie hebben de twee niet buiten kunnen maken. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd grijpt in bij Youzorg Noord in Assen. De zorgorganisatie begeleidt cliënten die niet zelfstandig kunnen wonen en werken, maar voldoet volgens de inspectie niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Er zijn meerdere incidenten geweest en een mede-eigenaar zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. Ook zouden bij- en nascholingen van personeel niet op orde zijn en is er geen zinvolle dagbesteding voor cliënten. Trein- en buspersoneel leggen morgenochtend tussen 4 en 8 uur het werk neer. Dit doen ze uit protest tegen kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Door de staking kan de NS de dienstregeling pas vanaf 8 uur geleidelijk hervatten. Reizigers krijgen het advies om hun reis in de ochtend uit te stellen of rekening te houden met vertragingen. En door de hitte deze week worden steeds meer evenementen afgelast. Zo maakt voetbalvereniging Valthermond vandaag bekend dat het tentenkamp voor de jongste jeugd niet doorgaat. De club voelt zich genoodzaakt deze keuze te maken voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen en de begeleiders. De boekenmarkt in Coevorden gaat wel door, maar met maatregelen. Zo worden de 30 kramen en standhouders op schaduwrijke plekken opgesteld en komen er tenten en overkappingen zodat muzikanten beschut kunnen optreden. Eerder werd al bekend dat de viswedstrijd in het Noord-Willemskanaal morgen en de Kiwanis Titi-borrel in Assen niet doorgaan. Voor meer updates over de hitte ga je naar het hitteblog op rtvdrenthe.nl en in de app. En daar vind je ook al het andere nieuws.
2: Daphne, dankjewel. Gaan we nog even naar het weer. Greta Spannenburg.
4: Het is vanmiddag veelal zonnig met een licht briesje uit noordoostelijke hoek. De maximumtemperatuur is op veel plekken zo'n 26 of 27 graden. Maar zuidelijk Drenthe kan de 28 graden aantikken. Nou, vanavond zakt de temperatuur langzaam. En rond zonsondergang is het nog een graadje of 21.
2: Ik hoop dat je op schimmels loopt. Want dan is het goed. Waarom? Dat hoor je zo.
5: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meer Daarvoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meer Daarvoort.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Anouk in de middag.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

meteen aan die van Wolter Kroes denken. Laat de zomer in je hart. Zometeen krijg je alles te horen over schimmels en waarom die zo goed en bijzonder zijn. Dat hoor je na Isa Zwart en Mama C.

0: Mama C.
1: Roeg.
2: Roeg.
0: Jessica, een hele goede middag.
3: Ja, nu is het Wilma.
0: Nu is het Wilma.
3: Ja, samen met Jessica ben ik de organisatie.
0: Ja, er ging wat. We moesten even snel, want het plaatje was bijna afgelopen. Hè. Ik dacht dat ik belde inderdaad met Jessica Lelieveld. En die riep van, ja, maar we zijn hier met z'n tweetjes. Mogen we het samen doen? Tuurlijk, riep ik. Maar mag het dan wel op de speaker? Nee, zei ik. Nou, en toen bleek dus dat ik Wilma aan de lijn had.
3: Ja, en ik zit er wel naast, hoor.
0: Oh, goed zo.
3: Ja, hey, met z'n tweeën.
0: Dames, wat organiseren jullie dan?
3: Wij organiseren een festival over mycelium. En het festival heet Wondergrond. En het is de tweede keer dat we dit organiseren. De eerste was 2 jaar geleden en het was een succes. Dus we doen het nog een keer. En het is een festival waarbij kunstenaars zich hebben laten inspireren door dat mycelium, het ondergrondse schimmelnetwerk.
0: Mm-hmm.
3: En nou ja, dus wij maken prachtige kunstwerken over het mycelium. Ze hebben zich daar helemaal in verdiept. En de kunstwerken zijn hier allemaal geplaatst. En,
0: maar waar moet ik aan denken dan? Wat voor kunstwerken staan er dan?
3: Nou, er staat bijvoorbeeld een 8 gevlochten bogen. Het is eigenlijk gehaakt met touw. En dat touw, de manier van haken, dat staat eigenlijk symbool voor het netwerk wat mycelium onder de grond zeg maar maakt. Het is een netwerk van schimmeldraden.
0: Ja.
3: En de kunstenaar Wiander Keizer heeft zich daardoor laten inspireren en heeft een netwerk gevlochten, gehaakt met touw. En dat staat in een hele mooie bogen opgesteld.
0: Het jammer dat dit radio is, hè?
3: Ja,
0: ik wil dit zien.
3: Ja, dat is ook echt de moeite waard om te komen kijken, hoor. Want er is iemand die met witte takken en glazen bollen het mycelium verbeeldt. Want het mycelium onder de grond zie je eigenlijk heel moeilijk. Maar als je het helemaal uitvergroot of met microscopen zou kijken, dan zie je dat het hele fijne draden zijn. En vaak verbindingen heeft met allemaal kleine bolletjes.
0: Ja. Ja, maar dus, Wilma, ik weet eigenlijk niet of iedereen precies weet wat mycelium, als we het daar zo terloops over hebben, is.
3: Nee, dat snap ik, ja. Ja, mycelium is het ondergrondse netwerk van schimmeldraden. En we kennen allemaal wel de paddenstoel.
0: Mm-hmm.
3: En dat is eigenlijk de bloeiwijze. Of een paddenstoel is de vrucht van het mycelium.
0: Ja. En dan mycelium, dat is knetterbelangrijk.
3: Ja, zeker. Ja, mycelium, dat netwerk van die schimmeldraden, die heeft allerlei verbindingen, zoekt ze bijvoorbeeld met de wortels van bomen. Dus in periodes van, sowieso, ze wisselen voedingsstoffen uit. Dus het mycelium heeft suiker nodig, een schimmel heeft suiker nodig om te kunnen groeien. En dat krijgen ze eigenlijk via de wortels van de bomen. En bomen hebben vocht nodig en dat heeft mycelium weer. Want die heeft door de hele fijne vertakkingen en het hele diepe liggen in de bodem, kunnen ze beter bij het water komen. Dus ja, die samenwerking tussen bomen, plantenwortels en mycelium is heel belangrijk.
0: Ja, zonder mycelium geen groei.
3: Hey, precies.
0: Ja, maar hoe kom je er dan bij dat je denkt van, dit houdt me wel bezig, dat vind ik wel belangrijk.

0: zonder bodem en het leven op aarde, vonden we eigenlijk wel dat we daar, nou ja, die boodschap mochten, ja, voortbrengen, zeg maar.
1: Ja.
0: Om Jessica wijst echt op. Oh ja, ja. Nou ja, ze geven allerlei. Het is gewoon heel belangrijk. Ze geven allerlei voedingsstoffen door. Ze ruimen materiaal op. Met medicijnen worden ervan gemaakt. Het is ook in ons dagelijks leven al heel erg verweven zonder dat we het doorhebben.
1: Ja, ja. En nou heb je hoeveel kunstenaars gevraagd om daar iets bij te maken?
0: We zijn in totaal met 18 kunstenaars.
1: 18, dus er staan 18 objecten ook waar eigenlijk in Norg?
0: Ja, op het kunstterf in Norg. Dat is aan de Bringstraat. En het is gewoon erg heel dicht in het centrum, hè. Want ja, iedereen weet wel de kerk aan de Brink.
1: Ja.
0: Nou, en daar vlakbij ga je de Bringstraat in.
1: Ja.
0: En dan kom je aan de kunstterf. En we hebben zowel binnen als buiten is er kunst te zien.
1: Is het makkelijk te herkennen dat vooraan ook één grote schimmel staat bijvoorbeeld?
0: Nou, vooraan staat een hele grote poort voor, op het erf. En daar staat Wondergronds op, want dat is het, zo noemen we het festival.
1: Ja.
0: En er hangen overal vanaf de kerk tot aan de locatie hangen een soort eyecatches. Dat zijn ringen waarbinnen het mycelium verbeeld is. Mm-hmm. Een soort witte ringen.
1: Ja.
0: En dat kan je eigenlijk niet missen.
1: Nee.
0: En er zijn borden langs de weg, van die evenementenborden aan de lantaarnpalen. Er staat Wondergronds op.
1: Helemaal goed. En wanneer begint het?
0: Het begint morgen.
1: Oké, dus vanaf morgen kunnen we het allemaal bekijken. En dat duurt dan een paar weken, geloof ik, hè?
0: Ja, tot en met 19 juli.
1: Oké. En dan zijn daar naast al die kunstobjecten te bekijken ook lezingen over paddenstoelen en de bomen en workshops en films die getoond worden en zo. Eigenlijk ontzettend veel. Heb je een site waar mensen rustig kunnen kijken om te zien van, oh, dat lijkt me wel leuk om even aan te wippen?
0: Ja, we hebben de site www.kunsterfnorg.nl.
1: Ja.
0: En daar staan alle activiteiten ook op vermeld.
1: Hartstikke goed.
0: Handig is ook dat je daar online ook tickets al meteen kan kopen voor de films en de lezingen en theater. Vanavond, of die eerste avond, woensdagavond, is het een leuke voorstelling in Winsingenhof.
1: Ja.
0: In Roden. En dat heet Brein, Bodem, Buik.
1: Wat een lekkere souffleur heb jij daar achter je.
0: Ja.
1: Ik hoor Jessica af en toe. Hey, ja, hebben jullie zelf ook twee kunstwerken gemaakt?
0: We hebben één kunstwerk gemaakt. En dat is een groot buitenobject. En daar zijn 543 keramische paddenstoelen in verwerkt.
1: Jemig.
0: In de vorm van een heksenkring.
1: Wat gaat er trouwens met al die kunstwerken gebeuren na die tijd?
0: Ja, nou, de kunstwerken zijn, de meeste zijn eigenlijk wel te koop.
1: Ja.
0: Dus we gaan hier niet actief verkopen. Maar als mensen bezoekers belangstelling hebben, dan kunnen ze natuurlijk altijd contact opnemen met de kunstenaar.
1: Is in overleg van alles mogelijk, hoor ik dan
0: zeker,
1: wel.
0: Zeker, ja hoor.
1: Nou, ik verwijs graag naar die website van jullie voor meer informatie. Kunsterfnorg.nl, daar vind je van alles. Morgen begint het en dan tot 19 juli kan je daar terecht voor die prachtige kunstwerken. Maar ook over meer, hè. Om alles te weten over die paddenstoelen en de bodem en mycelium. Nou, van alles.
0: Precies.
1: Wilma, ik vond het hartstikke leuk je gesproken te hebben. Doe je de groeten even aan Jessica?
0: Ja, zal ik doen.
1: En geniet ervan de komende weken.
0: Ja, dat gaan we zeker doen.
1: Doei.
0: Doei.
1: Organiseer jij nou ook iets leuks? Laat het even weten. Je kan altijd een mailtje sturen naar redactie@rtvdrenthe.nl of ons even een appje sturen of bellen 0592 33 11 88. Het zit er alweer op, zie ik. Het is bijna 3 uur. Dimitris gaat zo meteen verder met Studio Steenbergen. Ik ben er morgen weer. Tot dan!

0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
3: Voetganger? Bocht?
4: Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Zondag is er weer een Drentse dag in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Het onvolk loopt in klederdracht, brengt volksdansen en laat zien hoe het is om te trouwen over de puthaak. Beleef een dag met oude ambachten en ontdek de rijke geschiedenis van het Ellertsveld. De Drentse dag, zondag in Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
7: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
8: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
13: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Radio Drenthe. 60s en 70s. Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Heaven must be missing an angel, Tavares, hier op Radio Drenthe. Goedemiddag, van harte welkom bij Studio Steenbergen hier op Radio Drenthe. René Steenbergen is er niet, vandaag ik hier. Mijn naam is Dimitri Skops, aangenaam. Wel de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Studio Steenbergen. We hebben de Jukebox met daarin twee wereldsterren die op deze dag in 1978 voor het eerst een popconcert geven in de Kuip, het voetbalstadion van Feyenoord. In Rotterdam natuurlijk. Ja, nu weet je misschien al over wie ik het heb. Je hoort beide artiesten dadelijk in de Jukebox. En vanmiddag jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Je maakt kans op het muzikale bordspel Remember the Music. En hoe je dat kan winnen, dat vertel ik je later vanmiddag. En dit uur natuurlijk, zoals elke middag tussen 3 en 4... hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijdperk waarin je met een discobol en een glitterpak al 80% van je problemen oplost. And I wonder, still I wonder, who's stop the rain? Deze komt eraan van CCR.

0: CCR bij Radio Drenthe. 3:15. We gaan terug in de tijd.
1: Op deze dag in...
0: Op deze dag in 1962 is in het Concertgebouw in Amsterdam de finale van de talentenjacht Tuk op Talent, georganiseerd door het Damesblad Romance. De show wordt gepresenteerd door Mies Bouwman en Rob de Nijs en The Lords zijn de winnaars. Als hoofdprijs krijgen zij een platencontract bij Phonogram. De eerste single, De Liefde Die Je Ken, dat is deze.
2: Vanaf vandaag zoek ik niet meer, want de liefste die ik ken ben jij.
0: Prachtig. En Arthur Conley krijgt op deze dag in 1967 een gouden plaat voor deze klassieker.
3: Do you like

Sweet Soul Music. Het is een bewerking van Yeah Man van Sam Cooke. En Sweet Soul Music van Arthur Conley komt in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Dus de top 40 vandaag tot plaats nummer 2. Aretha Franklin begint op deze dag in 1967 in de Atlantic Studios in New York aan de opname van haar album Aretha Arrives. En het eerste nummer dat ze opneemt, dat is deze. Change.

0: Het album wordt in een hoog tempo op de band gezet. Na slechts 4 dagen is het hele album Aretha Arrives al klaar. En 2 maanden later komt de plaat uit en bereikt vervolgens de 5e plaats in de Amerikaanse albumlijst. Dus geen gek album. Van soul naar rock. Alice Cooper valt op deze dag in 1975 op het podium tijdens een concert in Canada. Hij breekt daarbij een paar ribben en heeft een hersenschudding. Maar zoals het een echte rocker betaamt, staat hij een paar dagen later alweer gewoon op te treden. En deze fan, ja, die is er getuige van. Er was een fan getuige van, maar daar kan ik het fragmentje even niet van vinden. Excuus. Dan na deze dag in 1976. Ja, dan is het net als vandaag heel erg warm. Het is zweten geblazen, want in 1976 begint vandaag een van de langste hittegolven ooit in ons land.
1: Met temperaturen die aan de tropen deden denken. Dik over de 30 graden Celsius. En wekenlang geen regen, geen druppel, geen wolkje aan de hemel. Kortom, een echte, maar niet Nederlandse zomer.
0: Ja. De hittegolf duurt dan 17 dagen. Zullen we daar deze zomer overheen gaan? Zou zomaar kunnen. Op 23 juni 1978 wordt voor het eerst een concert gegeven in de Kuip, het voetbalstadion van Feyenoord in Rotterdam. Ja, hoe klonk dat?
2: Dat was in geen jaren meer gebeurd. Een bomvolle Rotterdamse Kuip. Maar de belangstelling van meer dan 50.000 aanwezigen gold niet Feyenoord, maar het fenomeen Bob Dylan, gitarist, zanger en trendsetter in de jaren 60. Het was de eerste maal dat Bob Dylan in ons land optrad als onderdeel van een grote Europese tournee die de gemotiveerde artiest geen windeieren legt.
0: Ja, dit was dus 1978. Er zijn dan 52.000 bezoekers in de Kuip voor Bob Dylan, maar ook nog de special guest Eric Clapton. Die krijgen ze er ook bij. Nou, en hierover zometeen veel meer in de jukebox om 4:10. Eerst pak ik er een oude top 40 bij van 23 juni. Eens even kijken welke. Ah! Ik heb hier de Nederlandse top 40 van 23 juni 1967. Het gedrukte exemplaar. Blaadjes plakken een beetje. Ik zie staan dat daarin staan The Kinks, Waterloo Sunshine en ook Proctor Harum met A Whiter Shade of Pale. Nou, die ga ik zo meteen beide draaien hier op Radio Drenthe. Maar eerst de Bee Gees. New York Mining Disaster 1941 komt ook uit de top 40 van 23 juni 1967.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Goedemiddag, het is 3:58. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugdinspectie grijpt in bij Uzorg Noord naar meerdere incidenten. Een mede-eigenaar zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En de politie heeft afgelopen vrijdagavond een nepagent aangehouden in Hogeveen. De nepagent werd op hete daad betrapt in een woning van een 89-jarig slachtoffer. De nepagent is een minderjarige jongen uit Didam. En steeds meer evenementen worden vanwege de hitte afgelast. Volg het hitteblog op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app voor het laatste, voor de laatste updates. En hier vind je natuurlijk ook het andere nieuws op rtvdrenthe.nl. Dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Gita Spannenburg.
5: Het is vanmiddag veelal zonnig met een licht briesje uit noordoostelijke hoek. De maximumtemperatuur is op veel plekken zo'n 26 of 27 graden. Maar zuidelijk Drenthe kan de 28 graden aantikken. Nou, vanavond zakt de temperatuur langzaam en rond zonsondergang is het nog een graadje of 21.
4: Zometeen op Radio Drenthe meer 60s en 70s hits, waaronder Nile Diamond, ja. En ook Stevie Wonder komt eraan.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.

Goedemiddag, je bent bij Radio Drenthe. Het is 4:10. Tijd om hier in Studio Steenbergen stil te staan bij extra lange platen. Deze week de hele week op dit tijdstip XL-versies van hits. Heb je een suggestie, dan mag je hem appen naar 0592-3311-88. Kunnen we hem nog meepakken komende week. Golden Earrings. Ja, vanaf 1969 werd het Golden Earring, maar we draaien nu alleen nog maar 60s en 70s hits hier op Radio Drenthe dit uur. Dus we hebben het nog over de Golden Earrings. Die hebben een aantal lange versies op hun naam staan. Dit nummer duurt 5 minuten en 12 seconden. In 1968 kwam het nummer tot plaats nummer 2 in de Nederlandse top 40. En ik ga hem voor je draaien. Hier zijn ze, Golden Earrings, Just a Little Bit of Peace in My Heart.

0: heeft nog een tijdje in Nederland gewoond. Nina Simone. Eerst in Nijmegen, daarna in Amsterdam. Van de periode 1988 tot 2000, wou ik zeggen. Maar het was 1992. Ja, het was eigenlijk maar 4 jaartjes. Maar ze kent de binnenstad van Nijmegen en de binnenstad van Amsterdam op haar duimpje. Jorden Nina Simone hier op Radio Drenthe. Ain't got no, I got life. Het is 4:10.
1: De jukebox.
0: Hoppakee, even een muntje in de jukebox. En vandaag staan we in de jukebox stil bij het eerste popconcert ooit in de Kuip. Het voetbalstadion van Feyenoord. Natuurlijk in Rotterdam. Vandaag in 1978 staan daar Bob Dylan en Eric Clapton. Die laatste die verzocht het voorprogramma van Bob Dylan. En het is echt stijf uitverkocht. Het stadion De Kuip in Rotterdam. Er zijn op dat moment 52.000 toeschouwers.
2: Dat was in geen jaren meer gebeurd. Een bomvolle Rotterdamse Kuip. Maar de belangstelling van meer dan 50.000 aanwezigen gold niet Feyenoord, maar het fenomeen Bob Dylan. Gitarist, zanger en trendsetter in de jaren 60.
0: Ja, het was echt revolutionair. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat het stadion De Kuip, dat daar een popconcert werd georganiseerd. 1978 dus. Bob Dylan samen met Eric Clapton in De Kuip. En daarom hoor je ze beide hier op Radio Drenthe. Zometeen Eric Clapton en eerst Bob Dylan.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Maak kennis met de Amiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amiheat.nl.
3: Ze zijn er weer.
4: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
5: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de Straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Radio Drenthe.
18: Studio Steenbergen.
17: Met Dimitris Kool.

0: Studio Steenbergen.
1: Bloed heet het dinsdagmiddag, dus dan is hij extra lekker hoor. Casey en de Sunshine Band met That's the Way I Like It hier op Radio Drenthe. Druk programma, we hebben Aldert op Tjak. We gaan zo meteen verbinding leggen met Aldert, we gaan horen waar die is. En jouw kans vanmiddag op het Radio Drenthe prijzenpakket. Met daarin het muzikale bordspel Remember the Music. En dat is wel eventjes leuk om die zo even te pakken te krijgen op dinsdagmiddag. Dus blijf daar zeker voor luisteren. En Daphne, die zit hier ook gezellig bij. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Wat is jou opgevallen in het nieuws, Daphne?
2: Nou, bij ons vind je natuurlijk een Drents hitteblog. Onder meer in onze app en op de website. Maar de hitte houdt overal nu de gemoederen bezig. Ook de AWB verwacht extra drukte. En die zet het maximale aantal personen in voor de wegenwacht.
1: Ah.
2: Bij extreme hitte zijn namelijk meer pechgevallen.
1: Ja.
2: En dat was ook een paar weken terug. Toen reed ik vanuit Duitsland naar Nederland. Nou, echt zoveel auto's met pech tegengekomen onderweg.
1: Ja.
2: Was het ook zo warm.
1: Ja, ik had dat een tijd geleden nog. Had ik een lekke band.
2: Oh, nee.
1: Maar die wegenwacht is nog onderweg.
2: Oh,
1: dus ik
2: echt?
1: Zelf, ja, ik ga hem zelf maar vervangen, ja.
2: Oh, lekker dan.
1: Dus dat heb ik zelf maar gedaan. Maar ja, goed.
2: Ja, dat kwam ook door de hitte dan.
1: Nou, het ventiel was lek, dus ik weet niet waardoor dat kwam. Nee. Het was bloedheet. En, maar het is heel vervelend met die wegenwacht, want dat is dan op een snelweg en dan bel je.
2: Ja.
1: En dan krijg je eerst iemand aan de telefoon die geen Nederlands kan. Dat vind ik zo bijzonder dat je dan daar kan werken.
2: Ja.
1: Dat is echt een grote ergernis. Eerst moet je een kwartier wachten voordat je iemand aan de lijn krijgt. En dan krijg je iemand aan de lijn en die kan amper Nederlands.
2: Ja.
1: Nou, waar sta je? Nou, daar en daar. Ja, op de snelweg staat u achter de wal.
2: Vangrail?
1: Achter de vangrail. Ja, ik sta achter de... Oké. Nee, dan sturen we gelijk een wegenwacht. Want anders dan moet er een berger eerst komen.
2: Oh.
1: Dus ik was al lang blij dat er een wegenwacht kwam. 20 minuten zeiden ze. Nou, ik vond het netjes. Krijg je 10 minuten later zo'n sms. Dan kan je ze bijhouden. Nou, dat begon helemaal niet iets te lopen.
2: Nee.
1: Dus toen dacht ik op een gegeven moment van, nou ja, goed jongens, het is bloedheet. Ik ga het zelf maar doen. En uiteindelijk kreeg ik een sms. Uw wegenwacht komt het niet aan.
2: Oh.
1: Er komt een berger aan.
2: Ja. En toen had je het zelf al gefixt eigenlijk.
1: Nou, dus hoe lang duurt dat? Een half uur of zo.
2: Ja.
1: Er is ook geen berger geweest. Dus uiteindelijk heb ik ze weer moeten bellen. Maar dan sta je weer 20 minuten in de wacht. En krijg je weer iemand aan de telefoon die geen Nederlands kan. Dan heb ik gezegd van, ja jongens, ik heb het nu zelf al gedaan.
2: Ja.
1: Dus ik hoop dat ze het begrepen hebben. Of ze zijn nog onderweg. Dat kan. Dat kan ook. Maar ik lees hier dat ze in ieder geval meer wegenwachtmensen...
2: Ja.
1: Op pad sturen, dat is altijd mooi met het goede weer.
2: Nou, zeker. En ik ben heel blij dat ik toch een autootje heb gekocht met een airco erin.
1: Ja, dat snap ik.
2: Ik zat er nog even naar te kijken. Toch? Nee, dit is wel echt een must, hoor.
1: Ja?
2: Ja.
1: Jij de ramen open?
2: Ja, tuurlijk wel. Maar op de snelweg?
1: Ja.
2: Nou ja.
1: Dat kan bloedheet zijn.
2: Ik ben er in ieder geval wel heel blij mee. Nou, dat is allemaal in Nederland en ook in Drenthe gaande. Nu gaan we even iets verder opzoeken. Dat gaat over een man met een best wel ingewikkelde naam voor mij dan. Michael Nkuka Mboladinga.
1: Zo.
2: Ja, dat is een superfan van het Congolese voetbalelftal. En hij staat bekend als levend standbeeld.
1: Oh.
2: Heb je dat wel eens gezien?
1: Een levend standbeeld?
2: Ja, ik heb er namelijk wel eens filmpjes van gezien. Dat hij dan tussen dat publiek... en dan staat hij dan heel stil tussen toe te kijken.
1: Oh ja?
2: Ja, heel bijzonder.
1: Leuk.
2: Ja, dan staat hij dus op de tribune als eerbetoon aan een vermoorde oud-premier van Congo. En de superfans zou ook naar het WK om zijn land te steunen. Maar voetbalfans uit Congo die mochten vanwege de ebola-uitbraak in hun land niet afreizen naar het WK. Waar Congo voor het eerst als zelfstandig land aan meedoet.
1: Oh.
2: Ja, dus dat is wel heel sneu. En ook deze meneer die mocht dus niet afreizen naar Mexico. Maar de president van Congo heeft zich er tegenaan bemoeid. De superfan is in quarantaine gegaan en die mag nu alsnog heen. En dat is net op tijd, want komende nacht dan speelt Congo tegen Colombia. En het land maakt nog kans op een plek in de knock-outfase. Nou, en dan moet er dus wel van Colombia gewonnen worden, maar oké. Het levende standbeeld is er in ieder geval bij.
1: Oh, ik ga kijken. 4 uur vannacht, hè?
2: 4 uur vannacht. Nou, dan blijf ik nog even lekker liggen. En dan weer terug naar onze eigen provincie. Die camper op het Vlonderpad in het Grolloerveen. Heb je dat een beetje meegekregen?
1: Nee, heb ik niet meegekregen.
2: Helemaal niet meegekregen. Nou, die camper die nam de verkeerde afslag. Belandde op het Vlonderpad. En ja... dat kan zo'n vlonderpad niet aan. Dus de camper die zakte daardoor heen.
1: Oh nee!
2: Ja,
1: oh.
2: En het is nog niet gelukt om het voertuig er vanaf te halen. En we krijgen dus heel veel reacties van mensen die voorstellen om een helikopter van het leger in te zetten. Dus besloot onze redactie uit te zoeken of dit een optie kan zijn. Ook Staatsbosbeheer blijkt te zijn overspoeld met deze suggestie. Maar de woordvoerder laat weten dat een legerhelikopter alleen als laatste optie ingezet zal worden. Want het is nu broedseizoen.
1: Oh,
2: ja, en dan,
1: ook nog.
2: Ja, en als je dan zo'n helikopter laat overvliegen, dat... Nou, dat verstoort te veel. En er wordt nu gekeken met een bergingsbedrijf. Nou, daar heb je hem. Of er een oplossing gevonden kan worden met rijplaten. Ah. Ja, nou, hopelijk komt hij dan wel.
1: Ja, zo is ja. Dat.
2: Nou, en van een camper is het maar een kleine stap naar de caravan. En daarmee is het ook best lastig om die op de juiste plek te krijgen.
0: Dus dat werd neergezet met een opstapje voor, weet je wel. Pijn weer poten van die ijzeren opstapjes. Maar goed, toen waren we deze mee. En voor het deurtje hadden wij verhoogd voor de keukendeur. Zo'n muggengordijn met van die plastic slieren. Ken je die nog? Ja, die gekleurde slieren, maar zo'n zwarte ertussen. Heel lastig hoor. Heel ingewikkeld. Liep mijn moeder met 2 borden macaroni door die slieren. En die slieren die gleed zo door de macaroni. Wij gingen altijd 3 weken op vakantie. Wij namen voor 2 weken eten mee. De laatste week konden we gewoon langs die slieren. En hij moest ervoor zorgen dat de caravan stabiel kwam te staan. Met andere woorden, 2 pootjes vooruit draaien, 2 pootjes achteruit draaien. Maar dat vergat hij altijd de volgende dag om het weer op te draaien. Dus reden ze van de camping, 1 grote vonkenregen. Zag je de Duitsers kijken zo van, oh, moest me daar koeken. Gibt's da irgendwo ein Party oder so etwas? Nee, dat is de familie Visser. Die zien die vergessen die klonen voor nou zo drehen. Wie is het überhaupt mogelijk dat ze een krieg verloren hebben gegen deze amateur? En ik nu even, nou gaan beginnen. Nu even onze caravan. Als je onze caravan, ik zal het rustig vertellen. Als je onze caravan binnenkwam, had je rechts een stapelbedje. Daar sliepen mijn broer en ik. En links had je een tafeltje. Dat kon je laten zakken. Daar werd dan een 2-persoonsbedje. Zo handig. Kudding, vreselijk. 5 uur mee bezig. Poten open liggen, spijkers, overnaam, tot. En daar lagen mijn vader en moeder. Is te zwaar, is te groot voor een beetje, maar prima. En mijn vader lag aan de buitenkant. Lag tegen de raam aan. Dan kwam mijn moeder, als hij snurkt, dan kwam mijn moeder zo zijn hoofd buiten aan. En er zaten s'morgens allemaal stekkers in. Dag is daar, lag er een gaatbas.

0: Tjak.
1: Met Aldert Oosterhuis.
2: Aldert is op Tjak. Aldert, waar ben jij vanmiddag?
3: Ja, in de wildernis. Tenminste, althans, zo liet het voor de mensen die de beelden erbij hebben. Is niet helemaal waar. Ik sta eigenlijk aan de rondweg in Bergen. De rondweg, de mensen die de rondweg kennen, de Domoweg, die heeft een stuk van de rotondes. En één rotonde is nog altijd niet helemaal af. En dat is de rotonde die eigenlijk onder de spoordeuzen moet richting Lieving een Bergen te ontlasten. Om een of andere, het zal ongetwijfeld een financiële reden wezen, is dat nog niet doorgaan. Maar goed, dan ligt daar zo'n braak terrein en dat doet niemand wat met. Dat nou, want Femmeke, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Jullie hebben het plan. Je bent van de Drentse voedselbossen.
4: Dat klopt, ja.
3: Dus dat is een soort overkoepelend orgaan van mensen die voedselbossen wilt creëren.
4: Ja, dus een vereniging waar mensen die met een voedselbos bezig zijn of daar interesse in hebben, dat proberen aan te leggen. En die vereniging heeft tot doel om te zorgen dat we weten wat we doen eigenlijk met z'n allen.
3: Ja, ik ben wel vaker bij een voedselbos geweest. En meestal is dat een particulier initiatief of van een buurtvereniging of zo. Oh, hier dan braak een stukje grond. Daar kunnen we een mooi voedselbos van maken. Maar jullie gaan dat nou coördineren?
4: Ja, er zijn natuurlijk heel veel particulieren die op hun eigen grond van alles aan het doen zijn. En ik heb de laatste jaren gemerkt dat er heel veel vraag komt, juist vanuit bewoners, buren die samen op een plekje in de buurt binnen de bebouwde kom iets willen doen.
3: Ja.
4: En je kunt je voorstellen, je bent op zo'n plekje, je kijkt erop uit en je denkt, goh, het zou toch leuk zijn als we, er staat al een picknickbank, als we toch bij die picknickbank ook wat eetbaars kunnen creëren.
3: Nou stoppen we dus hier op deze plek, maar onder wiens opdracht ben we dan hier nou?
4: Dat is eigenlijk op initiatief van mensen uit de buurt Nachtegaal die hierachter ligt.
3: Ja, ja. Ja, ja. En die trekt dan bij de gemeente aan de bel? Die had natuurlijk ook zelf de schop kunnen pakken.
4: Ja, de gemeente had zelf de schop kunnen pakken.
3: Gemeente is schop.
4: Jawel hoor. Nee, maar wat er natuurlijk altijd gebeurt is, zo bewoners die kijken uit op een plekje en die denken, god, dat zou toch leuk zijn als we hier wat konden doen. En die komen ermee bij de gemeente en dan zegt de gemeente, nou, dat weet ik niet.
3: Ja, want eerst onderzoek.
4: Er wordt al gevoetbald. Ja. Of het is voor de barbecue. Ja. Of weet je.
3: Met de plan met. Ja, de jaren gebeurt er niks.
4: Precies. En de plek heeft altijd al een bestemming. En het is. Als je dan niet uitkijkt, dan denken die bewoners, als het niet mag, dan doen we het maar niet. Nee. En daar hebben we dit programma voor opgezet. En dat is een programma speciaal voor bewonersinitiatieven in heel Drenthe. Waarin we ze helpen om de stap te maken van, hoe krijgen we dit nou voor elkaar?
3: Jullie hebben de expertise in huis.
4: Ja, klopt. Ja.
3: Dat is een stuk makkelijker. Hè? Ja, dat is niet het wielfiefkeren te vinden.
4: Ja, dus we helpen zo'n groep met kennis in eerste plaats over, wat is dan een buurtinitiatief? Wat is een voedselplek?
3: Ja.
4: Wat zou je kunnen verbouwen? Een buurtmoestuin is veel moeilijker dan een voedselbosje, of eigenlijk om met bomen en struiken te werken. Want die doen het namelijk meestal grotendeels zelf. Mm-hmm. Terwijl je moestuin altijd werk aan hebt.
3: Ja.
4: Nou, dus dat soort dingen leren we ze. Maar ook, hoe kom je aan geld? Waar zit de financiering hiervoor? En heel erg belangrijk, hoe ga je met die gemeente? Hoe regel je dit nu met de gemeente?
3: Ja.
4: En dat is natuurlijk ook heel fijn voor de gemeentes. Want die zitten niet te wachten op allemaal kleine plannetjes van allemaal verschillende mensen.
3: Nee, maar zullen we graag een vinger in de pap houden over hun terrein en wat hier met gebeurt en dat soort zaken. Mathilde, ik kom in milieu, want je bent een van de gebruikers eigenlijk van zo'n tuin, hè?
5: Ja, dat klopt, ja.
3: Niet van deze nog?
5: Nee, deze niet. Nee, maar we hebben hier wel gekeken met z'n allen. Er zijn ongeveer 5 plekken, geloof ik. En we hebben wel samen die cursus gevolgd. Van hoe begin je eigenlijk? Wat voor planten zet je er neer?
3: Ja.
5: Hoe kijk je naar de wind? Allerlei invloeden, de zon. Hoe gaat het dan goed groeien? Wat is eigenlijk je bedoeling met zo'n plek? Bij ons achter de dikke boom zit een woonwijk.
3: Daar, dat is aan de noordkant van Bergen, dat is aan de kant Bergen.
5: Ja, precies. Daar zijn wij bezig. En dat is eigenlijk een speeltuin. Maar wel zo ruim opgezet dat je daar ook wat lekkers zou kunnen plukken.
3: Ja.
5: En om dat de kinderen te leren ook, zouden we daar wat mee willen.
3: Ja.
5: Dus heel fijn dat Femmeke dat opgestart heeft. Zijn we bij aangehaakt. En superleuk.
3: Dat is al mooi begonnen. Maar Femmeke, als ik dan zo eens hier met mijn Henk kijk, dan denk ik, dat dit niet een voedselbos is. Dat is een wildernis is dit hier.
4: Kom over een jaar even terug.
3: Ja, hè?
4: Ja.
3: Dat is klaar?
4: Niet klaar, maar er staat er wel van alles.
3: Ja, hè?
4: Ja. We beginnen met, althans,
3: wat zijn de plannen eigenlijk? Want ik zeg al, de ene heeft deze wens, de andere heeft die wens. Ja. Wat is jullie idee?
4: Ja, op deze plek heel specifiek gaan we werken met een paar kleinere plekken. Hierachter hebben de inwoners al zelf deze hut gebouwd.
3: Ja.
4: Als een soort van ontmoetingsplek.
3: Een soort koepel, hè? Van takken.
4: Precies, ja. Of een pergola-achtig. Het is heel mooi om daar allerlei mooie klimmers tegenaan te laten groeien. Dus kiwi, bes, kiwi, druiven doen het daar heel goed op. Misschien wat frambozen, bramen en zo. En daaromheen komt eigenlijk een soort van, ja, soort van cirkel. Waarin we zo een combinatie gaan maken van een fruithaag. Met bomen en struiken. Ja. Dus er komen grote bomen tussen en kleinere bomen.
3: En verlang je dan nog medewerkzaamheid van de leden, van de mensen die zich aanmelden voor deze voedselbos?
4: Nou,
3: er is iemand die moet het werk doen, hè?
4: Ja, de werkzaamheden liggen juist bij die bewoners. Dat zijn mensen die dit willen gaan realiseren.
3: Ja. Ja. Ja. Je hebt niet schuld bij, hè?
5: Nu niet. Nee, anders wel.
3: Ja, oké. Okay. Maar goed, de plannen zijn groot. Je hoort, jongens, hier komt een voedselbos. Maar hij dan ook wel in rekening gehad. Want hier heb je ook hier bult zand. Er staat waarschijnlijk zand over. Dus we staan hier op een heuvel. Best wel een vrij hoge heuvel. En ja, daar mag ook wel water naartoe. Ja,
4: zeker. Ligt gelukkig daar, hè?
3: Ja.
4: Kanaal ligt ernaast.
3: Stief aan de Belle Stroom.
4: Ja. Dat komt wel goed. Maar hoop je dat ja. En weet je wat leuk is? Bewoners hebben allemaal kennissen.
3: Ja.
4: Dus de een kent wel een loonwerker. Of iemand met een trekkertje die de boel kan openvrezen. Zodat we kunnen gaan planten. De andere heeft wel een pomp. Dus dat komt altijd goed.
3: Ja. Veel initiatieven dat betreft.
4: Juist, bewonersinitiatieven. Ja. Dat gaat stromen. Dat gaat vanzelf.
3: Een voedselbos aan het einde van de rotonde, van het einde van de Domeweg in Beeld. Dimitris, ik stel voor de over een jaar eens weer iets wat hiervan terechtkomt mis.
2: Nou, dat gaan we zeker weten doen. Dankjewel, Aldert.
3: Doei.
1: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: De Mobifit sta-opstoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta-opstoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Goedemiddag, het is exact 16:30. Het is tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is Daphne Blanke.
4: Goedemiddag. De veiligheidsregio Drenthe verhoogt het natuurbrandrisico van fase 1 naar fase 2. Het verhoogde risico geldt vanaf donderdagmiddag 12 uur. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Drenthe vormt de combinatie van de stijgende temperatuur en de lage luchtvochtigheid een risico. Ook de nasleep van de storm van afgelopen vrijdagnacht speelt een rol. In delen van Drenthe ligt veel omgevallen en dood hout, wat volgens de veiligheidsregio een extra risico vormt. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd grijpt in bij YouZorg in Noord in Assen. De zorgorganisatie begeleidt cliënten die niet zelfstandig kunnen wonen en werken, maar voldoet volgens de inspectie niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Er zijn meerdere incidenten geweest en een mede-eigenaar zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. Ook zouden bij- en nascholingen van personeel niet op orde zijn en is er geen zinvolle dagbesteding voor cliënten. Trein- en buspersoneel leggen morgenochtend tussen 4 en 8 uur het werk neer. Dit doen ze uit protest tegen kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Door de staking kan de NS de dienstregeling pas vanaf 8 uur geleidelijk hervatten. Reizigers krijgen het advies om hun reis in de ochtend uit te stellen of rekening te houden met vertragingen. En door de hitte deze week worden steeds meer evenementen afgelast. Zo maakt voetbalvereniging Valthermond vandaag bekend dat het tentenkamp voor de jongste jeugd niet doorgaat. De club voelt zich genoodzaakt deze keuze te maken voor de veiligheid en de gezondheid van de kinderen en begeleiders. De boekenmarkt in Coevorde gaat wel door, maar met maatregelen. Zo worden er 30 kramen en standhouders op schaduwrijke plekken opgesteld en komen er tenten en overkappingen, zodat muzikanten beschut kunnen optreden. Eerder werd al bekend dat de viswedstrijd in het Noord-Willemskanaal morgen en de Kiwanis TT-borrel in Assen niet doorgaan. Voor meer updates over de hitte ga je naar het hitteblog op rtvdrenthe.nl en in de app, net zoals voor al het andere nieuws.
3: Gaan we doen, dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben wij Gita Spannenburg.
5: Het is vanmiddag veelal zonnig met een licht briesje uit noordoostelijke hoek. De maximumtemperatuur is op veel plekken zo'n 26 of 27 graden. Maar zuidelijk Drenthe kan de 28 graden aantikken. Nou, vanavond zakt de temperatuur langzaam en rond zonsondergang is het nog een graadje of 21.
3: Zo meteen op Radio Drenthe, jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Oh, die zit bomvol op de dinsdagmiddag. Het muzikale bordspel Remember the Music kan je zo meteen winnen. En muziek onderweg van The Dyke en The Four Tops. Heb ik vannacht nog over gedroomd. In mijn dromen was ik de vijfde van The Four Tops.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Studio Steenbergen.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd

0: is 12 minuten over 4:30. Dit is Studio Steenbergen op Radio Drenthe. René is deze week met vakantie. Maar hij heeft wel wat achtergelaten in de studio. Hij zei, Dimitris, veel plezier met het programma. Maar zo goed voor de luistervriendjes, want dat zegt René altijd. En hij heeft stapels, dozen vol met muzikale bordspellen achtergelaten. Namelijk het muzikale bordspel Remember the Music. En dat is echt een leuk spel.
1: Zeker.
0: Want dat spelen we hier ook op de radio. Maar als je hem zo meteen vindt, dan kan je hem thuis uitgebreider spelen natuurlijk.
1: Nou, en dat is heel leuk. Ja, met al die, kaartjes die we elke dag hebben. Dan denk ik, ik wil het zelf ook wel een keer spelen eigenlijk.
0: Ja, want je komt elke keer bij liedjes waarvan je denkt van, die is er ook nog. En dat zat ongeveer zo, ja.
1: Ja, en nu weet ik elke keer het antwoord al. Ik ben benieuwd hoe goed ik ben als ik het niet weet, als ik het gewoon zelf speel.
0: Ah.
1: Ja.
0: Nou, probeer eens eentje te doen, Daphne, voor de luisteraar die nu zit te luisteren.
1: Oké, dan beginnen we met tip nummer 1. Deze glam rock band werd in 1973 opgericht in New York City. Ze stonden bekend om hun theatrale podiumoutfits en make-up.
0: Oké. Ja, dit kunnen er maar een paar zijn natuurlijk dan.
1: Inderdaad. Tussen 1983 en 1996 had de band een periode waarin ze shows speelden zonder hun make-up.
0: Oh, ja. Het is er even af geweest.
1: Ja, het is er even af geweest. Dat wist ik niet eens.
0: Okay.
1: Maar goed, ik weet al wel wie het is. Maar
0: ja. Ik denk dat nog niet. Maar je hebt hier ook nog een code, toch? Een QR-code.
1: Zeker, een QR-code. Dus als we die scannen, dan horen we dit.
0: Ja, dan hoor je alleen het intro, toch? Dan moet je hem wel even scannen.
1: Oké. Piep.
0: Oh ja. Ja, ik weet hem al.
1: Dat is snel.
0: Ja. Ja, dit is goed.
1: Ah, dit kan niet missen, toch?
0: En nu loopt hij door tot de zang, zeg maar.
1: Ah,
0: dat was hem.
1: Lang fragmentje is dit.
0: Goed.
1: Heel herkenbaar.
0: Herkenbaar, inderdaad. Als je weet welke band dit is, en ook de titel erbij of alleen de band?
1: Nee, band en titel.
0: Band en titel?
1: Absoluut.
0: Band en titel mag je nu doorappen of doorbellen met de studio van Radio Drenthe. 059-233-1188. En dan win je vanmiddag Remember the Music, het muzikale bordspel. Welke band heeft Daphne net omschreven en waarvan hoorde je een bekend intro? Laat het weten. 059-233-1188. Voor goede prijzen.

0: mag heerlijk zeggen, bij passend bij het weer. Er komt namelijk een hittegolf aan. Oef, die is begonnen.
1: Zo.
0: Vamos a la playa, Rigueira, hier op Radio Drenthe. Met aan de telefoon Margaretha Mulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Dimitri.
0: Hou jij het nog een beetje vol in assen, in de hitte?
2: Ja, alles open, hè?
0: Alles open?
2: Deuren open, de ramen open.
0: En je blouse open?
2: Zo ver ga ik niet.
0: Nee, de blouse is keurig dicht. Ja. Als je het warm hebt, kan je de blouse beter open doen. Toch?
2: Korte broek aan.
0: Ah, ook nog eens eventjes.
2: Ja.
0: Zo. Maak je je ook helemaal klaar voor de TT in Assen?
2: Nou, ik ga niet naar de baan.
0: Oh.
2: Maar ik volg het op tv.
0: Oké. En ga je nog een biertje drinken in de stad?
2: Ja.
0: Dat wel.
2: Jazeker.
0: En waar sta je dan, Margaretha?
2: Hoe bedoel je?
0: Nou, je hebt verschillende podia, toch, waar je kan staan. Je hebt dat Nederlandse hitkanonknijter daar bij die kroon gestolen is. God, bij, hoe heet dat
1: bij
0: ook?
1: Het Drents Museum.
0: Bij het Drents Museum.
2: Oh, ja.
0: Ja. Dat is van de Nederlandstalige hitzender staat daar. En dan heb je bij de vaart heb je natuurlijk...
2: Ja, we gaan naar de vaart.
0: Ah, je gaat naar de vaart, kijk eens.
2: Ja.
0: En nog een rondje in het Reuzenrad ook.
2: Nee, dat durf ik niet in.
0: Nee, oké.
2: Dat is mij te hoog.
0: Ja, dan heb je wel een mooi uitzicht over Assen natuurlijk, lijkt me.
2: Ja, dat wel.
0: Ik zag dat ze hem al hadden opgebouwd vanmiddag.
2: Ja.
0: Huh. Ja. We zitten lekker te keuvelen, Margaret, hè? We zijn een spelletje aan het spelen, namelijk voor het muzikale bordspel Remember the Music. Daphne die heeft zojuist een kaartje getrokken uit het muzikale spel.
2: Ja.
0: En Daphne die heeft nog één keer de hints...
1: Oké, deze glam rock band werd in 1973 opgericht in New York City. Ze stonden bekend om hun theatrale podiumoutfits en make-up. Maar, meteen de tweede hint, gaat ook over make-up. Want tussen 1983 en 1996 had de band een periode waarin ze shows speelden zonder hun make-up. Dat waren de hints.
0: Ja, en je had nog een muzikale hint. Je had
1: zeker.
0: Er staat een QR-code op het kaartje. En als je die scannen, kunnen we nog wel eventjes doen. En dan hoor je dit. En toen dacht jij, Margaretha, je klim in de telefoon en ik laat het weten.
2: Ik wist het direct al.
0: Oh ja, bij de eerste aanwijzing al?
2: Ja.
0: Dan mag je het zeggen.
2: I was made for loving you van Kiss.
0: Hey, dat is helemaal goed. Dat betekent dat jij op deze snikhete dinsdag leuke prijzen wint hier bij Radio Drenthe. Je krijgt namelijk het muzikale bordspel Remember the Music.
2: Ja, leuk.
0: Ja, en we hebben verschillende edities. We hebben de Nederlandstalige editie, we hebben de filmeditie en we hebben, Daphne?
1: All time.
0: All time. Welke zou je willen hebben?
2: All time.
0: All time.
1: Dan gaat dat.
0: Daphne dat noteren en dan komt dat zo snel mogelijk jouw kant op.
2: Dankjewel.
0: Hey, en ik ga weer een plaatje draaien.
2: Ik kijk elke middag.
0: Hartstikke goed.
2: Zo gezellig.
0: Heb je enig idee welk plaatje ik ga draaien?
2: I was made for loving you van Kiss.
0: Ja.
2: Ah, geweldig.
0: Ja, ik had ook van Frans Bauer kunnen kiezen, maar het wordt nu Kiss. Hey, fijne dag, hè?
2: Ik ben blij, hè?

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
6: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
5: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
8: Ron van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Ze mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
9: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerle. Sjoenk.nl.
10: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de Toei-app of je reisadviseur. Toei, live happy.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
12: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen.
14: Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Toch lekker wat verkoeling op de dinsdagmiddag, maar je krijgt er wel een hele gang bij. Cool and the Gang met Celebration. Het is 9 minuten over 5. Radio Drenthe met Studio Steenbergen. En Daphne zit hier ook al de hele middag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Bovenop het nieuws.
2: Inderdaad.
1: Wat is je opgevallen?
2: Nou, de veiligheidsregio Drenthe verhoogt het natuurbrandrisico van fase 1 naar fase 2. En dat verhoogde risico geldt vanaf donderdagmiddag 12 uur.
1: Oh.
2: En verder, de inspectie Gezondheidszorg en Jeugdinspectie grijpt in bij Youzorg Noord naar meerdere incidenten. Een mede-eigenaar zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En steeds meer evenementen worden vanwege de hitte afgelast. Volg het hitteblog op onze website r2drenthe.nl en in de app voor de laatste informatie.
1: Oké, ik zit even te kijken. Maar de snikhete TT-dagen komen eraan, staat op de website.
2: Zo, inderdaad.
1: Met meteen een tip. Als je een biertje drinkt, drink er dan ook een watertje bij.
2: Nou, vind ik een goede tip.
1: En ik vermeld dat toch eventjes. En het hele blog dus op
2: r2drenthe.nl.
1: Hartstikke goed. Daphne zometeen hier met een complete bulletin om 5:30. En we blikken terug op de dag. Ook allemaal zometeen hier op Radio Drenthe naar Miss Montreal.

0: Dit is Radio Drenthe, het is 4:15. Iedere werkdag blikken we tussen 5 en 6 terug op wat er is gebeurd op de radio bij Radio Drenthe die dag. En dat doen we dus ook vandaag. Vandaag heb je het volgende gehoord. Ja, nu gaat het wel lukken. Daar zijn de gemeente Hogeveen, Arcadis en de Griekse zuivelgigant Faye zeker van. Faye wil op industrieterrein Riegmeer bij Hollandse Veld een fabriek voor Griekse yoghurt bouwen. Eerder is het plan gestrand vanwege de hoge gas- en waterrekening. Maar de fabriek gaat nu op stroom draaien en 90% minder water gebruiken en zelf zuiveren. Verslaggever Serge Vinkenverleugel die was gisteravond bij de informatiebijeenkomst over de nieuwe plannen in Hollandse Veld. En dat klonk op de radio zo.
1: Ja, waar nu nog de kieviet te horen is, daar landt straks definitief die Griekse zuivelreus hier op Riegmeer, even buiten Hollandse Veld. En de Grieken waren zelf naar Hollandse Veld gekomen om tekst en uitleg te geven en met mensen te praten. Maar ze wilden niet voor onze camera of microfoon. Dus blijft over een blije wethouder. Maar is nu alles dan geregeld?
2: Ik denk voor de voedselproductie in Europa dat er straks een bedrijf staat dat inderdaad ten opzichte van de eerste aanvraag 90% minder drinkwater nodig heeft om dezelfde productie te leveren. Dat op stroom draait en dus veel minder stikstofuitstoot heeft. Ja, dat wordt een voorbeeldlocatie voor Europa als het gaat om voedselproductie.
1: Maar in Hollandse Veld zijn nog wel wat bedenkingen. Want waar komt al dat personeel vandaan?
3: Ze hebben 250 arbeidsplaatsen gekomen daar, maar waar willen ze die mensen weghalen? Die kom je echt niet uit de regio, want er is geen werkloosheid. Meer een deel productiepersoneel dat het doodblok lang komt, omdat er gewoon geen volk is.
2: Ja, iedereen heeft werk in Hogeveen. En tegelijkertijd zijn er nog heel veel Hogeveeners, gemeente Hogeveeners, die op dit moment buiten de gemeente Hogeveen werken, die misschien ook wel juist in de gemeente willen werken. En met een bedrijf als VJ een hele mooie nieuwe kans krijgen om dat te doen.
1: En de melk? De provincie, jullie, maar iedereen ziet natuurlijk dat ze die melk het liefst zo dichtbij mogelijk weghalen. Maar dat is geen harde eis. Staat niet in de vergunning.
2: Nee, dat zijn zaken die je ook in de vergunning niet kunt eisen. Maar de uitspraak van het bedrijf is, we willen zoveel mogelijk zo lokaal mogelijk doen. Tegelijkertijd hebben zij ook gewoon capaciteit te realiseren om aan de groeiende markt. Hè. Toevallig had ik net nog iemand die zei van ja, er is een groeiende markt. Want iedereen wil tegenwoordig aan de kwark en aan de Griekse yoghurt. Want proteïnen zijn belangrijk. Daar hebben ze ook aan te voldoen. Maar de ambitie is echt het zo lokaal mogelijk te realiseren.
1: Veel noordelijke melkveehouders die hebben niet alleen een goede relatie met de afnemers, maar ook jarenlange verplichtingen. Waar gaat Faye die melk dan vandaan halen? Wordt dat dan het verre buitenland met toch nog heel veel kilometers en stikstofuitstoot? Is het dan goed voor de economie misschien? Of alleen voor de economie van Faye zelf?
3: Voor Faye en voor de Amerikaanse investeerders denk ik, dat is goed voor. Maar ik geloof niet dat wij er hier bidden van wat.
1: Allemaal vragen waar we graag duidelijkheid en antwoorden van de Grieken gisteravond zelf op hadden willen krijgen. Als alles mee zit, wanneer staat die fabriek er en is die up and running?
2: Stap 1 is dat het onderstation gereed is en
1: operatie. De stroom?
2: De stroom is echt nodig, want anders kun je een elektrisch draaiende fabriek niet draaien. Ambitie is dat kwartaal 4, 28, eerste kwartaal 29 daadwerkelijk operationeel is. En dan wil Faye ook de eerste fase van hun fabriek klaar hebben om te laten draaien.
4: Radio Drenthe,

0: lekker. Die hopelijk vrije avond komt steeds dichterbij met de goede muziek van Radio Drenthe erbij. Het is 6:08. Iedere werkdag blikken we tussen 5 en 6 terug op Radio Drenthe. Wat er is gebeurd die dag op de radio. En vandaag heb je het volgende gehoord. De storm is alweer bijna 4 dagen geleden gaan liggen. Maar Drenthe heeft nog altijd te maken met de gevolgen van de heftige onweersbui die vrijdag op zaterdagnacht was. In verschillende Drentse gemeenten is de schade erg groot. En de gemeente die misschien wel het hardst is getroffen is in Hunze. Wethouder Rabbe Vedder vertelde vanmorgen in de ochtendshow over de schade.
1: Die is best wel behoorlijk. Ik zit toevallig nu hier even op de buitendienst. Onze nieuwe buitendienst in Gieten. En daar heb ik net even van de mannen bijgepraat. En het schijnt toch wel dat we redelijk zijn getroffen door de storm. Inderdaad, het is wel behoorlijk vreselijk geweest, zeg maar.
2: Ja, kunt u wat voorbeelden noemen? Welke plekken zijn getroffen?
1: Ja, de hoofdzaak. In hoofdzaak zijn toch wel in een streek, zeg maar, van de dorpen Eekst, Eekst-Zandvoort, Eeksterveen, Gieterveen. En dan ja, zo richting Barenveld, die hele strook, Anderveense Kanaal, Nieuwe Eeksterveense Kanaal. Die omgeving die is het hardst getroffen wat dat betreft.
2: Ja, wat voor schade gaat het dan? Omgevallen bomen?
1: Ja, inderdaad. Omgevallen bomen en ook heel veel forse takken die her en der van de bomen zijn afgewaaid. En ook wat kleiner spul natuurlijk en alles ertussenin. Maar dat wel in hoofdzaak. Ja, en daarbij zijn natuurlijk de bomen ook hier en daar langs woningen geschampt. Dus ja, die schade is nog niet helemaal in beeld. Nee. Maar goed, dat gaat de komende tijd wel blijken wat eruit voortkomt.
2: Oké, maar hoeveel schat u de schade in totaal? Is daar al een idee van te geven?
1: Nee, dat is nog geen idee van te geven. Qua kosten en dergelijke schadebedrag, nee, dat nog niet.
2: Nee, hoe wordt nu het herstel aangepakt? Is dat dan een verzekeringskwestie?
1: Dat is hem afhankelijk van de situatie. Kijk, in de basis, ze zijn nu druk bezig om alles in kaart te brengen. Ze zijn wel redelijk in beeld af van waar de grootste gebieden zijn, waar het meeste schade is. En daar zijn ze nu hard bezig om daar de komende tijd aan te pakken, op te ruimen. En dan moet ook blijken wat het dan als gevolg heeft gehad voor de kosten. Hè? Dus de omgevallen bomen en eventueel herplanten of iets dergelijks. Ja. Dat moet allemaal in kaart gebracht worden waar wel en waar niet kan.
2: Wat heeft u daar een draaiboek voor klaar liggen? Of is het redelijk uniek wat er nu gebeurd is?
1: Nou ja, kijk, elke situatie op zich is uniek. Want dit verwacht niemand. Dit zag ook niemand aankomen. Ja, natuurlijk, je hoort een code oranje, maar dan weet je natuurlijk nooit de werkelijke impact van zo'n windstorm en regen. Ja, in dit geval was het wel weer redelijk fors. Dus ik kan me voorstellen dat het dan nog wel in de papieren gaat lopen.

0: De Mobifit sta-opstoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta-opstoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Goedemiddag, het is exact 5:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Daphne Blanke.
6: Goedemiddag. De veiligheidsregio Drenthe verhoogt het natuurbrandrisico van fase 1 naar fase 2. Het verhoogde risico geldt vanaf donderdagmiddag 12 uur. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Drenthe vormt de combinatie van de stijgende temperatuur en de lage luchtvochtigheid een risico. Ook de nasleep van de storm van afgelopen vrijdagnacht speelt een rol. In delen van Drenthe liggen veel omgevallen en dood hout, wat volgens de veiligheidsregio een extra risico vormt. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd grijpt in bij YouZorg Noord in Assen. De zorgorganisatie begeleidt cliënten die niet zelfstandig kunnen wonen en werken, maar voldoet volgens de inspectie niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Er zijn meerdere incidenten geweest en een mede-eigenaar zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. Ook zouden bij- en nascholingen van personeel niet op orde zijn en is er geen zinvolle dagbesteding voor cliënten. Trein- en buspersoneel leggen morgenochtend tussen 4 en 8 uur het werk neer. Dit doen ze uit protest tegen kabinetsplannen rond de sociale zekerheid. Door de staking kan de NS de dienstregeling pas vanaf 8 uur geleidelijk hervatten. Reizigers krijgen het advies om hun reis in de ochtend uit te stellen of rekening te houden met vertragingen. En door de hitte deze week worden steeds meer evenementen afgelast. Zo maakt voetbalvereniging Valthermond vandaag bekend dat het tentenkamp voor de jongste jeugd niet doorgaat. De club voelt zich genoodzaakt deze keuze te maken voor de veiligheid en de gezondheid van de kinderen en begeleiders. De boekenmarkt in Coevorde gaat wel door, maar met maatregelen. Zo worden de 30 kramen en standhouders op schaduwrijke plekken opgesteld en komen er tenten en overkappingen, zodat muzikanten beschut kunnen optreden. Eerder werd al bekend dat de viswedstrijd in het Noord-Willemskanaal morgen en de Kiwanis TT-borrel in Assen niet doorgaan. Voor meer updates over de hitte ga je naar het hitteblog op rtvdrenthe.nl en de app, net zoals voor het andere nieuws.
5: En voor het weerbericht hebben wij contact met Gita Spallenburg. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, Dimitri. Hi.
5: Zitten wij al in een hittegolf?
7: Nou ja, een hittegolf voldoet aan bepaalde definities. En dan moet je in ieder geval de 25 graden grens hebben geslecht. Nou, de afgelopen dagen, of gisteren althans, was dat niet zo. Toen zijn we onder de 25 graden gezakt overal. Dus we beginnen vandaag met tellen. Want het is 27 graden geworden, lokaal wat meer. En als we straks 3 dagen op rij zijn met die dertigers, die zitten in zicht, dan zullen we denk ik in de loop van het weekend op die hittegolf uitkomen.
5: Oh, ja. Lekker.
7: Ja. Dus we zitten eigenlijk aan het begin, maar je weet pas achteraf eigenlijk wanneer die begonnen is. Maar er zit een grote zekerheid in dat we er eigenlijk in terechtkomen. Ja.
5: Oké. Okay. Hoe zit het weerbericht de komende dagen eruit, Grieta?
7: Ja, heet hè. Gewoon vooral heel heet. Niet alleen wij, ook de landen rondom ons heen. Frankrijk puft al een paar dagen in de hitte. Ook zo net zag ik weer heel veel veertigers in Frankrijk.
5: 40? Engeland,
7: ja, 40 graden, 41 graden in her en der op het Centraal Massief. 42 heb ik zelf gezien. Bordeaux, ja, ook niet een kleine stad, is het echt snikheet. Parijs 38, dat valt er nog mee, met Bordeaux 41. En ja, ze blijven daar in de stikhitte zitten. En in Engeland zijn ze ook bang dat ze richting die 40 graden grens gaan. En bij ons gaan we duidelijk omhoog. En de wind die bepaalt een beetje bij ons hoe het precies uitpakt. Er stond vandaag weinig wind, we hadden 26 graden. Een beetje de milde hoek van het land. En vanavond roelt het maar langzaam af, vannacht uit uiteindelijk afkoelend naar 15, 16 graden ongeveer. En morgen gaat het heel rap met de temperatuur. Eigenlijk geen wind morgenochtend, volop zon. En om een uurtje of 10 zitten we al op 5, 26 graden. En we gaan morgen door naar zo'n 32, 33 graden. Dus morgen de eerste tropische dag voor ons. Met weinig wind. Een warme nacht dan ook. Maar op donderdag dan draait die wind wat meer naar het noordoosten. En dan wordt er wat koelere lucht aangevoerd. Ja, het is allemaal relatief, Dimitri. Want het wordt dan van noord naar zuid bij ons 28 tot 32 graden. Oh. Dus op veel plekken nog wel dertigers. Maar meer zuidwaarts in het land wordt het echt best wel verzengend. En dan vrijdag en zaterdag, ja, dan krijgen wij ook een zuidoostenwind. Dat worden echt de hete dagen. Dan zit je waarschijnlijk ergens tussen de 33 en de 36 graden in. Met volop zonneschijn. Het is vooral de lange duur. En de nachten die steeds meer opwarmen. Waardoor er op veel plekken toch gewaarschuwd wordt, omdat je kunt natuurlijk steeds slechter slapen. En temperaturen boven de 3, 34 graden, een paar dagen achtereen, dat is wel heftig.
5: Ja, oké. Okay. Hartstikke bedankt.
7: Alsjeblieft.
5: Hey, en ik kan het aan ChatGPT vragen, maar is het ooit in Nederland wel eens 40 graden geweest?
7: Ja. Dat is in 2019 geweest. Hogeveen had toen zijn hoogste waarde met 39,0. Oh. Op 25 juli was een markante periode. Voor het eerst gingen we naar de 40 graden in ons land. Altijd was het hoogtepunt 38,6 uit de Achterhoek. En ineens gingen we naar 40,7 in het westen van Brabant. Een absoluut hoogtepunt. Nou, eigenlijk dieptepunt, dat is dat halen. En de angst is elke keer van, ja, je kunt gemakkelijker aan die 40 graden komen. Het zuiden van het land zou later deze week, ja, 39 graden. Dat hou ik nog even als maximum, zeg maar, aan. Maar het is er wel in ons land één keer dus 40 graden geweest.
5: 2019, zeg jij.
7: 2019, dat was 25 juli, was een hele hete episode. Ja.
5: Oké. Okay.
7: Bij ons in Drenthe net geen 40, maar het zat er dik tegenaan.
5: Oké, okay. Hartstikke mooi. Gita, dankjewel.
7: Alsjeblieft.
5: Zometeen hier op Radio Drenthe muziek van Frankie Valli. En Gers komt er ook aan.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum. En ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
12: Vergeet je niet in te smeren.
11: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
13: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Studio Steenbergen.

0: enige idee wat dat is. Ogenschans. Ik had een paar weken geleden Gers aan de telefoon hier op Radio Drenthe. En toen heeft hij het eventjes uitgelegd. Dat is als je met iemand flirt en je hebt oogcontact, dan heb je ogenschans. En hij probeert dat als nieuw Drents woord te krijgen. Ja, leuk, hè? Gers dus, ogenschans, hier op Radio Drenthe. Het is 17:15. Iedere werkdag blikken we tussen 17:00 en 18:00 terug op wat er is gebeurd op de radio bij Radio Drenthe die dag. En vandaag heb je het volgende gehoord. Lokale taxibedrijven zijn in actie gekomen met flyers en stickers om bezoekers van de komende TT en het TT-festival goed te waarschuwen. Want pak je straks een taxi in Assen, let dan goed op. Je kunt zomaar een snorder treffen. Oftewel een illegale taxichauffeur. En dat kan je duur komen te staan. Taxichauffeur Marjan van der Pol die wil dat voorkomen en hield gisteren een plakactie onder haar collega's bij het station Assen. En dat klonk zo.
1: Nou, dit komt op het voorraam van de lokale taxichauffeurs. Dus die ben ik nu aan het opplakken.
2: En wat betekent nou eigenlijk als je zo'n sticker op je taxi hebt?
1: Nou, dat geeft aan de bezoeker van het TT-festival dat dit een lokale taxi is. Dus een taxi die Assen op zijn duimpje kent en die jou makkelijk en snel van A naar B kan brengen.
2: Maar waarom is dat nou nodig?
1: Nou, zo'n groot evenement trekt natuurlijk ook taxibedrijven van buiten de regio. En die hebben we ook wel voor een deel nodig. Maar het is ook wel een beetje ons feestje en wij kennen de weg goed. Dus het is een beetje laten zien van wij zijn een lokale taxi.
2: Want er zijn zat TT-gasten die wel belazerd worden door zogeheten taxi-cowboys.
1: Ja, er zijn helaas veel van dat soort voorbeelden te noemen. Er zijn veel taxibedrijven die zeggen een taxi te zijn, maar gele platen rijden. Nou, gele kentekenplaten is geen officiële taxi. Dat is een snorder. Die pleegt een economisch delict. Je bent ook als inzittende niet verzekerd bij een ongeval. Dus kies in ieder geval voor een taxi met blauwe kentekenplaten. Maar het allerliefste een taxi met ook nog eens die gele fluoriserende sticker op het voorraam.
2: Met support local taxi. Marten Rasker, wethouder van Assen. Wat vindt u ervan?
3: Nou, ik vind het een hele goede actie. En vooral dat die vanuit de branche georganiseerd wordt. Want die kunnen elkaar goed vinden. En je ziet dat er al veel gebruik van gemaakt wordt.
2: Want krijgt de gemeente Assen ook wel eens klachten over dit soort snorders? Die een loopje nemen met die gasten die misschien al een paar slokken te veel op hebben?
3: Ja, er zijn wel klachten. Er lopen ook wel klachten via politie. Er worden gewoon exorbitant hoge prijzen gevraagd. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Mensen moeten gewoon een goede avond hebben hier. En ze moeten veilig kunnen reizen, ook met de taxi. Dus let op dat er blauwe platen op zitten. En ga nooit in de taxi met gele platen.
2: Nou is het ook wel eens zo geweest dat de gemeente Assen de lokale taxibedrijven en die direct uit de regio toch een voorsprong gaven, een soort voorkeursbehandeling. Dat ze toch op plekken konden komen waar taxis van buitenaf niet konden komen. Dus toch dichter bij de plek waar het publiek opgepikt moet worden. Is dat nu ook zo?
3: Ja, er is eerder wel eens geprobeerd om daar een verschil in te maken. Dat doen we nu niet. We maken gewoon voor alle taxibedrijven zo snel mogelijk verbindingen. Zodat er goed gereden kan worden, ook in de drukte tijdens het TT-festival.
2: Hoeveel stickers, Marjan, moet je gaan uitdelen? Want over hoeveel taxis hebben we het dan die dan zo'n fluoriserende gele sticker krijgen?
1: Nou, ik heb er 100 laten drukken. En ik heb er nou ongeveer 30 stuks gaan we plakken. Dat gaan we niet allemaal voor morgen doen. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die nu ook aan het taxirijden zijn. Maar daar heb ik nou contact mee. Dus dan maak ik één deze dagen een afspraak mee.
2: En hoe ga je dan verder het publiek informeren over het feit? Jongens, meisjes, heren, dames, pas op.
1: Ja, nou, we hebben een A4-flyer hebben we gemaakt. Die staan bij alle hotels en bij alle vakantieparken staan die op de balie. Of die zitten aan het raam geplakt. Ik heb ook
2: zie hier ineens zo'n pamflet. Your safe ride in Assen.
1: Klopt, daar staan de vier pijlers weer op. Die lokale taxi, de blauwe platen, niet in de gele. En gebruik gewoon je gezonde verstand. Als het niet goed voelt, stap dan gewoon niet in.
2: Nou, succes.
4: Radio Drenthe.

0: Phil Collins op Radio Drenthe en Something Happened on the Way to Heaven. Tot zover Studio Steenbergen. Morgen is Studio Steenbergen er gewoon weer. Ben ik er ook gewoon weer om 3:00 PM. Met natuurlijk een uur lang tussen 3 en 4 60s en 70s hits. En zometeen hier op Radio Drenthe, Johan Derksen. Muziek voor volwassenen komt eraan. Fijne avond.
1: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Voetganger, bocht,
6: kinderen,
7: tegenligger,
8: fietsen, uitrit.
9: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
10: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
11: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
12: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
14: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
15: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
16: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
15: Borgstee, Assen.
14: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
17: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
18: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuring uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Axel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voetganger, bocht,
7: kinderen,
8: tegenligger,
7: fietser,
8: uitrit.
9: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
19: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Pas je eindelijk het perfect.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts 99 euro aanbetaling.
4: Radio Drenthe.
5: Muziek voor volwassenen.
4: Met Johan Derksen.

De Clayton Squares, dat was een band met twee zangers uit Liverpool. Geoff Jones kwam van de Georgians en Daddy Alexander kwam van de Kingsbees. En Bob Wheeler, de eigenaar van de Cavern Club, was de manager en hij regelde een contract bij Decca Records. De Clayton Squares, Imagination.

Peter Clayton Squares, Imagination. The Mercies, dat was een duo uit Liverpool met Tony Crane en Billy Kingsley uit The Mercy Beats. En het duo had met Sorrow een top 5 hit in Engeland. Dit nummer werd geschreven door de beroemde songwriters Roger Cook en Roger Greenaway. En een cover van The Cats werd een grote hit in Nederland. The Mercies, The Cat.

The Mercies, The Cat, Wimple Winch, dat is een band uit Stockport. En de band bestond uit voormalige muzikanten van The Four Just Men. Het was de huisband van de Sinking Ship Club, maar toen de Sinking Ship Club afbrandde, was de band alles kwijt. De geluidsinstallatie en alle instrumenten. Wimple Winch, Atmosphere.

Wimple Winch, Atmosphere. Nadat gitarist Terry Sylvester van de Swinging Blue Jeans overstapte naar de Hollies in Manchester, werd Mike Gregory zijn opvolger. En hij schreef meteen dit nummer. Maar na de hits Good Golly Miss Molly, Hippie Hippie Shake en You're No Good was het plotseling geheel iets anders. En de fans reageerden dan ook teleurgesteld en het werd geen hit voor de Swinging Blue Jeans. Summer Comes Sunday.

Swinging Blue Jeans, Summer Comes Sunday. Billy J. Kramer en de Dakotas bestond uit een zanger uit Liverpool en een band uit Manchester. En de band was heel succesvol met covers van de Beatles, want zanger Billy J. Kramer was bepaald geen songwriter. En daarom coverde hij dit nummer van de Amerikaanse zangeres Dede Warwick. Billy J. Kramer en de Dakotas, We're Doing Fine.

Billy J. Kramer en de Dakotas, We're Doing Fine. The Carrolls, dat was een familieband met zangeres Irene Carroll en haar broers Lee, Ron en Mike Carroll. En Irene Carroll ging later solo verder als zangeres Faith Brown. The Carrolls, come on.

Beatles, Come On. The Undertakers, dat was een band uit Liverpool met zanger Jackie Lomax, die later succesvol werd als soloartiest in Amerika. Hij coverde met The Undertakers een single van Barrett Strong uit 1959. Maar dat was ook al gedaan door John Lee Hooker, Jerry Lee Lewis, The Searchers, Freddie and the Dreamers, The Beatles, Etta James, The Rolling Stones, Waylon Jennings, The Everly Brothers, Little Richard, Buddy Guy, Roy Orbison, The Babies, Lee Von Helm, Dr. John, The Doors en Jimmy Barnes. Dus het is niet zo vreemd dat dit geen hit werd. The Undertakers, Money.

The Undertakers, Money. Carl Wayne en de Vikings, dat was een band uit Birmingham. En Carl Wayne zagen we later terug als zanger van The Move. En hij was de opvolger van Alan Clark bij The Hollies. Voor zijn band Carl Wayne en de Vikings coverde hij een single van The Temptations. Maar dat hadden heel veel artiesten voor hem ook al gedaan. Otis Redding, The Righteous Brothers, The Mamas and the Papas, The Rolling Stones, Stevie Wonder, Michael Jackson, Glenn Campbell, Dolly Parton, The Neville Brothers, Marvin Gaye, Piet Veerman en Michael Bolton. Dus ook dit werd geen hit voor Carl Wayne and the Vikings. My Girl.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Light of Day van Sean Webster is het album van deze week. En na een optreden tijdens een bluesfestival in Giethoorn maakte Sean Webster kennis met een vrouw uit het toeristische dorp. Ze zijn intussen getrouwd en Sean Webster uit Sheffield woont intussen alweer jaren in Giethoorn. Sean Webster, Always Gone.

John Webster, Always Gone. The Hellions, dat was een band uit Birmingham met gitarist Dave Mason en drummer Jim Capaldi. En ze begonnen later met Steve Winwood de band Traffic. Dit nummer werd opgenomen met de Amerikaanse producer Kim Fowley. The Hellions, Tomorrow Never Comes.

Aliens, Tomorrow Never Comes. Het is een nummer van Jerry Butler en het was al een hit voor de Mercy Beats en Elvis Costello. Zanger Tony Colton uit Londen was in het dagelijks leven de zanger van de band Head, Hands and Feet. En later werd hij producer van Don Everly en Jerry Lee Lewis. Tony Colton, I Stand Accused.

Tony Colton, I Stand Accused. The Mockingbirds, dat was een band uit Manchester. Het was de band van Graham Goldman, die later beroemd werd met 10cc. En de man was een echte hitcomponist. Hij schreef For Your Love voor de Yardbirds, Bus Stop voor de Hollies, No Milk Today voor Hermits Hermits en Pamela Pamela voor Wayne Fontana. En Julie Dristle was de achtergrondzangeres van The Mockingbirds. You Stole My Love.

The Mockingbirds, You Stole My Love. Revolution, dat was een band uit Birmingham met zanger en gitarist Luther Grosvenor, die later succesvol werd met Spooky Toot. Een ander bandlid, Polly Palmer, vertrok naar de band Family. Revolution, Hallelujah.

Revolution, Hallelujah. Episode 6 uit Londen, dat was de band van zanger Ian Gillan. Roger Clover was de basgitarist en ze maakten later samen deel uit van Deep Purple. Episode 6, Put Yourself in My Place.

Episode 6. Put yourself in my place. David Bowie was al op jeugdige leeftijd actief in Londen. Hij had al gespeeld in The King Bees en The Menace Boys. En The Lower Third was zijn derde band. En Dana Gillespie maakte ook deel uit van die band. David Bowie en The Lower Third. Can't help thinking about me.

David Bowie and the Law of Third, Can't Help Thinking About Me. A Band of Angels, dat was een band uit Londen met zanger en songwriter Michael Dabo.

The Band of Angels, Invitation. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Epics, dat was een band uit Londen, en de band nam een nummer op van de Amerikaanse bluesband The Blues Magoos. En The Epics was de band van Francis Rossi en Alan Lancaster. Ze waren later jaren de boegbeelden van Status Quo. The Epics, Blue Turns to Grey.

0: bij Marktkauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
8: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsgeschikt ongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
9: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's, en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt, is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
8: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen, tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Drenthe.
10: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
3: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
2: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
4: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
2: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
0: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Rols.
2: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
1: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakte dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
3: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
4: Together you'll be doing it.
3: Of course, we are together all the time.
1: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer dan nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
5: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte.

0: komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Heelvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep, en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.